0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaans helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de playoffs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranjeleeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers. Maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij. Die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht een tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor een zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. In Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag. Met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Hartelijk goedemorgen. Het begin van een nieuwe woensdag op weg naar de 538 Ochtendshow met

Mars, Risk It All bij 538. Goedemorgen. Even na 5 uur. Fijn dat je er alweer lekker bij bent op dit vroege tijdstip. Het is een koele en wisselvallige dag. Een mix van zon en buien gaan we meemaken vandaag. Vooral vanmiddag en vanavond kunnen er ook stevige onweersbuien voorkomen. Ja, dat je het maar even weet. Goed oppassen vandaag. Hoor je de donder, zie je de bliksem. Wees even voorzichtig. Zoek een beetje een veilige plek op dat je niet geraakt wordt. 16 tot 17 graden is het vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Eppo van Nispen aan de telefoon. Van beeld en geluid, daar is namelijk sinds kort wat nieuws. Details over 6 minuten. Nou, pink bij.

0: naar een kakelverse editie van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. En tot dat moment nog even terug naar gisteren.
1: Hey, dit is wel leuk. Sinds kort is een groot deel van het Nederlandse televisie- en radioarchief van beeld en geluid online beschikbaar gemaakt. Nederlanders zijn massaal op zoek gegaan naar oude programma's in de schatkamer. Er is een top 10 gemaakt van de meest gezochte titels. En die is samengesteld door onder andere de directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar.
2: Want wie verzamelt al die... Wat wordt dit programma wat wij nu maken, wordt dat ook ergens verzameld?
1: Ik ga uit dat wij een belangrijke plek krijgen in het archief met deze radioshow.
2: Dat vraag ik me af.
1: Oh, er wordt iets te hard gelachen door de directeur.
3: Nee, oprecht, ik zeg, de dag begint, begin de dag met een lach. Jullie maken echt een feest van. Dus ja, wat mij betreft wel.
1: Ja.
3: Alleen, vooralsnog is het alleen zoveel mogelijk publieke omroep. Maar we werken er hard aan. Want jullie verdienen er ook gewone plekken. Ja, het is ongelooflijk, maar echt waar. Jullie
1: maar is er echt een plek in. Er zitten geen commerciële programma's nog in Beeld en Geluid?
3: Nee. Dat heeft gewoon met alles met de rechten te maken. Ja. Voor het publieke gedeelte hebben dat goed afgeregeld. Voor het commerciële, daar gaan we gewoon mee aan de slag. Ja. Want dat kan toch niet zo zijn dat als je die schatkamer vindt, voor jullie is terecht te vinden. Dat zou toch heel jammer zijn.
1: Ja. Wie weet in de toekomst. Maar voor nu is het eventjes met name dus publieke omroepmateriaal dat terug te vinden is. Nou hebben die ook de langste geschiedenis als het gaat om de televisie in Nederland. Dus een rijke historie waarin te putten is. En het leuke is, er is echt massaal gebruik van gemaakt al.
3: Ja, absoluut. En ik wil niet zeggen tot onze eigen verbazing, maar dat is het. We gaan al bijna door ons zogeheten jaardoel heen. Dat gaat heel hard. Afgelopen zondag ook opeens besluiten er toch bijna 60.000 mensen die schatkamer in te duiken. En dat is echt heel leuk. Want wat eigenlijk het meest bijzondere is, is dat mensen bijvoorbeeld weer oude familieleden kunnen terugzien die een lange tijd geleden reeds zijn gaan hemelen.
1: Oh, ja.
3: Dus ik heb mijn vader weer gezien, mijn moeder, mijn oom, mijn tante, mijn neef, mijn nicht of vrienden, schoolvrienden. Het is één groot feest der herkenning en dat maakt het echt wel heel leuk en waarschijnlijk daarom ook zo populair.
1: Ja, want het zijn met name tv-programma's waar mensen naar op zoek gaan.
3: Ja, zeker. Men duikt in... ik vind het altijd zelf ook erg leuk om te zien. Ik ben uit 64. Volgens mij is de meneer Romein uit 62. Dus dan heb je zoiets... Ja, zeker. De archivaris doet zijn werk.
1: Je zou hem graag in het museum hebben, begrijp ik.
3: Zeker, graag. Dus dan heb je series als Floris en zo. Ja, daar keek ik... Ja, man, dat is natuurlijk geweldig. En omdat terug te kunnen zien. Zwiebertje, wie kent hem niet?
1: Ja, Zwiebertje.
3: Maar ook, Zwiebertje. En natuurlijk, wat dan ook wel heel leuk is Kopspijkers.
1: Ja.
3: Zit daar in die top 10. Q&Q.
1: Ja, maar ook wacht even. Jij zingt hem nu, maar dat was volgens mij was het Robert Long. Die hem zo...
3: Ja, klopt.
1: Niet heel veel tekst.
3: Ja, zeker. En dan krijg je toch een brok van in je keel als je uit die tijd komt.
1: Ja, ik zie hier
3: wat hele scheefde serie overigens.
1: Wat jongere medewerkers van dit programma zie ik echt om zich heen kijken van wat gebeurt hier? Wat is dit ooit uitgezonden?
3: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Maar die kijken dan weer heel veel terug naar het Jeugdjournaal. Het Klokhuis en zo, dat wordt enorm gezocht. Maar wat ik zelf heel leuk vind, is dat een programma... Ja, gaat u er maar voor zitten. Dat heeft toch ongeveer ook 40 jaar gedaan. Van gewest tot gewest.
1: Ja.
2: Maar wordt dan teruggekeken?
3: Nee, joh. Ja, dat wordt teruggekeken en heel ziel. En de reden... Ja, dat zou je denken. En het is het ook. Het is ook het bijzondere, want dat maakt het mooie van zo'n archief. Dat kan dan ook. Maar het heeft vooral te maken dat mensen terug willen naar de tijd soms van toen. Even kijken hoe het in hun dorp, in hun gewest was.
1: Want voor de mensen die het programma niet kennen, leg eens even heel kort uit als je zou willen. Wat was dat voor programma?
3: Ik vond het altijd prachtig. Dat is eigenlijk met een hele mooie voice-over. Het is eigenlijk slow TV, zouden we dat nu noemen.
1: Ja.
3: Maar uitleg over wat er gebeurde in de regio. In die tijd had je nog helemaal geen regiotelevisie. En dat werd er gemaakt. Het was ook wel, noemde men, de voorloper van Hart voor Nederland. Hart van Nederland. Dus dat is gewoon geweldig om naar te kijken. En daar ook komen veel van die reacties als ik heb mijn moeder of de oude dominee of die allemaal weer teruggekeken. Oh. Het is gewoon enig om naar te kijken, echt waar.
1: Ja. Even voor de jongere kijkers is er ook het een en ander te vinden. Want recent uitgezonden kinderseries,
3: ja, hoor, zeker.
1: Dat staat er ook allemaal in.
3: Ja hoor, eigenlijk alles wat sowieso vanaf 2006 hebben wij, alles wat de publieke omroep uitzond, gearchiveerd. Dus dat is dan allemaal terug te vinden. En dus vanaf volgens mij het jongst wat er nu op staat is iets uit, geloof ik, uit 2025 nog, eind december. Dus er is echt heel veel terug te kijken. Het is het grootste publieke, zeggen wij wel, video- en audioplatform in de wereld, durf ik wel te zeggen. Oh. En het is echt ongelooflijk. Het is een cadeau voor Nederland. En wat ik heel leuk vind op radio, en dat ga eens een keer zoeken voor jullie naar de Bonte Dinsdagavondtrein.
1: Ja.
3: Dat is een beetje een programma wat jullie ook hebben. Alleen het miste trein, het had drie elementen. Mensen gingen met de trein naar Hilversum. Ja. En die werden dan door het fanfareorkest naar de AVRO-studio's begeleid. Dus dat zou ik jullie wel wensen.
2: Misschien moeten wij dat ook doen.
1: Ja. De Bonte Dinsdagavondtrein. Ja, legendarisch programma. Want er is voor radio is er ook een top 10 gemaakt.
3: Zeker, en dat is heel leuk om dat ook te zeggen. Daar staat bovenaan langs de lijn. En daar zitten heel veel sportfragmenten en iconische dingen. Maar ook de avondspits van Frits Spits, volledig terecht.
1: Legendarisch programma ook, ja.
3: Het Oog op Morgen staat op nummertje 3. Okay. Dan hebben we, wat ik heel leuk weer vind, is Theater van het Sentiment.
1: Oh ja.
3: Daar is natuurlijk heel veel aan terug. En dan, ja, dan komt er toch een stukje jonge radio. Extra Weekend, als jullie dat nog wat zegt.
1: Oh,
3: dat was een van Lantega en Zwijnenberg.
2: Nee, van Michiel Veenstra en Gerard Ekdom.
3: Ja, en Gerard Ekdom. Dus het was echt wel te gek om dat ook weer te zien. En dan volgt natuurlijk Paulus de Boskabouter en het topprogramma uit 1936, Kleutertje Luister.
1: Ja, allemaal kinderprogramma's die op de radio zijn uitgezonden. Ja, nou, het is ontzettend leuk om door te gasduinen al deze tv- en radioprogramma's dus. Een gigantisch archief. En ik ga ervan uit, jij zegt, we hebben de doelstelling nu al gehaald voor dit jaar. Dus er zal nog veel meer aandacht komen.
3: Ja, zeker. Nee, en het levert ons ook ongelooflijk veel reacties op. Ook mensen die, we hebben natuurlijk eindeloos gevraagd naar mensen, hebben jullie nog programma's liggen die wij niet hebben? Dus dat begint langzamerhand ook nog meer los te komen. Een hele grote campagne gedaan, Heel Holland Zoekt. Daar kwam al heel veel uit. En wij stromen, zoals het heet, vol. En daar worden we als archivarissen erg gelukkig van.
1: Fantastisch. Ja. Nou, je kan er altijd zeer bevlogen over vertellen. Leuke Eppo. Schatkamer.beeldengeluid.nl. Daar kun je alles terugvinden op radio en televisie. Mag ik jou een hele fijne dag wensen en dank voor je tijd.
3: Ja, en ik jullie ook. Die is al heel fijn begonnen met jullie ochtendshow.
1: Nou,
3: dankjewel.
1: Dat is heerlijk te horen, Eppo. En tot snel in het archief.
3: Ja, hoi.
1: Hoi. De nummer 1 overigens, voor de mensen die het zich echt al afvragen. Ja, hij werd al genoemd net door Eppo. Maar dat is Zwiebertje. Dat is het meest teruggezocht op televisiegebied. Even een klein stukje met die

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In bij 538. Goedemorgen deze morgen. Fijn dat je er alweer lekker bij bent op deze vroege ochtend. En hoe klink jij vandaag? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan hou je dan de microfoon ingedrukt. Dan kun je eens even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Patrick.
1: Wat? Morgen, Floris. Lekker dat je er weer bent, man.
0: Hoi, Patrick. Lekker dat jij er ook weer bij bent. Saskia.
2: Goedemorgen, Floris. Fijne uitzending. Joejoe.
0: Dankjewel. Joejoe, Saskia. Ook gezellig dat jij er weer bent. Ferry.
3: Morgen.
0: Hoi, morgen. Lekker, Ferry. Fijn dat je er ook lekker bij bent. Op weg naar de woensdageditie van de 538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Met dit is Mohambi.

0: Offenbach, miles away bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisterochtend.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 Ochtendshow vraagt zich af... Wat staat er in de krant vandaag?
2: Ja, alle kranten die schrijven natuurlijk toch ook over de wedstrijd van gisteravond. Nederland zelf al kwam in actie, oefeninterland tegen Oezbekistan. Beetje een gekke ambiance, een leeg stadion.
3: Ik hoorde net die vogels van jou fluiten. Och, dat was gisteren dat je die voetbalwedstrijd te kijken. En je hoorde non-stop gewoon die chiepende vogeltjes op de achtergrond.
4: Die Vuvuzela een paar jaar geleden was niet alles, maar die vogels was natuurlijk ook...
3: Ik vond het wel rustig. Het had wel iets.
2: Ja, daardoor wel het idee van nou, de druk is er volledig af. Helaas hadden de spelers dat ook een beetje...
3: Lekker in de natuur.
2: Ja, want het werd 2-1. Een nipte overwinning. Echt op het laatste moment ook nog die overwinning uit de strijd gesleept. En een keeper die geblesseerd af moest haken. Wat is de stand van het Nederlands elftal? Sjoerd Moussou was erbij gisteravond. Sjoerd, goeiemorgen en goeienacht voor jou.
5: Ja, hey, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik kom net aan in Kansas City, waar Nederland morgen ook, of tenminste bij jullie vanavond, arriveert.
2: Ja.
5: Ik ben net vanuit New York gevlogen. Die stapt nu aan een taxi, dus als het een beetje... onhandig is, dan weet je waarom het is.
2: Oh ja,
5: dan
2: even afrekenen natuurlijk. Ja, nee. Nou, gisteravond, ja. Qua vertrouwen is het er nog niet helemaal bij het Nederlands elftal. Dat kunnen we wel stellen, toch?
5: Niet bepaald. Nee, het is heel moeizaam, heel moeizaam. Tegen Algerije natuurlijk ook al van de week. Dus dat helpt allemaal niet mee. Dan ook nog een paar blessures erbij. Hè. Timber die is afgevallen. Verbrugge die geblesseerd raakte. Dus het is het spel dat niet de wensen overlaat. Het is allemaal heel, heel moeizaam.
2: Ja.
5: Ja, en dat biedt weinig vertrouwen in het land, volgens mij. Want dat weten jullie beter dan ik. De stemming is niet al te best, toch?
2: Nou ja, kijk, we houden de moed erin natuurlijk. En we staan met z'n allen achter Oranje.
4: Nou.
2: Maar wat jij zegt gisteravond stemde niet tot heel veel tevredenheid en vertrouwen. Maar gaat het nog goed komen? Kunnen ze het tij keren?
5: Ja. Ja, kijk, het goede nieuws is toen we in 88 Europees kampioen werden.
4: Ja, blijf je met 88, hou eens op, man.
5: Ja, ja, is wel zo, is wel zo.
3: Ja, ja.
5: Toen waren we toch maar, toen verloren we 2-1 van, Bulgarije, de laatste wedstrijd. En toen had ook niemand er vertrouwen in.
6: Voor ik één, heb ik voor.
2: Nou, dan moet even afrekenen.
5: Een moment, jongens. Ik zou het dus even live af te rekenen.
2: Ja, ja, gelukkig moment. Doe jij even rustig je ding. Dat is
5: niet erg, hè?
2: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben lang blij dat je afrekent.
3: Je kan het al
2: ophouden.
3: John de Mol.
4: Ja, JDM.
5: Ja, nee, daar zijn we weer.
2: Vergeet
5: ja.
2: Je geen fooi te geven, Sjoerd?
4: Nou, dat...
5: Jawel, nee, ik geef hem ook een beetje voor.
2: Heel goed.
5: $2. $2. Thank you.
2: Oh,
5: daar ben ik weer. Sorry.
2: Daar worden ze niet warm van, hoor, in Amerika.
5: Ja, maar zo... Maar het was een kort ritje.
2: Oh.
5: Een kort ritje.
2: Nee, onzin. Hey, maar het was ook een gekke ambiance, hè, gisteren daar
3: zo,
2: in het stadion.
3: Zo, sfeerloos.
5: Ja, het was wel een... Ja, dat kon je op tv denk ik niet zo goed zien. Maar het was een werkelijk fantastische uitzicht hadden wij vanaf de tribune. Want je keek uit op, op de Harlem River en op de skyline van Manhattan.
2: Ja.
5: Dus dat was echt fantastisch. Alleen het stadion zelf was niks. Er was ook geen publiek. Er waren een paar officials en een paar politieagenten. Dat was het wel.
2: Ja.
5: Dus dat had inderdaad niks. Het was een beetje een coronawedstrijd. Je kon ook precies horen wat die spelers allemaal zeiden.
2: Ja.
5: Dus dat had weinig charme. Ja, en het voetbal, het was de eerste half uur aardig. Kregen ze een paar kansen, die hadden ze natuurlijk, minimaal 2 van moeten maken. En daarna werd het minder en minder. En Koeman heeft nog wel wat aardig wat te doen om het een beetje ergens op te laten lijken. Volgende week of komende zondag tegen Japan.
3: Wat is de staat van Verbrugge? Dat is natuurlijk best wel even een dingetje als je eerste keeper uitvalt.
5: Ja, zeker. En zeker opgeteld bij Timber, dus. Maar nou, Verbrugge, hij viel heel ongelukkig op zijn heup. Ze gaan vandaag, ik zeg steeds vandaag, maar het is bij ons morgen en bij jullie vandaag.
2: Ja.
5: Gaan ze kijken hoe dat uitpakt op de training. Hè. Dan gaan ze hem nog een keer testen en dan gaan ze kijken wat zogenoemd de reactie is.
2: Mm-hmm.
5: En pas dan kunnen ze een beetje zeggen hoe ernstig het is. Maar het zag er in ieder geval vervelend uit. Het feit dat hij ook echt moest uitvallen, want hij probeerde nog wel een paar...
3: Keeper uitvalt.
5: Ja, zeker. En zeker opgeteld bij Timber, dus. Maar nou, Verbrugge, hij viel heel ongelukkig op zijn heup. Ze gaan vandaag, ik zeg steeds vandaag, maar het is bij ons morgen en bij jullie vandaag.
2: Ja.
5: Gaan ze kijken hoe dat uitpakt op de training.

0: positie soms en bij het Nederlands elftal. De bal wil er maar niet in. Hoe kan dat?
1: Nee, dat is iets heel merkwaardigs. Die scoort bij AS Roma inderdaad de een en de andere goal. En dan krijgt hij een keer een kans in de spits. Hè, waar eigenlijk ook het land al weken om roept. Hè, want Memphis Depay is niet fit, dus Memphis moest eruit en zo. De topscorer alle tijden van Oranje. En ik snap het hoor, want ik vind het ook logisch. Als hij niet fit is, moet hij ook niet spelen. Nee. Maar dan vestig je al je hoop op Malen. En dan krijgt hij last van toch een soort druk of zenuw. Ik weet niet wat het is. Maar twee keer in twee wedstrijden tegen Algerije en gisteren mist hij echt voor open doel. En dat is voor Koeman natuurlijk ook vervelend. Want dan denk je, ik ga mijn vertrouwen geven aan hem. Hè. Ik ga ervoor. Laten we Memphis een keer passeren. Maar dan wil je wel een paar doelpunten hebben. Ja. Nou ja, dat houdt ook nog niet over. Dus er zijn veel kopzorgen. En tot overmaat van ramp.
2: Oh,
1: ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Ja, de reserves die speelden nog een soort tweede oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Tegen de reserves van Oezbekistan. Ja, en die hebben verloren met 2-1. Ah, ja. Dus het is ook niet zo dat er enorme... Ja, precies. Ja, die speelde in die wedstrijd. Ja.
2: Oh, jee.
1: Dus is het niet zo dat daar heel veel luxe voor Koeman zit van we vervangen er een paar. Dus als je met 2-1 van de wissels van Oezbekistan verliest, dan is het niet best.
0: Maar Sjoerd, wat moet er gebeuren? We zitten nu met het Nederlands elftal zo meteen.
2: Moeten we Veerman toch nog over laten komen?
1: Ja, dan laten we Veerman nog invliegen. Nee, ik denk dat er niet heel veel grote dingen moeten gebeuren. Ik denk dat het wel in details zit, eerlijk gezegd. Frenkie de Jong zei dat de afloop gisteren ook. Die zei, het is onderlinge afstemming. Er moeten dingen beter. De ene moet net wat meer naar voren spelen. Iets scherper zijn voor de goal. Ja, dat klinkt allemaal heel cliché en een beetje jargon ook. Maar ik geloof daar wel in. En ik geloof ook wel dat zo'n oefenwedstrijd uiteindelijk niet zoveel hoeft te zeggen richting het toernooi. Straks zit dat hele stadion in Dallas, zit stamvol. Het is een fantastisch stadion.
2: Ja.
1: En dan speel je tegen een totaal andere tegenstander. Ook een veel betere tegenstander trouwens. Maar ook een tegenstander waar tegen je denk ik iets beter kan voetballen. Iets meer ruimte krijgt ook.
2: Ja.
1: Dan wordt het echt totaal anders. Dus ik zou niet helemaal diep in zak en as gaan zitten, jongens. Ja. Want we hebben nog alle kans om gewoon normaal die goed door te komen.
0: Dit zijn even de woorden.
1: Zal ik jullie toch even gerust? Ja.
0: Dit hadden we wel even nodig, Sjoerd, deze woorden. Dit vind ik wel fijn om van een kenner te horen.
2: Ja.
0: Nou, jij wel trusten voor zo dadelijk. En ga lekker kwartier maken, want het is voor jou ook. Het zijn je eerste dagen in Kansas City dan nu.
1: Ja, dit is dus de thuisbasis voor Oranje de komende weken. Ja. En ik moet wel zeggen, totaal anders dan New York. Het is hier echt verzengend heet, want het is midden in de nacht en je hebt het gevoel dat je in de tropen loopt. Ja. Heel vochtig is het. Heel, heel gek, alsof je aankomt op Bali of zo, weet je wel. Zo voelt dat. Dus dat wordt ook om te voetballen wordt dat wel andere koek dan New York. Want daar was het best wel lekker weer. En hier is het heel anders. Overigens, mensen zijn hier wel helemaal voetbalgek. Voor Amerikaanse begrippen, daar hangen hier overal hele grote banners met welcome soccer fans en dat soort dingen. In New York was het helemaal niet, maar hier wel.
0: Maar er zitten meer teams toch in Kansas City? Zat Argentinië er ook niet?
1: Ja, klopt. Argentinië, Engeland, Algerije en Nederland.
2: Kunnen we een beetje speuren.
1: Vier landen hebben de pot gekozen.
2: Kunnen we een beetje bij de gezamenlijke finalisten kijken.
1: Zo is dat.
0: Sjoerd, fijn dat je ons even te woord wilde staan. We spreken jou ongetwijfeld later nog deze week en anders volgende week wel. En wel trusten voor zometeen.
1: Oké dan, dankjewel.
0: Sjoerd.

0: op naar een nieuwe ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur hier bij 538 met Armin van Buuren. Sunny Days hoorde je. Nou, het wordt een redelijke sunny day. Een mix van zon en buien vandaag. Vanmiddag en vanavond kunnen er ook stevige onweersbuien voorkomen.
1: Ik ben ongelooflijk bang voor onweer.
2: Ja, jij vindt het doodeng, hè?
1: Ja.
2: Oh. Dan heb ik slecht nieuws voor je, want het kan vandaag gaan onweren.
3: Ik vind dat ook wel, natuurlijk, je moet altijd oppassen. Maar het heeft ook altijd wel iets knusserigs of
1: zo. Als ik onweer hoor, ben ik gelijk weg.
2: Ja?
1: Ja, ga ik gelijk in huis in. Ja.
3: Ga je onder de tafel zitten.
4: Scheiterd, hè?
1: Scheiterd?
4: Ja.
2: Maar wat vind je er zo eng aan dan?
1: Ja, ik heb hem 2 keer bij mij dichtbij zien inslaan. Dat is echt verschrikkelijk. Als je dat meemaakt, dan ben je geen scheiterd. Dan ben je gewoon een realist.
3: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Maar jij bent even het onheimisch? Of,
1: Och, ja, ik vind het zo. Het is ja.
2: Je moet in de auto gaan zitten, heb ik altijd gehoord.
3: Ja, niet onder een boom gaan staan.
1: Oh, oké. Okay.
4: En niet in een weiland gaan staan. En niet het hoogste puntje zijn.
2: Oh, de kans dat ik het hoogste puntje is. Daar hoeft hij zich niet zo heel veel zorgen om te maken. Dat heeft de natuur opgelost.
4: Jij hoeft in ieder geval niet bang te zijn.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar wat doe je dan? Als ik bedoel, stel jij bent onderweg naar huis en het begint te onweer.
1: Nou, ik dacht altijd, toevallig onweer het van de week, dat je, als je dan de flits ziet en daarna de donder, dan moet je, weet je, dan heb je
2: tellen.
1: Maar ik dacht dat het was elke seconde een kilometer. Maar het is maar een paar honderd meter. Dus als je de flits hoort en daarna de donder, dat is maar, voor mij is maar een paar honderd meter is hij dan van je vandaan.
2: Ja, ja. Maar jij zit dan altijd stevast te tellen van hoe lang duurt het voordat
1: en gelijk weg.
2: Ja?
1: Ja.
2: Maar dan ga je thuis.
1: Ja, onder
4: het dekentje op de bank. Als het niet binnen de seconde is, dan hoef je niet zo'n druk te maken, toch?
1: Binnen de seconde? Nou,
4: dan zou als jij 1, 2, 3, nou, dan is het ver weg, hoor.
2: Jawel, maar het kan langzaam dichterbij gaan. Ja. Het is, ik bedoel, als je bang bent voor onweer, is het vervelend als je dat hebt. Dus ik denk, weet zeker, er zijn ook mensen in Nederland die het enger vinden. Maar ik had het niet van jou verwacht, Rick.
4: Nee.
1: Nou, er zijn heel veel mensen die, het is 3 seconden per kilometer. Dus als je 3,
4: dat is toch?
1: Ja,
2: nou, dus 300 meter per seconde, ongeveer.
1: Ja, nou, af en toe hoort het toch echt wel boef. En dan,
2: ja, zeker. Maar jij zegt, je moet een beetje voorzichtig zijn. Kan geen kwaad. Goed, dat voor wat betreft de onweer. Het gaat dus vandaag ook weer onweer.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij 538. Goedemorgen, woensdagochtend. En je bent aangekomen bij een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht deze nieuwe werkdag mee in te nemen. En jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Vrij makkelijk ook. Pak je telefoon, bel 0909-3000-538 en kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar. Dan ligt een t-shirt voor je klaar. Zo simpel is het. Even bellen en een nieuw t-shirt scoren. Wat wil je nog meer? Pak die telefoon, bel 0909-3000-538. Heb een mooie woensdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika en Iran die voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. En de gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag. Het wordt 14 tot 17 graden en het lijkt eigenlijk meer op herfst dan op zomer. Ja, tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Nou, dat is even een heugelijke mededeling. Het is meer herfst dan zomer. Nou, Rick, waar staat een file?
5: Eén file op de A4, daarna Rotterdam bij de Benelux-tunnel. De vertraging 5 minuten.
0: Wij gaan via 0909-3000-538 op zoek naar de eerste luisteraar. Dus zou je het leuk vinden om vandaag de radioshow te openen? Ik zou even bellen. We hebben een heel mooi t-shirt, dat krijgt de eerste luisteraar. Daarnaast draag je natuurlijk de hele dag die geuzentitel. Dus bel met 0909-3000-538. Open gezellig radioshow met ons. En word luisteraar nummer 1.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: is vanochtend de eerste bij ons. En daarmee zeggen wij goedemorgen, 7 over 6. Welkom voor een nieuwe dag en dus een nieuwe ochtendshow. Woensdagochtend is het vandaag, 10 juni.
1: Nou, even kijken. Het begint toch wel een beetje te kriebelen om eerlijk te zijn, hoor.
0: Ja, heb je...
2: Een keertje douchen misschien.
3: Wat zeg je? Een keertje douchen?
1: Nou, ik douche genoeg. Elke dag minimaal 1 keer.
0: Maar kriebelen qua... Je hebt het over het WK, denk ik.
1: Ja, ik begin... Ja.
4: Je hebt er zin in.
1: Ik heb gisteren nog een keer een WK-pool ingevuld.
0: Oh, en?
4: En? Wie is jouw winnaar?
1: Bij mij staan we niet in de finale, laat ik het zo zeggen.
4: Maar wie wel?
1: Frankrijk.
4: Ja, heel veel mensen hebben Frankrijk. De meeste hebben Frankrijk als winnaar.
0: Maar is er een verrassing mogelijk?
1: Ik denk altijd zo'n Zuid-Afrikaans land, dat gaat meestal...
0: Afrikaans land, ja.
1: Ja.
0: Dat die nog wel eens ver zouden kunnen komen.
1: Ja.
0: Ja, het zou leuk zijn. Langzaam maar zeker zie je ook overal straten nog meer oranje worden. Winkels zijn natuurlijk al helemaal in de stemming als het gaat om het WK voetbal. En morgen gaat het natuurlijk echt officieel los, toch? Morgen hebben we de eerste wedstrijd, dacht ik. Ja. Morgen de openingswedstrijd op het WK. En ook voor wat betreft 538. Want morgen gaan wij het tweede setje WK-kaarten gaan we weggeven.
1: Oh.
0: En we hebben een leuke locatie om uit te zenden. Namelijk in principe de plek waarvan wij hopen dat het eindpunt gaat worden voor het Nederlands elftal. Namelijk het Museumplein. Daar hebben we morgen de studio neergezet.
4: Ja.
0: Niet helemaal op het Museumplein, maar er recht onder.
4: Ja.
0: De supermarkt die er zit.
5: De burgemeester was bang voor aanzuigende werking van dit programma. Ja, en dat net als Koningsdag en toen de tijd Koninginnedag kwam er ook 150.000 man op ons podiumpje af. Dus die,
0: Halsema, die las alleen maar 538, komt naar het museum.
5: Ja, nee. Dan doen we het eronder. Maar ik dacht wel nog eventjes... wij zetten in op 21 juli, hè, de huldiging.
0: Ja, dat heb jij bedacht.
5: Ja, dinsdag 21 juli. De finale is de 19e, dus je bent natuurlijk nooit de 20e terug.
1: Nee, dat lukt niet.
5: En dan moet je nog alle plichtplegingen doen, dus ik denk dinsdag 21 juli.
0: Ja.
5: Kunnen mensen ook even...
1: Ja, kan je vast vrij nemen.
0: Dan zijn ze eerst al bij de koning geweest natuurlijk, 's ochtends. En dan 's middags op het museumplein.
5: Dan moeten ze nog op de koffie.
0: Die komt maar naar het museumplein. Die moet allemaal heen komen.
1: Het zou wel echt te gek zijn, hè?
0: Ja, hou op, schei uit. We verlangen er natuurlijk al sinds 1988 met z'n allen naar.
1: Ja.
0: Eerste wedstrijd overigens morgen is Mexico-Zuid-Afrika. Om 9 uur is die te zien. Dus morgenavond gaat het echt los. Dan
1: heb je natuurlijk ook nog zo'n openingsceremonie toch daarvoor?
0: Ik denk het wel. Ja, dit is in... hoewel volgens mij de opening nu in Mexico is dan, denk ik, de eerste wedstrijd.
1: Ja.
0: Maar ja, Amerikanen die kunnen doorgaans wel voor ceremonies zorgen. Dat is ze wel toevertrouwd. Nou, het Nederlands elftal in ieder geval is gisteren aangekomen in Kansas City. Dat is de thuisbasis voor het Nederlands elftal komend WK. Bondscoach Ronald Koeman liet weten blij te zijn het toernooi nu eindelijk te kunnen beginnen.
6: Het komt steeds dichterbij dat we de eerste wedstrijd tegen Japan gaan spelen. Dus blij dat we er zijn. We hebben een goed elftal. We hebben een elftal wat moeilijk te verslaan is. Dus we zijn vol vertrouwen op een goed toernooi.
0: Ik heb het idee dat Koeman ook gebriefd is van... je moet iets positiever kletsen. Niet over verrassingen spreken. Gewoon, we kunnen dit aan en we gaan het doen.
5: Ja, ja.
1: Dat is ook belangrijk. Als bondscoach moet je gewoon zeggen... We worden kampioen.
0: Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk... Kijk, hij zegt steeds van... Ja, ik ben een realist en we zijn misschien niet de favoriet. Dan zit je al meteen in een soort rol.
1: Ja.
0: Hij moet daar natuurlijk gewoon zeggen... Joh, ik heb mijn spelers aan het werk gezien. Ik weet zeker dat we wereldkampioen kunnen worden.
5: Ja, maar voor mij is er ook een soort policy bij de KNVB... dat er tot aan de halve finale wordt er niet gesproken over de finale... of een mogelijk kampioenschap.
0: Ja, dat is jinxen?
5: Ja, dat is wel een soort regel die er heerst.
0: Oké. En daarom kletst hij er iedere keer zo omheen.
5: Dat denk ik.
0: Want zijn er ook bondscoaches die daar gaan zitten en zeggen van... joh, mijn team is zo goed, kom erop, we kunnen jullie allemaal hebben.
5: Ongetwijfeld, ja.
0: Want misschien is dat wel de tactiek, toch?
4: Ja, ik denk, je moet ook een beetje kritisch naar je spelers en naar jezelf kunnen kijken. Hm. Maar over het algemeen moet je natuurlijk wel positief blijven. Anders moet je daar natuurlijk niet heen gaan.
0: Selma, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hoe is het bij jou met de oranje koord?
7: Nou, heel goed. We zijn heel druk bezig om een oranje tenue compleet te krijgen.
0: Oh, maar er moet nog iets nageleverd worden of hoe moet ik dat zien?
7: Nou, we zijn met een heel stel vrienden zijn we tegen die tijd in Gabia in Spanje.
0: Ja, ja.
7: En we hebben dus nu de pilspyjama's, die hebben we compleet. En nu zijn we nog op zoek naar één stel shirt, maar dat is een beetje moeilijk aan te komen.
0: Oh, dat is dat ding van Heineken, die pilspyjama, toch?
7: Ja, ja.
0: Dat hebben ze wel weer goed bedacht.
7: Nu voor alle mannen, ja zeker. En nu voor de vrouwen met dat voorspelshirt.
0: Oh ja, En het voorspelshirt is van?
5: Van Stijls. Dan kan je zelf een, alvast de uitslag met klittenband.
0: Wat leuk.
4: Dat goed bedacht, ook weer.
0: Ja, er zijn echt hele leuke dingen. Ik moet zeggen, ik vind die WK-marjas vind ik ook geniaal.
5: Fantastisch.
0: Dat is ook leuk.
5: Supergoed.
0: Ja. Maar dat betekent, jullie zijn dus echt wel in de oranje stemming als ik het zo hoor.
7: Ja, zeker. We zitten echt op te wachten. Alleen een beetje vervelende tijden. Maar ja, dat is niet anders.
5: Maar dan zijn jullie een soort Hollandse enclave in Spanje met elkaar.
7: Ja, die gaan wij maken.
0: Maar is dat ieder jaar zo? Of is dit voor het eerst dat jullie die kant op gaan?
7: Nee, we zijn al wel een aantal keer daar geweest. Vrienden van ons hebben een huis daar. Alleen met het Nederlands elftal tegelijk. Ja, dat hebben we nog niet gehad.
0: Ah, oké. Okay. Leuk hoor.
7: Ja, ik heb eindelijk de plek gevonden om langs de weg te staan.
0: Wat ga jij doen, Selma, vandaag?
7: Ik ga werken bij Albert Heijn, ik ben manager service. En ik ga zo meteen de winkel opstarten, alles klaarmaken.
0: Hé, hey, nou, dat is toevallig.
7: En dan is het weer een leuke dag.
0: Weet je waar wij morgen naartoe gaan, Selma?
7: Nou, vertel.
0: Wij gaan morgen naar Albert Heijn.
5: Maar dat wist jij natuurlijk als, als servicemedewerker.
7: Nee, dat wist ik niet. Nee. Leuk. Naar welke Albert Heijn gaan jullie?
0: We gaan naar het Museumplein. Daar zit natuurlijk een Albert Heijn, onder het Museumplein. En daar gaan we geen boodschappen doen. Maar dan gaan we gewoon echt 4 uur lang gaan we uitzending maken.
7: Nou, dat is gezellig.
0: Dat is leuk, hè?
5: Ja, toch?
0: Maar is, is dat toevallig jouw Albert Heijn ook, Selma?
7: Nee. Nee, ik werk in Ede.
0: Ja?
7: En ik woon in Bemmel, dus ja, wij gaan... Ik sta hier nu al 9 jaar en je kunt door ieder jaar weer overgeplaatst worden. Maar ik sta hier nu al 9 jaar.
0: Oké, nou ja, dan gaan we je niet zien morgen, denk ik. Maar wel heel veel collega's van jou. Moeten we nog boodschap overbrengen? Ik bedoel, we gaan toch naar een supermarkt.
7: En dat iedereen gewoon een leuke tijd van moet maken. Het verandert allemaal zo hard en zo vlug. Dus heel belangrijk dat het gewoon een leuke en gezellige tijd voor iedereen wordt.
0: Nou, Selma, ik vind dat een mooie boodschap. Die nemen we mee morgen. We hebben ook leuk nieuws voor jou, want jij bent vandaag...
2: De eerste luisteraar.
7: Yes, gezellig.
0: Dus dan moet je even kiezen. Ga je voor de juichpyjama straks of voor het eerste luisteraars-t-shirt?
7: Nee, dan gaan we toch voor het eerste
0: luisteraars-t-shirt. Ja, dat wou ik zeggen. Dat is, die zou ik dragen. Die komt jouw kant op. Die sturen we naar Bemmel. Een hele fijne dag vandaag, Selma.
7: Is goed. En jullie veel plezier morgen en een fijne uitzending.
0: Dankjewel. En wie wordt de wereldkampioen, denk je?
7: Ik hoop het.
0: Nederland, ja?

0: Deze ochtendshow, goedemorgen, de 538 ochtendshow voor woensdag 10 juni. Vandaag weer een volle dag dat we tv's weg gaan geven. Nou, we strooien werkelijk waar met die dingen. Het is ongelooflijk. Ja, niet letterlijk natuurlijk, nee, dat zou zonde zijn. Maar de fluit horen is gewoon een gloednieuwe televisiescore. 55 inch, lekker voor bij jou aan de wand. Dus vandaag ook weer die fluit even in de gaten houden. Nou ja, je weet ongetwijfeld hoe een scheidsrechtersfluit klinkt. In ieder programma kan het langskomen en kun je er dus kans op maken. En we moeten eventjes contact zoeken. Misschien heb je het gemist, maar hebben wij eventjes met Gerard Joling gebeld. Heeft hij de smulschijf in handen, wat natuurlijk hartstikke leuk is. Hoewel, hij is daar inmiddels een beetje aan gewend. Hij heeft wel vaker een smulschijf in de pakken.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar hij heeft een hele leuke nieuwe WK-plaat gemaakt. Rood-wit-blauw. Heel Nederland is rood-wit-blauw. En toen wij hem aan de lijn hadden, verklapte hij eigenlijk een beetje... Wow, ik geloof niet dat iedereen er gelukkig
2: was. Terloops.
0: Met de woorden, ik bepaal zelf wel wat ik zeg. Dat hij onderweg was naar Casa di Bo in Italië... om daar samen met Jutta Leerdam bij Bo
2: is
0: als gast
2: te zijn. Is wel op voorhand een leuk stelletje.
0: Ja.
2: Setje.
0: Nou, ik zag toevallig een foto volgens mij bij Gerard op zijn socials voorbij komen... dat ze daar met z'n tweeën staan. Dat hij ook zegt van, ja, je hebt heel veel mannen zullen nu wel jaloers zijn... want ik zit hier gewoon met de leukste sportvrouw van Nederland.
3: Ja. Ik ben benieuwd of die Jake is tegengekomen.
0: Nou, daar gaan we misschien vanochtend achter komen, want wij kunnen later vandaag eventjes bellen met Gerard... om te horen hoe het daar is in Italië.
3: Ja.
0: Hij gaat even een kleine update geven van zijn verblijf daar. Samen met Jutta. Het is sowieso natuurlijk een hele grappige combinatie, die twee.
3: Ja, die hebben veel lol, denk ik.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen.
3: Ja.
0: Maar gaat zij een beetje mee in de Gerard Joling grappen?
3: Denk ik wel. Dat zie ik er wel doen, ja.
0: Oh, laat je likken voor een keertje. Weet het niet helemaal, maar we gaan het straks wel even horen.

0: Sorry, maar I'm here from someone else. Al dus Benson Boone om 6:55 in de ochtendshow. Lekker naar de wekker, zit eraan te komen. Zometeen je kans op de badjas. Ja, de laatste editie zonder de oranje badjas, want vanaf morgen gaan we die weggeven. En Flo heeft het laatste nieuws.
1: Welk voedsel ruik je echt op 50 meter afstand, maar blijkt heel gezond te zijn?
0: Je hoort het zo.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Het WK Voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando. Sinds 1965.
17: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
18: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
22: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu, 30 dagen gratis via Bol.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
27: Help, GWC!
28: Help!
27: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
28: Laten we het proeven.
27: Opdrachten uitvoeren.
29: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
27: Maar wie het best integreert...
30: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
27: ...wordt tot ere Himba gekroond.
31: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
32: Kick it to the tribes.
27: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
33: Hola, collega.
34: Hey.
33: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
34: Mark?
33: En die prijzen.
34: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
33: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
35: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Ja, goedemorgen. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag ontstaan landinwaarts stevige buien. Lokaal met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden en vanavond kan er nog een enkele bui vallen. En dan de files, zeg ik. Waar staan ze?
36: Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 16 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Botlek Tunnel 8. En de laatste is de N242 Middenmeer-Alkmaar bij de afrit Heer Hugo Waard op de A9. De vertraging 12 minuten.
0: Het is 6:53, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het was even rustig, maar Amerika en Iran die hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, waarna Iran terugsloeg. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw asielzoekers buiten geslapen. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie zette tenten voor ze neer. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat schrijft het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europees goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Dan weet je in ieder geval dat het goed zit. Dan, de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was helaas niet genoeg om de pool te winnen voor een rechtstreekse plaatsing. Ja, de voetbalsters die moeten zich daarom wel gaan plaatsen via de play-offs. Ja, dat is een beetje een omweg. Frankrijk is nummer 1 geworden in de pool en die gaat sowieso door.
0: En ze waren gisteren geloof ik heel even virtueel waren ze door.
37: Ja, totdat die Fransen 1-0 maakten. Ja, die hadden gelijk moeten spelen. Dan waren ze er overheen geklapt. Maar die
1: hebben ook gewonnen.
37: Die hebben 1-0 gewonnen.
1: Franse stinkkaas dan. Het is heel gezond. Dat blijkt uit onderzoek. Hey. En dat onderzoek werd
37: en lekker.
1: Ja, sommigen vinden het echt heel vies.
0: Oh, zalig.
1: Ja, het werd gedaan bij wormen.
37: Ja, dit is wel een goor onderzoek.
1: Oh.
37: Dat je wel even denkt van, wil je dit horen?
0: Als schuif even je bakje yoghurt even aan de kant.
1: Nou ja, het zijn hele kleine wormpjes van nog geen millimeter groot. En ze leven dus langer en ze bewegen ook beter als ze het te eten krijgen. En het is ook getest op menselijk kraakbeen. En ook daar werden dus positieve effecten gevonden. Dat meldt het AD. Het is de allergezondste. Dat is een geitenkaasje en een kaasje dat heet Saint-Nectaire. Nou, je moet eigenlijk de geur van zo'n stinkkaas vergelijken met boerderijlucht vermengd met poep, geurend tot 50 meter afstand. Ja, het is heel vies.
0: Maar wat maakt zo'n kaasje nou uiteindelijk zo gezond dan?
1: Nou, de stofwisseling van die wormpjes is eigenlijk dus te vergelijken met mensen. Daarom hebben ze die wormen genomen.
0: Ja.
1: En die bacteriën die in die kaas zitten, die is dus heel erg gezond. En ja...
0: Maar gingen die wormen sneller? Of,
1: Nee, ze kunnen zich beter gaan verplaatsen.
0: Ja.
1: Ook op latere leeftijd. Hun spieren werden beter in stand gehouden. Ze hadden ook minder ontstekingen, minder schadelijke enzymen. Dus al met al, niet alleen leefden ze langer, tot 77% langer, maar ze werden er ook gelukkiger van. Als jij mobieler bent...
0: Dat kan je merken. Aan een, hoe is een,
1: dat zag je aan het wormpje.
0: Hoe zie je dat een worm gelukkig is?
1: Nou, dat hij zegt...
0: Gaat hij huppelen?
1: Nou ja, dat beweert het onderzoek in ieder geval.
37: Nou, wel zo'n, ik vind die programma's van Sergio Herman altijd leuk.
0: Ja, fantastisch. Ja,
37: dat zit hij weer ergens. En die was toen ook op Sardinië. En daar heb je een verboden kaas.
0: Ja.
37: Dat is de Casu Marzu, heet die?
0: Ja.
37: Casu Marzu. En dat is, dat mag je, maar dat is een rottende kaas.
0: Ugh,
37: en daar zit ook, laat maar zeggen, die kaas dankt, de status aan de larven van de kaasvlieg die erin worden gelegd.
0: Ja.
37: En de maden die eten de kaas dan, waardoor die extreem van binnenuit, maar dat mag je dus eigenlijk niet meer wegens hygiëne en voedselvoorschriften mag je die niet meer eten. Maar in Sardinië heb je dan nog ergens zo'n kaasboertje ergens in een grot zitten die nog een paar van die...
0: Ondergedoken met zijn kaas.
37: En dat liet ze ook zien en dat ging hij ook, dat je er eigenlijk draait. Maar zij vond het fantastisch.
0: Ja, echt... Die sterke smaken, ik kan daar ook echt enorm van genieten.
1: Ja, het is heerlijk.
0: Ja.
1: Maar er wordt ook een tip gegeven. Ongeveer 20 gram per dag zou genoeg moeten zijn.
37: Ah,
1: okay. Dan weten we dat.
37: Dat is echt een korreltje toch, een brokje.
0: 20 gram is,
1: dat is niet veel.
0: Dat zijn 3 plakken, denk ik.
1: Maar als je 77% langer je leven kan verlengen... Nou, dan is het wel de moeite waard.
37: Fantastisch.
0: Ja.
1: Het kabinet is om. Er komt toch een nieuw landelijk systeem voor het vertrouwde luchtalarm. Ja, die huidige palen, die natuurlijk elke maandag van de maand om 12 uur te horen zijn... Die zouden eigenlijk gaan stoppen in 2028. En dan zouden we alleen nog maar op ons mobieltje zo'n waarschuwing krijgen.
0: Nou, er was geen geld.
1: Maar de Tweede Kamer die kwam ook in verzet. Nu komt er namelijk een veel moderner systeem. Dat ook alarm slaat als er bijvoorbeeld drones zijn. Of bij een natuurramp. Bij andere gevaren wordt die dus ook ingezet.
0: Er waren echt wel veel experts die ook zeiden van... dit is zo onverstandig om in deze tijd op daarop te bezuinigen.
1: Ja.
0: Het is onrustig in de wereld. En waarom zou je dan juist op dat moment zeggen... stoppen met het luchtalarm.
37: Maar het is niet zo dat als je buurman met zijn drone gaat vliegen... dat dan...
0: Nee, maar ze kunnen wel nu op deze manier sneller waarschuwen.
1: Ja. Okay.
0: Waar ze heel bang voor zijn... is dat ze op een gegeven moment toch op de een of andere manier... het netwerk van mobiele telefoons platleggen. Ja, en dan kan je dus niemand meer waarschuwen.
1: Nee.
0: En omdat dit is een vrij analoog systeem... moeilijk te hacken... dus in al zijn eenvoud eigenlijk misschien wel gewoon... het beste systeem om mensen te waarschuwen. Ja. Flo, dankjewel voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. Welke plaat mogen wij straks voor je draaien? We hebben 2 leuke liedjes tegenover elkaar gezet. En jij bent zo dadelijk in charge via de app...

0: in de ochtendshow. Wel van vooral 7. Goedemorgen. Nou, of je even met ons mee zou willen denken.
1: Lekker na de wekker.
0: Wij komen er niet uit, maar jij vast wel. We hebben twee platen tegenover elkaar gezet. En ze zijn allebei leuk, maar één kan er slechts gedraaid worden. Welke moet dat worden? Is dat optie 1? Omdat hij jarig is vandaag, 65 geworden, Maxi Priest. Die had ooit een hit met Close to You. Kan je dat nog herinneren?
2: Ja, dat is een hit geweest, toch?
0: Ik denk 1989, denk ik, als ik het zou moeten zeggen.
2: Ja.
0: Close to You. Deze plaat.

0: I just want to be close to you, Maxi Priest. Nogmaals, 65 jaar geworden vandaag. Een oudje, maar wel leuk om weer eens te horen. Daar zetten we een ander oudje tegenover. Want het was op deze dag in het jaar 2016 dat Rod Stewart geridderd wordt voor zijn diensten voor muziek en liefdadigheid. Hij heeft in zijn carrière nogal een hoop dingen ondernomen om geld op te halen voor het goede doel. En dat is wel leuk, want de plaat die wij klaar hebben gezet, dat is ook zo'n liedje waarvan hij op voorhand zei, nou, ik hoef daar niks aan te verdienen, ik schenk alle rechten weg aan het goede doel. Dat had hij overigens later, toen het een hele grote hit werd,
1: spijt,
0: had hij

0: Als we die draaien, dan gaat al het geld naar UNICEF. Want daar waren de rechten voor.
1: Echt waar?
0: Ja, heeft hij het dan. Hij zei van, ja, ik heb het niet geschreven. Het is, de rechten gaan allemaal naar UNICEF. Dus dat is sympathiek van Rod. En misschien ook wel van jou als je daarop stemt. Maar laat maar even weten wat de leukste plaat is van deze twee. Via de app van 538 kun je het laten weten. Optie 1 dus. Close to You van Maxi Priest. En de tweede optie vandaag. Do You Think I'm Sexy? Beetje ouderwetse disco van Rod Stewart. Dat is optie 2. En door te stemmen maak je kans op de badjas. En dan ben je daar ook nog eens een keer degene die mag kiezen of je een groene of een paarse wil. Nou, laat het

0: Daar zijn we.
1: Ja, ja, het is allemaal gelukt hoor.
2: Ja,
0: of niet?
1: Ja.
0: Potverdorie, hè.
2: Wat is er allemaal?
3: Ja, wat is er?
0: Nee, gewoon lekker. Lekker weg naar het werk. En ik zit nog iets meer dan een uur in de auto. Dus,
3: een uur?
0: Lekker op de wekker, altijd op de radio. Ja, kijk, een uurtje. Ja. Maar wat, heet Overijssel. En ik moet naar Amstelveen vandaag.
1: Maar, wat doe je in Amstelveen dan?
0: Ik ben accountmanager bij LG. Dus ons hoofdkantoor zit in Nederland, in Amstelveen.
2: Dat, dat zit daar langs de weg, die verbreed wordt nu toch? Echt langs de A9 daar.
0: Klopt inderdaad. Ja, ja, fantastisch daar. Dus echt super fijne weg.
1: Is dat niet, hè? Je bent een beetje in de cynisch.
0: Nou, dat is een drama weg.
2: Dat wordt nu toch geweldig?
0: Nee, het wordt geverbeterd. Okay. Ja, het wordt nu geweldig.
2: Weet je wat ik me altijd afvraag bij LG? Was dat ooit echt bedacht als life's good? Of is dat ooit geworden?
0: Ja, het is begonnen als een Lucky Gold Star heel vroeger. En ja, het is wel de slogan, life's good, klopt inderdaad, ja. Ja.
2: Maar
0: je hebt heel veel... Sorry?
2: Nou, LG staat dus voor Lucky Gold Star, maar is dat de familie Gold Star of is dat...
0: Nee, dat is een... Ja, god, ik werk er nu 2 jaar, dat is een Antoniaans bedrijf. Vertel me even niet meer wie precies het heeft opgericht hoor, dat... het gaat way back, dus dat is wel interessant.
2: Vind ik leuk.
1: Maar jullie doen het.
0: Ja, het is echt leuk.
1: Jullie doen het wel goed volgens mij. Tenminste, ik heb het idee. Je ziet veel LG.
0: Ja, nee, dat doen we ons best. Kijk, we hebben natuurlijk aparte divisies. Ik ben echt verantwoordelijk voor de monitoren. Dus de gaming monitoren of de zakelijke monitoren. Yeah.
1: Uh-huh.
0: Maar ja, het gaat natuurlijk heel breed. Hè. In Korea ben ik 1 jaar geleden geweest. Daar heb je zelfs tampels daar van LG. Dus ja, het gaat echt alle kanten op.
1: Wat goed.
0: Heel bijzonder, heel leuk.
2: Ja, wat ik dus grappig vind is, LG dat is al uit 1947. Maar dat voelt als een bedrijf wat al net 15 jaar aan de bak is.
0: Ja, het is in Nederland nu wel meer dan 20 jaar volgens mij echt actief. Maar in Korea is het, daar zie je eigenlijk alleen maar LG. Het is echt heel bijzonder om te zien. Mocht je een keer naar Korea gaan, dan moet je daar wel op letten.
3: Wij zijn er geweest.
2: Sterker nog, volgens mij stond het bij ons, wij reden in zo'n touring car. Dat was voor mij ook een LG bus of zo.
3: Als je ging kakken op een LG.
0: Oh, fantastisch. Ik geloof je direct. Ja, dat is echt bijzonder leuk.
1: Maar dan moet het toch een beetje pijn doen bij jou, Twan, dat je naar 538 zit te luisteren en dat je de hele week hoort dat wij geven tv's weg van de concurrent.
0: Ja joh, doe lekker joh. Nee, maar daar komen ze niet vanaf, hè. Dus dan zou ik het wel...
3: Daar komen ze niet
0: vanaf. Nee, hartstikke leuk joh.
2: Oh, een goeie.
1: Dat is wel een goeie grap. Eerlijke zin.
0: Fijn.
1: Twan, wat kunnen we voor je draaien? We hadden Maxi Priest Close to You en we hadden Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy.
0: Ja, optie 2 alsjeblieft.
1: De oude rot?
0: Ja leuk. Zeker. Nice. Ja, een lekker plaatje. De zon schijnt hier nog, dus laat hem even draaien.
1: Nou, we gaan hem doen. Het is de winnaar geworden. De meeste stemmen zijn binnen op Rod Stewart. Jij krijgt van ons een badjas, groen of paars?
0: Ja, fantastisch. De groene alsjeblieft.
1: De groene sturen we op.
0: Ja, super.
1: Twan, maak er een geweldige dag van.
0: Jullie ook een hele fijne uitzending.
3: Bye.
0: Dankjewel.
1: Doe ze de groeten daarbij, LG. Life's good, hè? Ja,
0: life's good. Dankjewel.
1: Twan, vandaag de winnaar. In Lekker naar de Wekker. Door zijn stem op deze plaat, de winnaar van vanochtend. Rod Stewart. Voor het goede doel kunnen we hem draaien, dus. En ook gewoon omdat hij lekker is. Do You Think I'm Sexy? De winnaar.

0: fantastisch liedje. Ja. Echt heerlijk. Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart is de winnaar geworden vandaag in Lekker Na de Wekker. Zometeen gaan wij door met de ochtendshow. Je maakt kans op een nieuwe televisie die we weg gaan geven. Van dat andere merk.
1: Van een geweldig merk.
0: Ja, dat is ook leuk. Als je zometeen de fluit voorbij hoort komen, mag je bellen. En dan is hij wellicht van jou. Voor 55 inch gaan we vandaag. 140 centimeter in diagonaal. Dus dat is een flinke knoepert. En zometeen moeten we even contact zoeken met de mensen van de Marktweg in Den Haag. Jou wel bekend, Rick. Dat is de Oranje Straat van Nederland.
1: Ja, nou ja. Er zullen toch meer...
0: Nee, dit is wel echt de...
1: Is
0: de Oranje Straat van Nederland.
2: Ik heb een plaatje gezien. Het is echt... compleet oranje.
0: Ja, ze gaan ieder jaar gaan ze, of tenminste iedere toernooi gaan ze nog verder. En ja, ja. Dit jaar hebben ze zichzelf weer overtroffen.
1: Dat zijn Hagenezen.
0: Ja, maar er is ellende.
1: Ook dat zijn Hagenezen.
0: Er is narigheid.
1: Oh god, is er weer narigheid.
0: Over de oranje versiering.
1: Och, daar gaan we weer.
0: Wat er aan de hand is, hoor je zo.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Wat verdikken we.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg.
4: kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker!
3: Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het was even rustig, maar Amerika en Iran die hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. In Belfast is het gisteravond onrustig geweest. Op meerdere plekken gingen mensen de straat op en staken dingen in brand, zoals een stadsbus. Ze zijn woedend nadat eerder deze week een man uit Soedan iemand had neergestoken en had geprobeerd hem te onthoofden. Beelden daarvan waren overal online te zien. En als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. En dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen juist in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag. Het wordt 14 tot 17 graden en het lijkt vandaag meer op herfst dan op zomer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
13: Flo, voor dit moment dank. Dan de files.
14: Ja. Ik weet waar ze staan.
13: Begin op de A4, Rotterdam Den Haag bij Plaspoepolder. 18 minuten vertraging. A50, Arnhem-Os bij Maasbrug 11. A58, Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 35 minuten. En flitsers op de A7, Amsterdam-Den Hoever bij Zuidoost-Beemster. 17,6. Ander op de A9, Alkmaar-Haarlem bij Akersloot. 63,1.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
10: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538. En reis naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.

0: Freddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Op deze 10e van juni. Het is de ochtendshow voor de woensdag. En even wat nieuws voor vanochtend. De nieuwe naam Pro is gisteren officieel aangekondigd. In de Tweede Kamer wilde Henry Pontebal namens het CDA graag even toelichten hoe zijn partij, naar de fusie kijkt. Volgens hem raakt het CDA met, met het verdwijnen van de PvdA ook een politieke rivaal kwijt.
3: We herinneren ons al die keren dat het CDA en de PvdA de afgelopen decennia niet alleen de verzorgingsstaat opbouwden, maar elkaar ook flink het leven hebben zuur gemaakt. De voorstanders in mijn fractie hebben uiteindelijk het pleit beslecht met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan. We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
0: Sympathieke collegiale van Henry Bontebal. Fijne vent is dat. Je hebt natuurlijk een beetje gekscherend over die fusiepartij. Want CDA is uiteindelijk natuurlijk ook een fusiepartij.
4: Toch vind ik Pro niet gezellig klinken of zo. Klinkt zo agressief.
0: Je bent niet de enige. Gisteravond in het programma Pauw in de Wit was Maarten van Rossum.
4: Hadden ze mij daar toch uit moeten nodigen.
0: Maarten van Rossum de gast. En die vond het volgende van die nieuwe naam.
5: Ik vind de naam hoogst ongelukkig.
6: Oh, want?
5: Ja, het klinkt een beetje naar een nieuwe stofzuiger.
0: Pro. Dan de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw. Die waren gisteren te gast bij koning Willem-Alexander. Dus dat is niet de bondskanselier, maar de bondspresident.
4: Ja, okay. Is dat hoger?
0: Ja, dat is meer ceremonieel.
4: Of is dat ceremonieel?
0: Meer een beetje, die staat er in principe wel boven, maar die had, dacht ik, politiek wat minder invloed daar. Tijdens de avond maakte koning Willem-Alexander nog best even een leuke grap.
7: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit uit de 70er jaren denken. Den hier in de Nederlanden vast jeder mitzingen kan. Ich bin wie du. Keine Angst. Ich werde sie nicht mit meinen Sangkünsten behelligen.
0: Ja, dus
4: dan praat hij goed Duits, man.
0: Ja, man. Ja. Zijn vader was natuurlijk Duits.
4: Ja, maar zouden zijn thuis
0: zijn opa was Duits.
4: Ja, man. Hebben ze Duits gesproken?
0: Ik denk dat daar veel Duits is gesproken.
8: Ja, zeker.
0: De grap is, ik zat vanochtend die fragmentjes door te luisteren. En ik dacht in eerste instantie, op basis van hoe het klonk, ik denk, oh, dit is die bondskanselier. Ja. Want hij is echt accentloos.
7: Ja. Ik moest daarbij aan een Duitse tophit uit de 70er jaren denken. Denn hier in de Nederlanden vast jeder mitzingen kan.
0: Ja, dit is gewoon echt. Dit is echt goed, hoor. Ja. Goed accentloos.

0: Adele met het ontpoppen van de champagnefles ook in deze plaats. Stil champagne en dat om 7:58 in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Ik ben zo benieuwd.
1: Is het al bijna weekend?
0: Nou, het is woensdag. Ik moet wel zeggen, we hebben later vanochtend natuurlijk Arie met de mop. En dan weet je wel van, we zitten aan de goede kant van de week met z'n allen. Dat heb je nog. En het wordt sowieso een bijzonder weekend. Want dit weekend wordt de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal gespeeld. Zondag is de wedstrijd tegen Japan. Spannend, spannend, spannend. En in de Marktweg in Den Haag, daar zijn ze natuurlijk helemaal klaar. Staat al jaren bekend als de Oranjestraat van Nederland. Kilometers aan vlaggetjes die sieren die straat. Prullenbakken, lantaarnpalen. Alles fel oranje. Maar de Haagse Partij voor de Dieren die maakt zich toch een beetje zorgen.
2: Ach god.
0: Het zou wel eens slecht kunnen zijn voor de gezondheid van bomen.
2: Oh ja, van bomen?
0: Ja, die vlaggetjes die er allemaal omheen gewikkeld zitten.
2: Nou, je schijnt toch gaar.
0: Ja, wij dachten misschien even verhaal halen bij de voorman van de Oranjestraat, Danny Zwenes. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen met Jeroen van de Boom,
0: Jeroen van de Boom?
2: Ja, natuurlijk.
4: Haagse humor, hè?
0: Ja.
3: Haagse humor, hè. Dat zit erin, hè.
0: Maar ja. Danny, wat is er allemaal aan de hand?
3: Hij is helemaal doorgespaard. Zijn allemaal mijn polen daar. Ik weet het echt. Ik heb ze uitgenodigd om te laten komen, om dan over die boom te praten. Nee, ik moest naar Delft toe komen, naar de Partij van de Dieren. Ik zei, luister, die bomen staan hier in de straat, je komt hier maar naartoe. Maar ja, joh, luister nou, ik heb ook gezegd, als je dat zelf wegtrekt, nou, dan komen we bij ongedierte vandaan. Als je dat moet opvreten, dan heb je van 4 jaar wat vergeten. Geloof me echt.
0: Maar wat is hun bezwaar dan? Jullie hebben die vlagjes om die bomen gewikkeld en zij zijn nu bang dat die bomen doodgaan?
2: Omvallen.
3: Ja, er zit een barseltje omheen, het is een stuk oranje in die stam. Nou, en ze zeggen dat het geen water, geen zuurstof krijgt. Ik heb gisteren, we hebben ons huiswerk geestelijk gedaan, maar ik denk dat die jongen nooit een verjaardag heb gehad. Dat ze nooit vlaggetje op zijn verjaardag heb gehad. Want ik weet niet wat er met die gewoon aan de hand is, joh. Echt niet.
0: Nee. Hij zegt, dat kan helemaal geen kwaad. We doen dit al jaren en die bomen die staan er gewoon nog steeds.
3: Het is, we doen het al 26 jaar hier.
0: Ja.
3: Nou, die bomen zijn nog nooit zo. We hebben de mooiste bomen in de hele dijk. Ja, even serieus.
0: Ja. Ja, eigenlijk zouden meer mensen vlaggetjes om de bomen moeten wikkelen eens in de zaal.
2: Ja, het gaat om het folie om de stam, hè. Dat is het.
0: Ja, dat is het probleem.
2: Het zijn niet de vlaggetjes, maar de folie om de stam.
0: Oh.
3: Ja, daar gaan ze over. Maar ik wil luisteren, dat doen we ook al 26 jaar. En wat ik zeg, die bomen zijn zo mooi. Je wil niet weten. En ik blijf zeggen van, gisteren was er iemand van, ik ken het wel voorzicht van RTL, was er een geleerde jongen. Die hebben alles goed uitgelegd, tot helemaal geen kwaad kent.
0: Ja.
3: Tot het alleen maar beter is voor de diertjes. Weet je, voor die dieren. Ja, ik heb toch niet met de insecten, maar ik ken het maar de pleuris krijgen. Ik vond het helemaal niks.
5: Ja, nou, serieus. Te strak omheen zitten, toch? En dat valt volgens mij wel mee.
3: Het valt ook wel mee, weet je. Maar er is weer iemand die denkt van, wat we 2 jaar geleden hebben we de hele wereld overgegaan. Maar is er maar zo'n waas. Die denkt ook even met mijn gezicht even op de media. Nou, hij wordt helemaal afgebrand door iedereen. Ik heb reacties gezet te lezen.
0: Ja.
3: Nou, daar word je niet vrolijk van. Nou, had beter niks kunnen zeggen.
0: Nee, jij zegt er zijn grotere problemen in het land.
3: Ja, het is toch zo, even serieus. Ja. Hetzelfde dan met de vleermuizen. Als je vleermuizen in je huis hebt, mag dat huis niet plat, mag er niet gebaat worden. Nou, we kunnen van mij de typen krijgen.
2: En wat gaat er nu gebeuren? Is nu de kous af of gaat Jan van Sanen hier nog...
3: Ja, die zal ook achter ons staan, joh. Ik bedoel, waar gaat het over? Ja, er is altijd één die loopt te zeiken.
0: Ja.
3: Stel als je boven een café gaat wonen, dan weet je dat je muziek hebt. En dan komt er toevallig iemand boven te wonen die in ieder geval muziek had. Dan moet gelijk dat hele café moet dicht. Ja, pleur op, joh. En dan komen we een onbewoond eiland wonen.
0: Nou, de vlaggetjes blijven hangen. Dat is zoveel was wel duidelijk. Ik had ook eerlijk gezegd niet verwacht dat jullie op basis van dit argument hadden gezegd, nou, we halen meteen alles weg. En dat zou ook zonde zijn, want het ziet er prachtig uit, hè, die straat. Het is echt...
3: Ja, joh. Als je weet wat er mensen erop afkomen en wat mensen het leuk vinden, joh. Het is allemaal gaar. Hoe oorlog daar, oorlog zus, oorlog zo. Nou, zie je een beetje vrolijkheid op die mensen de gezicht in. En dat doe je het voor. We krijgen mensen uit het buitenland, de stad vandaan, oudere mensen. En ik luister, ik heb zelf ook dieren, ik heb zelf een hond, dus ik ben gek op dieren.
0: Ja.
3: Maar voor mij hoeven die kakkelakken, die pissen bedden, die mag de Partij van de Dieren lekker in zijn huis nemen.
2: Wat is de straat helemaal af, of zijn we nu nog met de laatste dingen bezig?
3: Nee, we zijn met de laatste kilometer bezig, we zijn met 77 kilometer, willen we hangen neerhangen, we moeten na nog 8 kilometer neerhangen, was gisteren een beetje storm in de straat.
0: Ja, zo. Nou, is het wel allemaal blijven hangen, Danny?
3: Ja, het is gelukkig blijven hangen, want dat zijn we wel op getraind eigenlijk. Oh. Maar ze hangen wat goede waslijnen neer. En dan hangen we de vlaggetjes van, dus het is lekker elastisch geworden. Dus, maar het hangt nog perfect erbij. En ja, mocht er wat afvallen, dan gaan we het allemaal netjes bijbrengen.
2: Is het, kijken jullie nou zondagavond, gaan jullie ook met z'n allen buiten dan televisie? Is er een groot scherm?
3: Nee, er is geen scherm, maar we kijken wel met z'n allen. Gaan we in een tuin kijken, dus overkant. En dan zitten we met een mannetje van 100, 120 zo. En dat wordt wel heel gezellig. En de buren kijken dan bij de eigen thuis in de tuin. En de rust gaan we lekker met z'n allen naar buiten. Kijk. Even een kaartje maken. En als Nederland natuurlijk gaat winnen, dat gaat natuurlijk gebeuren. Ja, dan wordt één groot feestje in de stad.
0: Ja, hoe laat wordt het dan?
2: Ja.
3: Maar hoe groot wordt?
0: Nee, hoe laat?
3: Hoe laat? Ja, laat natuurlijk. Het wordt er denk ik, als we naar buiten gaan en we hebben gewonnen, dan wordt het denk ik een uurtje of 12, denk ik.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat valt wel mee, toch? Die wedstrijd is om 10 uur.
4: Ja, smiddags.
3: Ja. Oh. Ja, het begint om 10 uur, hè. Oh. Moet je huis mee doen, hè.
0: Ja. Danny, mag ik jou heel veel succes wensen met de laatste loodjes?
2: Ja, het versieren,
0: het versieren van de laatste beetjes Oranjestraat, de Marktweg in Den Haag. En iedereen is welkom om te komen kijken, hè, bij jullie.
3: Ja, iedereen. Nou, dat gaat niet passen. Dat gaat niet passen.
0: Nee, ik bedoel om even een kijkje te nemen in de straat.
2: Even door de straat heen rijden.
3: Natuurlijk, altijd. Altijd mensen altijd welkom. We krijgen wat te drinken ook nog van ons. Ja, dan moeten ze hier met 40.000 man komen. Want dat gaan we niet redden. Maar ze krijgen wat te drinken. En altijd leuk als mensen komen kijken.
0: Danny, heel veel succes en plezier.
3: Ja, ik wil even iemand de groetjes doen. Jobo Metaal wil ik even de groetjes doen. Die wil ik even de groetjes doen.
2: Ja, doe maar. Wie?
3: Oh, John, Jobo Metaal, de groetjes van de Marktweg.
0: Bij deze, gedaan. Danny, leuk je even gesproken te hebben.
3: Niet gek, jongens, jullie ook een fijne show nog. En bedankt voor het belletje. Jullie zijn top was. Graag je de beste. Oké, goed.
0: Oh, wat klinkt dat toch heerlijk, dat plathaags.
4: Ja, vind je?
0: Ja, dat vind ik leuk.
2: Ja, dat is gezellig.
0: Danny, vanuit de Marktweg in Den Haag, de Oranjestraat van Nederland. Het was een klein beetje gedoe, maar ik geloof... Dat hebben ze redelijk weggewimpeld.

0: Het komt eraan hoor, het laatste nieuws van Florentine.
1: Ja, de Big Five, je kan ze gewoon in Nederland bekijken en niet in de dierentuin.
0: Harry Styles staat voor je klaar. Lifehouse is onderweg en meer straks in het vervolg van de Ochtendshow.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ook bij Plus, ChioChips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Everyone from left to right van Holland, kom ze dan.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
15: Kippie.
16: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
17: Lineker. Ja, Gary Lineker!
16: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Getallen horen is centen scoren.
21: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
22: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
23: Kenneth Smit.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
18: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
15: Yes!
25: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538. En het weer voor vandaag. Nou, we beginnen eigenlijk best aardig, maar het gaat helemaal mis vanmiddag. Want landinwaarts stevige buien. Lokaal met hagel en onweer. 15 tot 18 graden. En ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Dan de files. Ja. En waar die staan, weet Rick.
26: Begin op de A4, Den Haag, Rotterdam bij Schipluiden 14 minuten. A58 Tilburg, Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal 31. En de N810, Zeven naar Duiven bij de afrit Duiven. Daar is de vertraging nu 9 minuten.
25: 9 over half 8, hoofdpunten van het nieuws. Hallo, goedemorgen.
27: Goedemorgen. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. En dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En Zeeland maakt een eigen versie van de Big Five in de Zwinstreek, een gebied met stranden en polders. De provincie trekt 50.000 euro uit om de leefgebieden te versterken van 5 diersoorten. Steenuil, de paling, de meervleermuis, de boomkikker en dankzij een verkiezing nu ook de grashommel.
15: Nou, ah, even, je kan naar Tanzania en dan ga je op zoek.
27: Ja.
15: Naar het nijlpaard.
27: Ja, want de eigenlijke Big Five zijn natuurlijk de leeuw, de luipaard, precies, de olifant, de neushoorn en de buffel.
15: En dan kom je hier bij de geile boomkikker.
25: Ja. Ja, nou, ik vind die hommel vind ik nog bijzonderder.
27: Ja, het wordt ook wel de vijfvlek Sint-Jansvlinder genoemd.
15: Oh, overigens, het zwin wel mooi, hoor. Dat zit tussen België en
25: Nee, het is prachtig. In Nederland is hartstikke mooi. Maar er is maar één Big Five.
15: Ja, om dit nou Big Five te noemen, dat is
25: straks heeft elk land zijn eigen Big Five.
27: Small Fives eerder ook, hè. Zijn klein. Wat begon als een doodgewone dag gisteren op een minicamping, Hoeve de Bonte Kraai in het Noord-Hollandse Raamsdonk, eindigde eigenlijk binnen een kwartier in een ravage. Gisteren heeft het daar zo hard gehageld, rond een uur of 4:15. In nog geen kwartier veranderde het terrein in een wit landschap, maar hagelstenen zo groot als een knikker, die hebben alle bladeren van de boom kapotgeslagen, alle voortenten aan flarden, opblaastenten zakten in elkaar, tentstokken verbogen, hagelstenen sloegen echt dwars door de caravanramen heen. Het was echt een drama op zo'n klein stukje aarde.
15: Dat is de natuur heftig, hè?
27: Ja, zo.
15: Dat is echt gewoon, niks is daartegen bestand. Als het tekeer gaat,
26: dan gaat het.
15: Zo.
25: Maar je ziet die dingen dan ook naar beneden vallen.
27: Oh, eng toch?
25: Je moet dat toch niet op je hoofd krijgen?
15: Aan de andere kant, gisteren was dat, kwam dat alert van code geel. Nou, Utrecht was de mooiste dag in weken.
25: Oh ja?
15: Gistermiddag. Echt waar? Niks aan de hand, man. Zonnetje. Ja, ik trok één buitje voorbij, maar ik dacht ook van nou, zandzakken voor de deur en een gulden omheen graven, maar niks.
27: Maar het is zo lokaal soms.
25: Ja, en vandaag dus weer van die heftige buien. Met onweer ook, Rick. Ja, ik wil je niet zenuwachtig maken. Maar jij hebt natuurlijk gisteren verklaard dat jij toch wel een beetje bang bent.
26: Ik ben zeer bang voor. Ja, ik ben niet voor heel veel dingen. Ja, ik ben voor een aantal dingen bang. Maar voor onweer ben ik echt mega bang.
25: Maar zou jij het een fobie kunnen noemen?
26: Ja, ik heb zo. Nou ja.
15: Want waar komt dat vandaan? Ben jij een keer in aanraking geweest met een inslag? Of een,
26: ja, ik heb hem twee keer zien inslaan. Vlak bij mij, in een boom.
15: Ja.
26: En die boom werd echt doormidden gekliefd.
25: Oh ja.
27: Dat is wel heftig.
26: Verschrikkelijk. En ik heb hem ook een keer, en dat vond ik echt heel raar, ze sloeg die in het kruis van een kerk.
15: Oh ja.
26: En dat gaat ook.
15: Maar daar gebeurt op zich verder niks mee, toch? Een beetje
26: vonken zie je dan.
15: Ja.
27: Maar stel, jij hebt een afspraak met vrienden en je weet, het gaat onweren vanavond. Ga je dan afzeggen?
26: Nee, ja, ga zeggen onopzicht
25: af. Dan is het wel. Dan bepaalt het ook wel een klein beetje.
26: Angst, zeer angstig. Ja.
25: Oh. Gek waar mensen bang voor kunnen zijn, hè?
27: Ja.
25: Ik kan me herinneren dat wij ooit hier iemand in de uitzending hebben gehad. Die was bang voor gaatjes in dingen. Dat is ook zo'n gekke fobie.
15: Dat heeft ook een naam, toch?
25: Ja.
15: Verstoord?
26: Nee.
25: Nee, maar het is heel. We kunnen wel even. Het is altijd wel leuk om even te horen waar mensen zo over het algemeen een beetje angst voor hebben.
27: Hebben jullie angsten? Jij van hoogte?
25: Ja, ik heb hoogtevrees. Ja. Ja. En ik moet zeggen, ik heb ook wel claustrofobie. Ik vind bijvoorbeeld een lift, een kleine lift, dat vind ik echt verschrikkelijk.
15: Verschrikkelijk?
25: Ja, dat is echt. Dan moet het hoger dan 10 verdiepingen zijn, anders pak ik de trap.
26: Nou, waar ik echt mega bang voor ben, dat is mijn schoonmoeder.
25: Nou, maar dat is een bekende...
27: Ik heb het zo'n skilift, weet je wel. Dan zit je in zo'n liftje en dan denk je, ja. En dan ga je stil hangen.
26: Ja.
27: En dan hang je zo een paar minuten stil. En dan denk je toch, ja.
15: Dan gaat hij nog even heen en weer. Vind ik lekker.
27: Ja, en dan waait het nog.
25: Hoe kom ik hier uit?
27: Ik
15: denk alleen maar in de skilift, joh. Waar gaan we drinken straks? Want, ja. Hoe laat begint het?
25: Nou, en angst dat de kroeg dicht is. Dat is
15: kan die lift door? Anders ben ik te laat.
25: Nou, laat even weten waar jij bang voor bent. 0909-30538. Even de kleine fobieën van onze luisteraars. 0909-30538. Heb jij ook iets waar je bang voor bent? Beetje bijzondere dingen. Ja, dat je niet zo vaak hoort. En dat ook wel invloed op je leven heeft ook. Nou, kom maar even door. We zijn gewoon even benieuwd. Er zullen er ongetwijfeld ook meer zijn die bang zijn voor onweer. Maar misschien ook wel voor andere zaken. Dus 0909-30538. Lifehouse straks na Harry Styles, American Girls.

0: in de ochtendshow om 7:45. Goedemorgen. Ja, net even naar aanleiding van een bericht over het noodweer in vrij plaatselijk noodweer ook. De camping redelijk geteisterd heeft gisteren. Hagelstenen die door de tent heen sloegen, caravans beschadigd.
1: Ja.
0: En vandaag het onweer dat er ook weer aan zit te komen. Rick die natuurlijk gisteren bekend maakte dat hij eigenlijk best wel heel erg bang is voor onweer.
1: Ja.
0: En hem dat soms ook een beetje beperkt in wat hij doet. Omdat hij afspraken afzegt als hij weet dat het gaat onweer.
1: Ik ga de weg niet op.
0: Waren wij een beetje benieuwd of luisteraars ook, nou ja, fobieën hebben, angsten. Waar ze mee kampen, waar je niet zo vaak van hoort. Iris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent ook bang voor iets?
2: Ja, ik ben bang voor de diepe zee. Het heet thalassofobie.
0: Oh, het heeft een naam ook?
2: Het heeft een naam. Ik ben gewoon als de dood dat iets me aanraakt. De zee en de oceaan is natuurlijk iets wat nog helemaal niet zo goed ontdekt is. Ja. Volgens mij weten we echt maar 1% van wat daar rondzwemt. En ik ben daar gewoon echt heel erg bang voor.
3: Maar heb jij dat al, laat maar zeggen, als je bij Zandvoort met je grote

0: in de branding ingaat, dan denk je al van, nou...
1: Nou, het is gelukkig niet zo extreem. Zolang ik kan zien wat in de Nederlandse zee, nou wat zal het zijn, tot je knieën is, dan vind ik het goed.
0: Ja.
1: Maar zodra ik het niet meer kan zien, dan ga ik eigenlijk niet verder.
0: Oké.
2: En is het ook als je de bodem loslaat, als je die niet meer kan voelen, dat je denkt, nou, nu heb ik geen idee meer wat er onder me doorzwemt?
1: Nou, in principe kom ik niet zo ver.
2: Nee, dan ben je alweer terug.
1: En dan had ik echt als kind zijnde al, hield ik me echt vast aan mijn ouders. Ja. Ik moet de grond onder me voelen en het liefst wil ik ook zien wat er gebeurt.
2: Oké. Nou, en sterkte ermee, Iris.
1: Ja, dankjewel.
2: Celine, goedemorgen.
3: Celine? Goedemorgen, sorry. Oh,
2: ja,
3: hoi.
2: Ja, jij bent bang om op de radio te komen?
3: Nee, in ieder geval.
2: Gelukkig. Wat is jouw familie, Celine?
3: Voor vlinders. Als de dood.
0: Ja. Ja. Fladderen.
3: Ja, fladderen. Ik weet het niet. Ik vroeger heeft er eentje om mijn schouder gezeten. En sindsdien, ik vind het zo eng.
2: Nou, maar vlinders zijn toch hele lieve mooie diertjes?
3: Ja, ik toch. Ik probeer het wel, maar als er eentje zie, dan het liefst ga ik naar binnen toe.
2: Maar stel, jij zit in de tuin en dan komt een vlindertje aan. Dan ben jij weg.
3: Ben ik weg.
4: Maar waar ben je bang voor precies?
3: Ja, ik weet het niet wat dat is. Het is gewoon, of dat hij op me komt zitten.
0: Onverwachtse.
3: Ik heb ook echt een keer dat er van hele grote vlinders waren. Nou, ik had helemaal stress en huilen.
0: Ik ben een keer in zo'n vlindertuin geweest. Ja? Loop je ook niet prettig. Want het is inderdaad van, joh, het gaat om je heen en het doet. En...
2: Ja.
5: Maar ze bijten toch niet?
0: Nee, om wat te bijten.
3: Nee, ik vind het doodeng.
0: Grappig is dat we echt veel mensen in de app hebben die
2: vlinders zijn van vlinders, ja.
0: Dus je staat niet alleen, maar...
3: Nee, ja. En volgens mij heeft het ook een naam, maar ik weet niet precies wat het heet. Maar ik weet ook niet wat het is en ik probeer het ook echt wel, maar echt, nou, ik had helemaal, het stresslevel zit zeg maar heel hoog.
4: Heb je dat ook bij vlinders of bij motten en libellen? Want het schijnt samen te gaan.
3: Motten vind ik ook niet leuk, maar libellen vind ik dan wel minder erg. Okay. Waarom weet ik ook niet. Nee,
2: terwijl die wel bijten als echt willen.
3: Ja. Is dat zo? Nog een angst aangepraat.
2: Nee. Celine, sterkte ermee. Het is
3: lepidopterfobie,
2: zo schijnt het te heten. Okay. Peter, goedemorgen. Waar ben jij bang voor?
6: Hey, goedemorgen. Ja, ik ben bang voor clowns.
2: Clowns? Ja.
4: Dat snap ik wel.
2: Maar dat hoor je
0: niemand
2: vaak, hè?
0: Van de clown.
2: Nou ja, ik denk ook altijd, je hebt die clowns en die doen geweldig werk.
0: Ja, maar die hebben alleen een neus op, hè?
2: Maar je hoort best toch wel vaak ook van kinderen die dan zeggen, ik moet wel even wennen aan het feit dat er zo'n clown binnenkomt.
6: Nou ja, ik moet zeggen, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik heb bijvoorbeeld, toen ik was 17 of zo, toen stond ik in een discotheek met Halloween. En toen kwam er een clown binnen, toen ben ik echt naar huis gegaan. Ik denk als je de clown met mij in één ruimte zet, dan sla ik hem dood.
4: Ben je niet echt bang?
6: Nou ja, ik sta echt doodsangst uit. Ik heb ook als ik nachtmerries heb of zo, dan zie ik die dingen. Oh. Ik krijg helemaal de kriebels ervan.
2: Echt waar, joh? Wat heftig.
5: Ja.
2: Sterkt hij ermee dan, Peter?
0: Ja.
6: Dank je.
2: Blijf uit de buurt van het circus.
5: Even Bassinalia.
2: Bassinalia, kon je daar wel naar kijken dan?
6: Ja, dat wel. Oh. Alleen ik denk dat het echt wel later leeftijd is geworden. Ik weet niet wat dat is.
2: Nee, oké. Nou Peter, dankjewel voor het delen. Minka, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Hey Minka.
2: Waar ben jij bang voor, Minka?
7: Voor vogels.
2: Vogels?
0: Oh, dat is wel een ding. Daar hebben we er best wel een hoop van.
2: Ja, maar alle vogels?
7: Te veel.
0: Vreemde vogels?
7: Nou,
0: vroege vogels?
7: Ja, vreemde vogels, nee. Ja, dat fladderen, dat vliegen, vreselijk. Nee, ik ben echt...
0: Maar kan je dan wel op een mooie zomerdag lekker in de tuin zitten? Of blijf je dan ook maar binnen?
7: Nee, ik kan wel buiten zitten. Alleen van de week zit er dan zo'n soort baby-mereltje voor de achterdeur. Ja, dan moet echt iemand hem weghalen, anders... Echt een panic attack. Ja, vreselijk. Ja.
2: Panic attack ook van...
0: Maar is het dan klamme handen, hartkloppingen, trillen, beven?
7: Nou ja, niet zo overdreven natuurlijk. Maar wel, ik vind het wel echt eng. Ik ga liever in een spinnenkooi liggen dan in een vogelvoyeur.
4: Ja, want vaak als je op een terrasje zit, komt er wel zo'n vieze duif op je tafel zitten, toch?
7: Ja. Nee, ja, oh nee. Afschuwelijk.
2: Nou, ja. Heftig hoor. Maar je bent hierin alleen of hoor je het vaker?
7: Nou, mijn dochter heeft het inmiddels ook. Dus ik heb het een beetje overgegeven.
2: Maar die ziet jou natuurlijk reageren op die vogels. Die, denken, die zijn gevaarlijk, daar moet ik voor oppassen.
7: Ja, klopt. Maar ja, ik hoor het wel vaker hoor. Wel meerdere mensen die het hebben.
2: Ah, oké. Okay. Is dat niet alleen?
0: Nee.
2: Nou, Iwan nog even snel. Iwan, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen Tim.
2: Waar ben jij bang voor?
8: Ja, voor zo'n blauwe envelop met mijn deur, maar.
2: Oh, ja. Fiscofobie.
8: Ja, dat is allemaal angst voor belasting, hè?
2: Ja. Een bekende. Nou, Iwan, dankjewel. Mooie dag, hè?
8: Hey, jullie ook.
2: Ochtendshow voor de woensdag. Goedemorgen.

0: Turn the lights off om 1 voor 8 in de ochtendshow. We gaan zo meteen een televisie weggeven, want we hebben deze hele week een enorme stapel tv's hier staan. En die willen we voor het einde van de week allemaal weg hebben. Dus bellen als je de scheidsrechtsfluit hoort, dat is wat we hebben afgesproken.
1: Hoe laat?
0: Zullen we hem om 7:15 gewoon eruit doen? Is dat een idee?
1: 7:15, 8:50.
0: Ja, zullen we dat doen?
1: Gaat hij er gewoon uit die tv.
0: Gaan we straks de fluit laten horen, maak jij de kans op.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008... Of enkel jij, je surfplank en je 5008? Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 16:00 PM. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
4: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert?
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: Wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Kick it to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
26: 538 Nieuws.
27: 8 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het was even rustig, maar Amerika en Iran die hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon er gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt, is niet bekend. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. En dat komt omdat Nederland na Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen juist in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet. Dat meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. Maar de luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben opgelopen. Gaan we naar het weer. Ja, het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag bij maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Ja, Flo, dankjewel. Filers, die weet ik dus dan. Het zijn 19, begin op de A58 Vlissingen-Breda bij Wouwse Plantage 34 minuten. En 348 Zutphen-Deventer bij Epse 19. En de laatste team is de N810 Zevenaar-Duiven bij de afrit Duiven op de A12. De vertraging 22 minuten.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6. 538.
6: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: Night, Roxette in de ochtendshow. En daarmee is het 12 over 8 geworden. Hartelijk welkom hier.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, even wat interessant nieuws met je doornemen. Het is interessant, maar dit is vooral leuk nieuws. Want Reinoud Oerlemans die heeft de Media Oeuvre Award ontvangen. Volgens de jury krijgt hij die prijs omdat hij is uitgegroeid tot een van een televisiepersoonlijkheid tot een internationale mediabouwer. Hij heeft echt die stap weten te zetten.
3: Wat is ook, hij is consul exceptioneel of zo? Of
4: consul honorair.
0: Consul in de Verenigde Staten.
3: Honorair.
4: Dan ben je consul. Nee, dan ben je gewoon buitengewoon consult.
0: Maar dat betekent ook dat hij met zo'n hij rijdt dan tenminste in Nederland mag je dan met zo'n C'tje op je auto rond.
4: Nee.
0: Ja, dan krijg je zo'n C als sticker krijg je op je auto.
4: Echt waar?
0: Dan ben je consul.
3: Maar het doet mij toch altijd denken, als je consul hoort, doet me ook een beetje het Coming to America denken en zo.
4: Oh, ja.
3: Maar zo'n consul uit Brunei of zo.
0: Oh ja!
3: Met van die...
0: Eddie Murphy!
3: Met van die gewaden. Ja. En weet ik van, komt hier honorair?
4: Een honorair consul.
3: Honorair.
4: Is een onbezorgde. Ja, dat is
3: ook. Reinoud Oerlemans.
4: Reinoud is een onbezorgd. Nou, die is alles behalve honorair.
0: Dit was zijn reactie op de uitreiking van de prijs.
5: Ja, het is een bijzondere prijs om te krijgen, denk ik. Het is een Oeuvre Award. Dan ben ik gewoon dankbaar dat wat me allemaal is overkomen. En mijn advies zou zijn. Go for it.
3: Hij stond op de set van The Bold and the Beautiful. Toen dacht ik, bestaat dat nog?
0: Nou, blijkbaar, dat wordt hij uitgezonden. Hij is heel goed bevriend met de producent van die serie. Dus daar was hij eigenlijk...
6: Het was een totale verrassing.
0: Ja, hij was daar eigenlijk een beetje... Hij werd rondgeleid en hij zou... Want hij kent die vent goed. En hij zou daar een beetje rond kijken en wat informatie opschrijven. Ja. En op een gegeven moment was het verhaal van... Ja, jij bent hier eigenlijk met een reden. Je krijgt een hele belangrijke oeuvreprijs. Dus hij werd een beetje in de maling genomen wat dat betreft. Dan het Nederlands elftal is gisteren aangekomen in Kansas City. Dat is de thuisbasis voor het Nederlands elftal het komend WK. Bondscoach Ronald Koeman liet weten dat hij blij is dat het toernooi nu eindelijk op het punt van beginnen staat. Het
7: komt steeds dichterbij dat we de eerste wedstrijd tegen Japan gaan spelen. Dus blij dat we er zijn. We hebben een goed elftal. We hebben een elftal wat moeilijk te verslaan is.
4: Mooi.
7: Dus we zijn vol vertrouwen op een goed toernooi.
3: Heeft u nog een verrassingselftal meegenomen?
4: Ik heb er vertrouwen in.
3: Komt goed. Ik ben het wel met hem eens. Ze zijn lastig te verslaan.
0: En ja, dat is echt wel... Eigenlijk alle landen waar je veel van verwacht, die hebben een hele moeilijke start.
3: Ja.
0: Die hebben al die uitzwaarwedstrijden, die zijn helemaal niet gelopen zoals iedereen het verwacht had. Dus
3: ook een beetje de afgelopen twee weken voor die gasten natuurlijk een soort kermis. Hè? Je moet een spotje dit opnemen, je moet dan weer een vlag daar omhoog houden.
4: Zoveel commercials zien ze.
0: En die jongens die willen ook maar één ding, straks die eerste wedstrijd spelen.
3: Tuurlijk.
0: Ik denk ook dat je toch tijdens die uitzwaaiwedstrijden, we kunnen allemaal nog die uitzwaaiwedstrijd in 2010 herinneren, dat Rob op het laatste moment nog even geblesseerd uitviel. Ik denk dat heel veel van die jongens ook denken, ik ga niet alles geven tijdens zo'n uitzwaaiwedstrijd.
3: Wordt er vandaag meer bekend over die Verbrugge? Of is dat...
0: Dat blijft angstvallig stil.
3: Dat is vaak een...
0: Noah Fahle, die doet voor de Oranjezomer verslag vanuit Kansas City. En daar is het momenteel nogal warm. Daardoor heeft ze zweet op een specifieke plek.
6: Ik zweet me werkelijk maar uit mijn bilnaad. Maar denk nog steeds niet zo erg als Theo Jansen bij jullie in de studio, toch?
8: ik ga je niet vragen of je even omdraaien.
9: Nee. Maar ik kan je bevestigen dat hij ook dat is.
0: Maar dan heb ik toch liever die van Noah.
3: Was dat Chris Woerts?
0: Dat denk ik,
3: Laat
0: eens horen. Wie zei dat?
3: Ja,
0: dat
3: is Chris Woerts.
4: Nee.
0: Nee,
4: die is niet zo grappig.
0: Oh.
9: Maar dan heb ik toch liever die van Noah.
0: Dat weet ik niet eens, maar zoeken we even op. Goedemorgen, 8:15 is het. Zometeen gaan wij een televisie weer geven. Hoor je de fluit?
4: Over twee plaatjes.
0: Over twee plaatjes hoor je de fluit.

Coldplay, Higher Power in de ochtendshow van 50. Ja, normaal gesproken is het dan heel spannend wanneer zo'n fluitje gaat klinken. Maar dat is nu wel, de spanning is eraf. Want we hebben in principe gewoon aangegeven dat het 2 platen zou duren voordat je dit geluid zou gaan horen.

0: heeft hij gemaakt, die Gerard Joling, voor het aankomend WK. Rood met blauw.
1: 538. Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Die Gerard Joling die je net nog hoorde zingen als smulschijfhouder, die spreken we verderop in het programma eventjes. Hij zit op dit moment namelijk in Italië, bij Bo van Erven
2: Doorns. Is hij er wel of is hij er niet?
0: In Casa di Bo, samen met Jutta Leerdam. En de grote vraag is inderdaad, is Jack Paul ook nog langs geweest?
2: En het verhaal ging natuurlijk al ruim tijd dat ze helemaal niet meer bij elkaar zouden zijn.
0: Nee. Maar is dat nog steeds een ding?
2: Kunnen we wel straks vragen.
0: Oh ja, nou, als dat zo is, dan heeft ze dat inmiddels met Gerard gedeeld.
3: We zijn toch journalisten.
0: Ja, nee, zeker. Hoor en wederhoor in dit geval natuurlijk. wij hebben net het fluit laten horen. Via 0909-30538 heb jij de studio kunnen bellen. En is dat gelukt? Patrick Boswinkel hebben we aan de telefoon uit Almere. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marne.
0: Hallo, Patrick.
4: Ik ben verrast.
0: Door wie?
4: Nou, door jullie toch wel, dat ik jullie nu echt aan de lijn heb.
0: Oh, jij denkt ik probeer dat, maar je was er helemaal niet van uitgegaan dat je ook echt iemand aan de telefoon zou krijgen.
4: Je moet toch maar door de lijnen zien te komen, hè?
3: Ja, dat is een heel telefoonteam, hè? Dat is echt...
0: uiteindelijk zijn het maar een paar die weten door te dringen tot de studio.
3: Juist.
0: En uiteindelijk komt er dan maar weer één op de radio. En ja, Patrick, jij bent nu op de radio.
4: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Wat voor tv heb jij momenteel hangen thuis?
4: We hebben een Samsung TV hangen.
0: Ja.
4: En die is maar 40 inch. En daar wordt heel veel kindertv op gekeken.
0: Ja.
4: En er is er maar één in huis. Dus die is vaak bezet.
0: Oh, aan welke heb je de grootste hekel? Welke kinderfiguur, Patrick?
4: Nou, tegenwoordig ken je Beyblade?
0: Nee, dat zegt me niks.
3: Ja, is leuk.
4: Oh, dat zegt je niks. Dat is tegenwoordig helemaal hip.
0: Ja. Maar hoe oud zijn jouw kinderen?
3: Ik kijk het elke dag.
4: Ach, ja.
0: Maar hoe oud zijn jouw kinderen, Patrick?
3: 8 jaar.
4: 8 jaar.
0: Oh, oké, 8. Dan is het wel lekker als hij zijn eigen tv op een gegeven moment heeft in een hoekje ergens. En dat papa gewoon lekker op een grote nieuwe tv voetbal kan kijken, toch?
4: Een grote nieuwe zou heel fijn zijn, inderdaad.
0: Ja,
4: zeker.
0: Ja. Patrick, gefeliciteerd! Jij gaat er even 15 inch op vooruit. Ja, qua televisie.
3: Lekker hoor.
0: Je wint een 55 inch tv.
4: Oh, heerlijk. Dankjewel, hé.
0: We doen er ook nog een 538 voetbal bij, dus dat is leuk voor de kleine.
4: Oh, nou. Dan kan hij ook lekker voetballen.
0: Daarom. En deze prijs wordt je aangeboden door Hisense.
4: Ah, super. Nou, dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Ik ben blij, jongens. Dankjewel.
0: Hé, hey, mooie dag, man.
4: Zelfde voor jullie.
0: En een mooie week aan. Hoi, Patrick, die wint hier even een gloednieuwe tv. En dat is wat jou ook kan gebeuren, want deze hele week gaan ze er in ieder programma in principe nog uit. TV's, nieuwe televisies van 55 inch.
2: Haarscherp, hè?
0: Ja, dat hebben ze.
2: Je kan een grasprietje stellen, man, op deze televisie.
0: Hou de fluit in de gaten en bel zodra je hem hoort. Geld in ieder programma. Hey Flo, wat zit er zo meteen in het nieuws?
5: Ja, een enorme blunder van een bekende winkel.
0: We moeten dus even bellen met Gerard Joling over zijn verblijf in Casa di Bo. Is daar in Italië? Met Jutta Leerdam, want dat is de gast met wie hij daar zit. En is het dan nog met Jack Paul? Je hoort het straks hier in de ochtendshow.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
6: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
6: Het WK Voetbal
1: 2026.
6: En morgen
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
6: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
6: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
6: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
6: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Deze zaterdag super!

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
14: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
15: Kan het ook sneller?
14: Ondernemers pakken meteen
15: nee,
14: door...
15: Ik voel dat doorpakken niet.
14: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Goedemorgen, vanochtend droog en zonnig, maar vanmiddag landinwaarts stevige buien met onweer en hagel. Code geel voor een aantal provincies ook. 15 tot 18 graden en er kan een enkele bui vallen. Overzicht van de files krijg je van Rick.
15: Ja, 21 files, dus best wel rustig. Maar wel een paar langere files op de A2. Eindhoven-Maastricht bij Meersen, 24 minuten vertraging. A27, Almere-Utrecht bij Eemnes, 37 minuten. En de laatste is de A58, Vlissingen-Breda bij de Wouwse Plantage. De vertraging 20 minuten.
17: 9:05, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgeleid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet. Dat meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt wel dat de passagiers nooit in gevaar zijn geweest.
17: Toch bizar dat je daar zo lang mee wegkomt.
18: Zo.
17: En dat er dan toch een moment is dat je uiteindelijk door de mand valt.
18: Ja.
19: Maar is toch hetzelfde uiteindelijk met rijden zonder rijbewijs? Hoe vaak wordt jou nou om een rijbewijs gevraagd?
17: Ja, dat was eigenlijk als je een fout begaat. Dan moet
19: als jij altijd netjes je aan de snelheid houdt, richting aangeeft en allemaal dat soort dingen doet, ik denk dat je je hele leven zonder rijbewijs kan rijden.
15: Ik heb het 3 weken geleden nog.
17: Moest je je rijbewijs laten zien? Maar had je iets verkeerds gedaan dan?
15: Nee.
17: Gewoon zomaar.
15: Ja, controle.
19: Maar je werd staande gehouden.
15: Ja, we staande gehouden, ja.
19: Maar vanuit het niets.
15: Ja, dan reed je politie voor me. En, maar die dachten dat ze mij op de telefoon hadden zien.
19: Ja, kijk, dus dan is het inderdaad.
18: Er was een reden.
15: Ja.
18: Nou, ik heb hier even gekeken, maar deze persoon, die Canadees, in Canada kan je wel 14 jaar cel krijgen hiervoor. In Amerika kun je er wel 30 jaar voor krijgen.
19: Ja, man, je speelt iedere keer met 300 mensen leven.
17: Het is gewoon echt een misdrijf.
18: Ja. Modeketen Zara blundert erop los. Nadat Zara eerder de WK-shirts uit het assortiment haalde omdat Curaçao daarop verkeerd was gespeld, namelijk met AU in plaats van AO aan het eind, is in de webshop opnieuw een pijnlijke fout opgedoken. Namelijk een heel schattig bedoeld klapspiegeltje met daarop het sterrenbeeld kreeft, blijkt in de Nederlandse webshop te zijn vertaald als kankerkleine spiegel. Ja, kreeft is natuurlijk een sterrenbeeld.
17: Cancer, Little Mirror stond er waarschijnlijk. En,
18: ja, dat hebben ze verkeerd vertaald.
17: Letterlijk vertaald.
18: Ach. Ja. Estefana Polman dan heeft liever niet dat haar man Rafael van der Vaart de bloemetjes buiten zet met zijn dikke vriend, voetbalvriend Wesley Sneijder.
17: Zeg je nou dat Wesley dik is?
19: Ja.
18: Nee, zo bedoel ik het niet. Maar hij is wel een beetje te zwaar misschien. Maar goed, dat werd duidelijk in de podcast Wes en Raf. Als wij elkaar zien, zegt Raf, dan gebeurt er toch eigenlijk wel wat qua...
17: Nou, ik heb een fragment hier. Luister maar.
20: Ja, als ik tegen S zeg, ik ga met Wes op stap, dat wordt vaak niet met gejuich ontvangen.
15: Dat wist ze binnen een minuut al, hè? Toen ze jullie al samen zag.
20: Zij zag ons samen en ik had natuurlijk wel vaak over hem verteld. Van weet je, als wij elkaar zien, dan gebeurt er toch altijd wel wat qua... En toen zag ze ons met helemaal geen nood op stap.
15: Meteen.
20: Gek is dat.
18: Ja.
15: Dat was een hele leuke podcast.
17: Is het leuk, ja?
15: Ja.
17: Want wie maken deze podcast?
15: Wesley en Rafael.
19: En de zonder leiding van... Wietse, toch?
15: Ja, Wietse van der Goot.
19: Wietse van der Goot, die is een beetje de leider van het gesprek.
17: Ja, maar gaan zij met elkaar in gesprek? Ja, dus de ene week een en de andere week
15: de andere. En dan gaan ze verspellen over wat er gebeurde op de toernooien. Echt een hele goede podcast.
17: Goed zeg.
18: Een speciale editie van het programma De Reunie wordt uitgezonden. Dat is vanavond. Tijdens een WK-special haalt presentator Herman van der Zandt samen met oud-voetballers, bondscoaches en ook scheidsrechters herinneringen op. Hartstikke leuk.
19: Wie zijn er onder andere?
18: Nou, Ronald de Boer onder andere, Bert van Marwijk, Hans van Breukelen, Danny Blind, Richard Witsche.
19: Ze hebben wel een goede line-up.
17: Ja,
18: Björn Kuipers. Nou, interessant. En nog meer.
17: Maar dit zijn niet per se spelers die allemaal met elkaar hebben gespeeld, toch? Want normaal bij de reunie is het zo dat je bij elkaar in de klas hebt gezeten.
19: Ja.
17: Tenminste, Van Breukelen.
18: Volgens mij niet, nee.
17: Van Breukelen en de Boer, dat ligt dat, uit elkaar, denk ik net.
19: Ik vond die Björn Kuipers een fijne scheidsrechter.
17: Ja. Ja, maar het was een goeie, hè?
19: Ja,
17: het
19: was een fijne vent. Het was goede lichting.
17: Florentien, dank even voor dit moment. Ja. Wij moeten zo meteen eventjes bellen met Italië. Dus maak de internationale telefoon maar vast vrij. Want wij gaan Gerard Joling even vragen hoe het is in Casa di Bo. Daar is hij op dit moment. Samen met Jutta Lee.

0: in de 538-ochtendshow, waar inmiddels het 14 minuten voor 9 uur is geworden. Ik doe even wat Italiaanse muziek om in de stemming te komen.
1: Spreek je een beetje Italiaans?
0: Wat zeg je?
1: Spreek jij een beetje...
0: Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Is Bonacera Signorita, dat is wel... Of is dat Spaans?
0: Nee, dat is dacht ik Italiaans.
2: Dat is Italiaans, okay. Ja, zeker.
0: Bonacera, si.
1: Si, si.
0: Maar dan heb je het wel een klein beetje gehad. En dat is in principe ook helemaal niet nodig. Want de persoon die wij aan de telefoon hopen te krijgen... die spreekt gewoon vloeiend Nederlands aan de telefoon. Gerard Joning. Gerard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Pardon.
2: Jongen, wat klinkt je...
1: belabberd.
3: Ja, dat snap ik. Dat was een 4 flessen rode wijn in gedaan gisteravond.
0: Ja, was het feest gisteravond?
3: Ja, dat was wel heel leuk. Zeg, gisteravond in een heel leuk restaurantje geweest, echt Italiaans.
0: Ja.
3: En ja, dat was natuurlijk ook weer allemaal superleuk. En daarna hebben we nog even hier gezeten in het, deze prachtige, ja, wat is dit eigenlijk voor soort huis? Dat is een hele grote file waar we in zitten. En dan nog maar een wijntje. Dus het is nog even bijkomen, zeg maar.
2: Is Bo een beetje in goede doen? Die heeft natuurlijk best wel een knauw gehad van het stoppen van Late Night. Dat hij daar af is gehaald. En
3: ja,
2: die
3: was best wel in de...
2: Ja?
3: Die is ongelooflijk positief. En die zit er hartstikke goed in. Het is zo'n aardig, lieve gast. Ja, ik ken hem natuurlijk ook al jaren. Maar die is heel relaxed. En ook met draaien en zo. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Hoor. Dat is echt top.
0: Je hebt niet echt het idee dat je daar bent om wat op te nemen. Het is gewoon echt gezellig samen zijn.
3: Ja, het is ook echt niet zo dat de camera de hele dag doordraait als bij een real life show. Het is gewoon af en toe dat je denkt van, oh, we gaan nu dat doen. Oh, nu gaan we dat doen. Oh, Jezus Christus.
0: Ja.
3: Dus het is even goed, ben nog wel een beetje aan het werk. Maar het is allemaal heel makkelijk op te brengen.
0: Nou, dat is goed om te horen. En de avonden zijn ook gezellig, dat is prettig. De ochtenden misschien net wat minder, maar hey, daar kom je ook wel doorheen. Maar wij zijn natuurlijk zo benieuwd. Want jij bent dan met Jutta Leerdam. Sowieso klikt dat een beetje tussen jullie?
3: Ja, zij is echt te leuk. Het is echt zo'n ongelofelijke schat. En ze is heel relaxed. En ja, het is wel een powerwoman, vind ik, hoor.
0: Ja?
3: Maar met alles. Want wij moeten hier natuurlijk allemaal dingen doen die... ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen, dan moeten er mensen kijken. Maar dan denk je echt, dan moeten we dat nou wel of moeten we dat niet doen. Maar ze heeft echt wel echt een super sportieve instelling. En ze is ook heel lief, heel megaat, ze is gezellig. Ja, het is prachtig. Gisteren zaten we in het bubbelbad en dan staat ze op en dan heeft ze zo'n heel klein... Ja, wat zal ik nou zeggen, een soort stringetje aan.
2: Oh, ja, ja. En dan begin jij toch ook te twijfelen.
3: Nee, dit is echt bizar. Dat was zelfs een homoseksueel nog helemaal nerveus, zeg maar.
0: Oh, nou, we hebben sowieso een reden om te gaan kijken als ik het zo hoor.
1: Maar.
3: Ja, echt, nee, maar ze is echt prachtig, ontzettend meegaand, lief. En dit is natuurlijk echt een powervrouw. Gewoon echt, je merkt aan haar gewoon, er zit zo'n sportmentaliteit in. Zij is echt enig, superleuk, superleuk.
0: Ja, dat is toch altijd maar even afwachten, want je wordt daar met iemand neergezet.
2: Die mag je kiezen of niet? Of krijg je niet te horen met wie je zit?
3: Nou, dat is in dit geval niet zo geweest. Ze hebben haar laten kiezen.
2: Oh,
3: en, ze zegt, ik ken eigenlijk bijna helemaal niemand echt goed in Nederland, omdat ze natuurlijk alweer 3 jaar ook in het buitenland woont.
0: Ja.
3: En ze zat ook heel erg zo van, is Gerard Joling, dus ik voelde mij wel vereerd.
0: Ja, dat kan je ook geen nee meer zeggen natuurlijk.
3: Wij hebben het superleuk, ze is echt cool, ze is relaxed, ze is blij, ze heeft een hele goede babbel. Ja, een liedje met een goede visie, ja, dat wordt al heel groot, daar ben ik bang voor. Ze is natuurlijk al heel groot.
0: Nou, zo is het, ja. Ja,
3: ik denk dat ze nog wel een paar hele grote dingen gaat ondernemen, denk ik.
0: Want waar wij zo benieuwd naar zijn, is zij uiteindelijk nog afgezet door Jack Paul daar bij dat huis?
3: Ja, nou, dat zouden jullie natuurlijk wel willen weten.
0: Ah, natuurlijk willen we dat weten, Gerard.
1: Gerard, kom op.
3: Nee, dat is niet zo. Nee. Want die heeft net in zijn boerderij, zover ik weet, moesten allemaal koetjes zijn en kalfjes. En daar is hij heel hard aan het werk in zijn studio. Maar dit is natuurlijk ook maar 3 dagen dat we hier zijn. Dus dat is niet zo lang.
0: Maar zij zijn nog samen dan? Want dat is natuurlijk ook, op een gegeven moment was hier een beetje de roddel van, die zijn uit elkaar.
2: Stel ze...
3: Nee, dat zit toch allemaal goed hoor.
0: Oh,
3: dat is niks aan de hand.
2: Nou.
3: Ja, daar wil je het ook niet te veel over hebben. Omdat je denkt, dat gaat toch om dat meisje.
0: Ja.

0: Ja.
1: En het, ik bedoel, het wordt natuurlijk al volledig ondergesneld als ik met die vrouw ergens binnen kom lopen. Maar het is zo'n plaatje dat iedereen denkt, wie is die vrouw, wie is die vrouw, wie is die vrouw, ja.
2: Ja, wat moeten ze met die, wat moeten ze met die kerel?
1: Wat moeten ze met die oude, elke lelijke zanger uit Nederland vandaan? Maar, nee, het is echt supercool. Het wordt echt een ongelooflijk leuk programma. En,
0: oh, wat fijn.
1: En zij is echt een topper, kan niet anders zeggen.
2: Nou, wat
1: echt
2: goed. Nou, jij bent daarnaast natuurlijk ook nog deze week lekker de houder van de Smulschijf met je nieuwe single.
0: We hebben net gedraaid hier.
1: Daar zijn we super blij mee, man. Hartstikke leuk.
2: Maar er komen veel goede reacties op die plaat iedere keer, hoor.
1: Dat is cool, dankjewel.
2: Want ben jij op tijd terug voor de wedstrijd van het Nederlands elftal?
1: Ja, zondag. Dan ben ik alweer terug. Uiteraard, ja. Dus dat wordt wel heel spannend.
2: Want dit is de laatste dag dat jullie daar zitten.
1: Ja, dit is de laatste dag dat we hier zitten. En dus dat gaat allemaal natuurlijk allemaal helemaal soepel.
0: Jij moet natuurlijk al die kaartjes voor Ahoy gaan versturen vanaf morgen.
1: Ja, dat gaat al supergoed. Dat gaat eigenlijk nog beter dan ik gedacht had.
0: Serieus?
1: Dat gaat als een tierenlier.
0: Nou, wat fijn.
1: Dus als mensen daar nog heen willen naar Ahoy, want ik doe echt maar twee concerten, dan moeten ze echt op gaan schieten met de kaarten, want het gaat echt nog hard. En dus laat dit een manager bij mij op de hoek met zijn vingers te draaien. Dat ik mag natuurlijk niet alles zeggen, maar het gaat uit de kust. En ja, je kan gewoon naar ticketpoint.nl, bestel die kaarten, het wordt een top aan.
0: Nou, ik zag voor de zaterdag, ze zijn echt een hele ring al uitverkocht, man.
1: Ja,
0: en
1: ja nee, dat gaat allemaal hartstikke goed.
0: Wat gaaf.
1: Het loopt door.
0: Wat gaaf.
1: Dus wij zijn hartstikke blij. Echt super.
2: Nou, dat is fijn om te horen. Dat is ook jou van harte gegund. Leuk dat dat zo goed gaat.
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel, Marre.
2: Hey, doe Jutta de hartelijke groeten namens ons.
0: En Bo ook.
3: Ja, Bo ook.
2: Nou, met name Jutta.
1: Ja, dat snap ik. Ik zal wat leuke foto's opsturen.
2: Gerard, veel plezier daar.
1: Super, dankjewel. Succes.
0: Yo.
2: Wat is er?
0: Wanneer is het op tv?
2: Ja, dat duurt nog heel lang.
0: Oké.

0: en Sing It Back in de 50 ochtendshow. Het is 4 minuten voor 9 uur. Straks begint de dag met een mooi bedrag, jongens. We gaan 538 euro weggeven. Ik voel het dat dat vandaag gaat lukken.
1: Oh.
0: Hangt natuurlijk een klein beetje af van de draai. Maar dan zou het zomaar kunnen dat de hoofdprijs eruit gaat met deze stem.
2: Waarom doe ik dit?
0: Ha. Ja, dat is een goede vraag. Maar de vraag wie is het is misschien nog beter.
2: Waarom doe ik dit?
3: Oh.
4: Nou, echt totaal geen idee.
0: Nou ja, als onze luisteraars dat maar weten.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
14: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
14: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan... Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
21: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
22: Met deze week in de bonus... alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
21: Boeie!
22: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
21: Zoé!
22: En smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
21: Yes!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster!
23: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Adtap.
23: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
23: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: 10 tenders, alsjeblieft.
27: Ja, dat is dan €8.
26: Hè? 8? Oké. Okay.
28: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
29: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
30: 538 Nieuws.
31: 9 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen raakten gewond. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels. Dat heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. En als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. De scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in. En nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en de man zou een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Hij zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag bij maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Florentien, dankjewel. De files, die weet Rick te staan.
33: Het zijn er inmiddels 19. Dit zijn de knelpunten. A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen, 30 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 33. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Schiedam, de laatste 27 minuten.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
34: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
35: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
30: 538. Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: That's what I fucking want. Ja, excuus, maar dat is nou helemaal wat ik zing. Lil Nas X hier in de ochtendshow om 9:12. Wij zijn naarstig op zoek naar een juist antwoord.
1: Naarstig ook, hè?
0: Naarstig zijn wij op zoek.
1: Naarstig.
0: Ja, naarstig. Want wij willen graag weten wie dit is.
2: Waarom doe ik dit?
3: Het is een beetje doe ik dit.
0: Iets zangerigs zit erop.
3: Nou, zeurigs.
0: Zeurig. Ja, ik denk ik zeg het netjes, maar het is inderdaad een beetje zeurig.
3: Waarom doe ik dit?
2: Waarom doe ik dit?
0: Is de vraag. Nou ja, de vraag is, wie is het? Wie hebben wij daar gehoord? En heb je enig idee? Dan mag je dat laten weten via 0909-30538. Je weet dat dat telefoontje zomaar een hoop geld op kan leveren. We draaien straks aan het rad. Florentien gaat dat vandaag doen. En met een beetje geluk ga jij gewoon voor de hoofdprijs zometeen, Flo. Even de juiste microfoon. Ik zie dat jij...
3: Sta je aan, meid?
4: Nou, ik ga lekker voor de 538 euro.
0: Ja, je stond al bij het rad. Nou, maar je weet dat we eerst nog iemand zoeken, hè?
4: Ja.
0: weet jij wie het is? Dan mag je bellen 0909-30538.
2: Waarom doe ik dit?
0: 0909-30538 voor met een beetje geluk een geweldig geldbedrag.

0: Evelien. Nou, volgens mij zorgt John Mayer ervoor dat hij dat eigenlijk nooit is. Want er is altijd wel iemand in zijn gezelschap.
1: Die heeft een palmares, hè?
0: Dat is echt niet normaal. Als je dat nagaat wie die allemaal al gehad heeft.
1: Hebben we in Nederland ook zo'n soort, misschien... Een Nederlandse John Mayer.
2: Een Nederlandse John Mayer.
0: Iemand die al heel veel bekende vrouwen heeft gehad.
2: Ja, Jeroen Pauw.
0: Dat is inderdaad een goeie.
2: Maar die is dan puur als het gaat over het aantal vrouwen.
0: Nee, maar die heeft ook veel bekende vrouwen gehad.
2: Wel, maar John Mayer is natuurlijk wel echt een hunk. En dat is...
1: Jeroen Pauw was dat in die tijd. Ja, dat was een hunkman met een rare haar.
0: Jeroen Pauw, Flo, vind je dat een mooie man?
3: Het is wel een bepaald type waar je op moet vallen, denk ik.
1: Ja, maar met elke...
3: En ik... sommige mannen vinden... Nou ja, het gros vindt dat mooi, maar Jeroen Pauw... is niet mijn type, hoor.
0: Nee, ik kan dat moeilijk inschatten. Maar jij zegt dat ze niet per se een babe magnet.
3: Nee. Zeker niet.
0: Maar ik vind dat wel inderdaad een goede vergelijking. Je hebt eigenlijk net geluisterd
1: naar de zingende Jeroen Pauw.
0: Wie is dit?
4: Waarom doe ik dit?
0: Dat

0: toch een van de leukste spelletjes van de Nederlandse radio. Olesia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Spreek ik het goed uit, Olesia?
1: Ja, perfect.
0: Wat een mooie naam.
1: Dank je.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Dat is Oud-Oekraïense naam.
2: Zijn u?
1: Oud-Oekraïens.
0: Oud-Oekraïens. Ah, Oud-Oekraïens.
3: Maar nu uit Zaandam, zei je dat of niet?
1: Nee. Ik kom uit Zeeland.
3: Oh, uit Zeeland. Ah,
1: maar ik ben geboren en getogen in Oekraïne.
0: Hey, Olesia.
1: Ja?
0: Eens even kijken of jij dan weet wie dit is.
4: Waarom doe ik dit?
0: Wie heb jij daar voorbij horen komen?
1: Mona Keizer.
0: Mona Keizer.
3: Is het Mona Keizer?
2: Is het Mona Keizer?
4: Waarom doe ik dit?
3: Waarom doe ik dit?
0: Olesia.
1: Ja?
0: Het is niet goed.
2: Portjandosie.
0: Jammer.
1: Ja, ik heb het geprobeerd.
0: Ja, maar nou, zo is het. Ja.
2: Nee, niet geschoten, alles mis.
0: En ik vond het leuk je even aan de lijn te hebben gehad, Olesia.
1: Ja, fijne dag nog.
0: De groeten dan.
1: Dankjewel.
3: Hebben wij Mona eigenlijk al uitgenodigd voor de Volendamse Vrijdag, of niet?
0: Nou, wat een goede vraag.
3: Die heeft op zich niet zo heel veel te doen, toch?
2: Wanneer is de Volendamse Vrijdag?
3: Over 2 weken.
0: Over 2 weken, 26 juni zitten wij in Volendam.
2: Oh, gezellig zeg.
0: Dan zijn we op uitnodiging van Jan Smit. Die zit 30 jaar in het artiestenvak. Ja, dat gaat hij later dit jaar ook vieren. En die heeft vorig jaar, toen hij bij ons te gast was tijdens de Volendamse Vrijdag, heeft hij gezegd, kom volgend jaar terug, dan heb ik ook echt wat te vieren.
3: Ja, dus zodoende.
0: Dus daarom zijn we in Volendam. Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Dus we gaan daar over 2 weken heen.
0: Ja, en luisteraars zijn welkom. Je hoort later hoe je je kan aanmelden voor die Volendamse Vrijdag. Maar ik vind het wel een goed idee om Mona Keizer er even uit te nodigen.
3: Die zit toch zeker thuis.
2: Als ze maar niet gaat zingen.
0: Wat doet Mona tegenwoordig?
3: Ja, boos zijn toch?
0: Ze heeft een eenmansfractie.
3: Ik zou niet weten.
0: Ja, ze zit volgens mij...
3: Ze zou heel goed kunnen.
0: Zetel Keizer heet het, toch? Okay. Wat is het? Zoiets is het. Indy, goedemorgen.
5: Hi, met Indy.
0: Hallo.
5: Hi.
0: Veel vrouwen binnen daar, hè? Ja, dat is... wie is dit?
4: Waarom doe ik dit?
5: Ja, ik had Monica Geus in gedachten, maar die is net al genoemd.
0: Nee, die is niet genoemd.
3: Nee.
0: Nee.
3: Mona Keizer
0: is genoemd.
5: Oh, dan denk ik Monica Geuze.
0: Monica
2: Geuze.
5: Excuus. Ja, want ik dacht dat Monica Geuze al genoemd was. Nee, maar ik denk Monica Geuze.
0: Nee, Mona Keizer is genoemd.
5: Ik denk dat het Monica Geuze is.
0: Ja, Mona Keizer is net genoemd.
3: Ja, maar jij denkt Monica...
5: Monica Geuze.
0: Ja.
2: Monica Geuze.
0: Indy?
5: Ja?
0: Dat is niet goed.
3: Hey. Oh. Was het toch Mona Keizer?
2: Nee, het was ook niet Monica Keizer.
5: Oké.
2: Nou, blijf proberen.
5: Is helemaal goed.
3: Dag,
5: bedankt.
3: Hallo,
0: hoi. Leuk. Luc, goedemorgen.
6: Yes, goedemorgen.
0: Hey Luc, wie is het?
6: Hallo. Ik dacht Helene Hendricks.
0: Helene Hendricks.
2: Van de sport van
0: Oranjezomer.
4: Ja. Waarom doe ik dit?
0: Nee, Luc.
3: Nee.
0: Helaas.
6: Jammer.
0: Ja,
6: jammer.
0: Zonde man. Dan gaan we naar de volgende kandidaat. Melanie, weet jij het dan?
7: Goedemorgen. Ja, ik denk dat ik het weet.
0: Mooi. Je klinkt in ieder geval heel zelfverzekerd.
7: Ik denk dat het Maxime Meiland is.
0: Maxime Meiland.
2: Van de Meilandjes.
0: Is dat van de Meilandjes, hè?
3: Oh, en hoe kom je daarbij?
7: Ja. Heeft best een herkenbare stem, vind ik.
0: Even luisteren.
4: Waarom doe ik dit?
0: Het is helemaal gelukt!
4: Ja.
0: Nou. Ja, Florentine heeft...
4: Ja! 538 euro.
0: Wow. Ongelooflijk.
3: Wow, maar dat ging ook met een vaart.
4: Zo.
2: Het ging ook met haar hart.
4: Dat ga ik morgen weer doen.
0: Oh. Maar Nino, echt als Florentine eruit gaat wel vaak goed.
3: Ja. Als die mij helemaal vast heeft, dan...
4: Ja, ik weet echt wat ik moet doen dan, hè.
0: Melanie, gefeliciteerd met de hoofdprijs.
7: Geweldig, dank jullie wel.
0: Wat ga je ermee doen?
7: Ik hoop dat mijn dochter morgen slaagt, dus dan gaan we een extra groot feestje maken.
0: Oh, is morgen de dag dat alle uitslagen...
7: Morgen.
0: Wat ontzettend spannend.
7: Absoluut.
0: Nou, we gaan voor je duimen.
7: Nou, dank jullie wel.
0: Of eigenlijk voor je dochter, maar veel plezier met het geld.
7: Super, dank je.
0: Dag Melanie.
7: Doei doei.
0: Ah, 538 euro. Dankzij Maxime Meiland. Ik begin de dag met een mooi bedrag.
2: Gezellige show vandaag.
0: Ja, dat is leuk. En het wordt nog veel gezelliger, want zometeen is onze eigen Ali hier. Ik zie hem al in de deuropening staan.

0: Was die legendarische discotheek in New York
1: ja, zeker. Ja,
0: waar de disco een beetje ontstaan is. Samen met Another en Talk To You hier in de ochtendshow. Straks dus de mop op woensdag. Onze Arie, die hoor je zo meteen. Het laatste nieuws zit eraan te komen. Je hoort muziek van Armin van Buuren en meer in de rest van de ochtendshow.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
7: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Kick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
18: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
17: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Akkerloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: doen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis. Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes. Kippie.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, goedemorgen. Je bent bij de ochtendshow. Het is vanochtend droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan landinwaarts stevige buien, lokaal met onweer en hagel. De eerste berichten vanuit Rotterdam komen al dat het daar redelijk aan het rommel is. Rick, dus een beetje voorzichtig straks onderweg naar huis. Het wordt 15 tot 18 graden. Vanavond kan er...
6: Maar ik ga niet naar Rotterdam, hè?
5: In die regio.
6: Ja, maar Rotterdam en Den Haag liggen wel een stukje uit elkaar.
5: Iemand zegt hier, stuur Rick vast naar huis. Hier in Rotterdam onweert het als een malle.
6: Oh, jeetje.
5: Ja. Dus dan weet je in die hoek van het land.
6: Ach, het zal wel meevallen, joh.
5: De files, Rick, waar staan ze?
6: A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewaardendorp. Een ongeval geweest en de vertraging nu 48 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Schiedam, 8 minuten vertraging. En flitsers onder andere op de A2 Maastricht-Echt bij Geleen, 239.3. Ander op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen, 99.8.
5: Het is 10:05. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er zijn 12 doden en 9 gewonden gevallen na een schietpartij in Johannesburg, Zuid-Afrika. Minimaal 10 schutters openden het vuur in een sloppenwijk en sloegen daarna op de vlucht. De reden van de aanval is onbekend. Sinds er geen fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark mogen rijden, zijn er 39 bekeuringen en iets minder waarschuwingen uitgedeeld. Het verbod ging 2 weken geleden in. De fatbikes veroorzaakten namelijk overlast. En de Somalische scheidsrechter, die Amerika niet inkwam en dus niet kan fluiten op het WK, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat overigens niet met bewijzen voor de beschuldiging komt.
5: Oké, Florentien, hartelijk dank. Armin van Buuren straks hier op de radio naar Nothing But Thieves. Impossible.

0: illustre collega Armin van Buuren. This is what it feels like.
1: Jij gaat nooit.
2: Nou.
1: Wat Arie aanstaande maandag gaat doen.
2: Aanstaande maandag?
1: Ja.
2: Dat is aanstaande maandag.
1: Ja, dat raden jullie nooit.
0: Dat raden wij nooit.
2: Ik denk de generale repetitie voor zijn theatershow.
1: Nee.
3: Oh. Ik denk zangles.
1: Nee.
0: Nee.
1: Hij gaat vissen met Wesley Bronkhorst.
0: Nou, ik had dit werkelijk waar niet willen missen.
1: Ik wel, maar goed.
0: Maar je gaat vissen met Wesley Bronkhorst?
1: Ja, je hebt me uitgenodigd. Een of andere wedstrijd is er in Loosrecht.
0: Ja. Oh.
1: En ik heb heel weinig tijd om te vissen de laatste tijd. Ik heb zoiets, dat is voor mij wel even goed. Dan word ik gedwongen om te gaan.
2: Maar heb jij ook zo'n bellyboot dan?
1: Ja, die heb ik ook. Ja.
2: Serieus?
1: Ja, ja.
2: En die neem je mee dan?
1: Nee, ze hebben gewoon een knappe boot. Ik heb met de 3 of 4 man.
2: Oh,
1: een beetje
2: lekker,
1: gezellig met een barbecue en dat soort dingen.
0: En waar vis je dan op?
1: Op vis?
0: Op,
1: nou ja, dat zal wel snoek en snoekbaars worden en baars.
0: Want dat
1: en
0: zit
1: grootvis.
0: Daar. Ja, ja.
1: Dan gaat het om de grootste, geloof ik.
0: De grootste.
1: Oh. Ja, dat heb ik van mijn leven nooit gewonnen.

0: mensen kunnen jou maandag daar dus tegenkomen, Arie. Dat zou even goed
1: kunnen we maandag tegenkomen. Ja. En het wordt een mooi weer ook.
2: Ja, wel het goede engeltje uitgooien.
1: Hè? Ja. Het goede engeltje uitgooien. Ja, het wordt, echt heel lang geleden ik gefietst heb. Ik denk bijna een jaar.
2: Zo. Nee, joh.
1: Ja,
0: dus maar fietsen is net als fietsen, dat verleer je niet, toch?
2: Maar heb je wel een vispas?
1: Ja, die heb ik al... Jeetje. Vanaf mijn 16 al, denk ik.
0: Zo.
1: Ja, ik heb altijd legale visser ben ik geweest.
0: Hey, hoe gaat het met de verkoop van de theatershow?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja, ik zit een beetje op een ongelukkig, dus ik hoop dat mensen me eraf willen halen. Nou, er zijn nog 13 kaarten. Ja,
0: oh, dat 13, is een vervelend
1: 13
0: getal.
1: Kaarten. Ja, dat is toch een beetje, ik heb al een beetje bijgeloof. Ja,
2: waar kun je die kaarten bestellen, Arie?
1: Bij de Meervaart natuurlijk.
2: Ja, bij de Meervaart, maar meervaart.nl.
1: Ja, meervaart.nl. Ja, de Meervaart. En okay. Er staat ook nog een linkje heb ik op mijn Instagram. Zo. Heb ik er samen
2: en wat is je Instagram
1: dan? Gelijk goed. Café de Amstel, Amsterdam.
2: Café de Amstel, Amsterdam.
1: NL, geloof ik.
0: Punt NL.
2: Nou ja, laten we in ieder geval zorgen dat er 10 van die 13 kaartjes af zijn.
0: Ja, met de verwijzingen naar de internetadressen.
1: Maar één af, ik zie wel van die 13 af.
3: Moet je oefenen, hè, waar het dan precies te vinden is.
0: Ik vind het sowieso ook knap dat je twee avonden beter uit te verkopen... zonder dat je eigenlijk weet waar de kaarten te koop zijn.
1: Dat is knap, hè?
0: Ja, dat vind ik knap.
1: Ja, dat is knap. De eerste is ook nog één plekje vrij.
0: Eentje?
1: Eén plekje, ja. Ja. Ja, het was niet te geloven, toch? Ja, ik vond het ook een verrassing, hoor. Ik had dit niet verwacht.
0: Nee.
1: Van de week liep ik in Artus en dan werd ik ook herkend. Ja, ik denk even dag.
0: De verwijzingen naar de internetadressen.
1: Maar één af, ik zie wel van die 13 af.
3: Moet je oefenen, hè, waar het dan precies te vinden is.
0: Ja, ik vind het sowieso ook knap dat je twee avonden beter uit te verkopen... zonder dat je eigenlijk weet waar de kaarten te koop zijn.
1: Dat is knap, hè?
0: Ja, dat vind ik
1: knap. Ja, dat is knap.

0: vragen.
1: Ja.
0: Ik zeg, want ik vind het ook wel, weet je, ik kan een hele uitleg over zijn naapaard, hoe dat allemaal leeft.
2: Ja.
0: Weet je waarom die naapaarden altijd in het water paren?
1: Nou.
0: Dat wist ik niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dat is de enige kans om eens een grote doos naar te krijgen.
1: Nee, dat was niet de mop.
0: Maakt ze een knipoogbeweging met de doos. Dus haar schaamzagen. Ja, jeetje heb ik. Maar ja, kerel zijn, hè.
2: Ja.
0: Ga toch zitten kijken.
1: Tuurlijk.
0: Dus kijk, wist ik hem. Maakt ze een zoenbeweging met de doos.
2: Oh ja?
0: Stet, nou, zeg ze, je mag wel even naast me kinderen zitten. Kom maar zitten, hoor. Hij zei, ja, dat is goed, dus je gaat naast haar zitten.
1: Ja.
0: Zeg, durf jij de twee vingers in te steken? Ah. Dan zit ik wel proberen. Steekt hij de twee vingers in, zegt hij, krijgt een kleren. Je kunt nog fluiten ook.

0: En Sommieu heeft, of had de eer om Direct toe te zingen. Waarbij Camille echt een fantastische speech heeft gehouden aan de mannen van Direct. Waarin hij eigenlijk vertelt hoe mooi het is om in Den Haag op te groeien als muzikant. En dat hij ook aangeeft van ja, Den Haag is de stad waar je je helden tegenkomt in de muziekwinkel. Ja. En waar je echt nou ja, wordt meegezogen door die popcultuur daar.
1: Ja.
0: Maar dat doet hij op een weergeloze wijze. Dus als je iets leuks wil zien vandaag, dan zou ik zeggen, ga heel even naar het Instagram account van Direct. Daar staat het hele filmpje. Zij spelen ook nog een liedje van Direct. Meer dan de moeite waard.
2: De 538 Ochtendshow Service Desk.
0: Ja, dan nog even wat vragen die zijn binnengekomen. Het zijn vooral vragen over de uitzending van morgen. Die komt namelijk vanuit Amsterdam. En heel veel luisteraars die willen weten of het mogelijk is om die uitzending vanaf het begin bij te wonen. Nee, dat is alleen voor genodigden. Tenminste, we hebben een aantal luisteraars een prijs laten winnen. Dat ze vanaf 6:00 ochtends bij ons te gast zijn. En die gaan ook het WK Handscannen spelen met ons.
1: Ja.
0: Maar vanaf 8:00 gaat de winkel gewoon open. We staan namelijk morgen in de Albert Heijn onder het Museumplein.
1: Ja.
0: En dan kunnen luisteraars ook gewoon die kant op. Als ze het leuk zouden vinden. Ik bedoel, je kan het ook gewoon volgen via de radio. Dat is minstens net zo gezellig.
3: Ja, wel gezellig, toch? Als je even komt kijken.
0: Het is altijd leuk. Iedereen is meer dan welkom daar vanaf 8:00 ochtends. Maar het is puur ook eventjes onder de winkel niet eerder opengooien, want die moet ook gewoon bevoorraad worden.
4: Ja. Mensen moeten aan het werk.
0: Ja. De vakkenvullers ook een beetje voor de voeten. Dus vandaar. Maar weet dus morgen vanaf 6:00 de 538 ochtendshow vanuit Amsterdam, het Museumplein. En dat is dan uiteindelijk de plek waarvan wij hopen dat het Nederlands elftal dan ook eindigt na hun zegenreeks op het WK.
4: 21 juli is de huldiging. Ja. Om 3:00 middags.
0: Ja.
4: Ja, zet dan maar in je agenda. Het is echt zoals het is.
1: Ja, dat denk ik ook.
4: Ze spelen de 19e finale. Dat is om 9:00 of om 9:00 s'avonds.
0: Tegen Engeland toch is geloof ik was de voorspelling.
3: Gaan ze dan altijd gelijk terug?
4: Hier, nee, ja, dan is het hier natuurlijk 9:00 s'avonds. Het is hier 3:00 s'nachts op maandag al.
1: Ja, dus dan vliegen ze.
4: Ja. Ik denk misschien sterker nog, als ik het zo reken, dat het zelfs pas woensdag is.
3: Ja,
4: dat
3: is wel heel erg dicht erbovenop.
0: We doen even een datum.
3: 22 juli.
0: Een kleine aanpassing.
1: Ja.
4: Ja, het wordt
3: een mooie
4: spannend.
3: Dag. Hebben is, veel mensen vrij.
1: Zeker. En ook kinderen vrij is middags. Fantastisch.
0: Oh ja, wat een goed idee.
1: Ja, ja,
0: we maken er woensdag van.
1: Dan.
0: Wij gaan morgen vast even een kwartier maken daar. Even bordjes neerzetten dat het dan de 22e...
4: Een beetje kalk mee.
0: Dat dan het plein uitgeleend is. Dus morgenochtend vanuit Amsterdam. Zometeen veel plezier met Dennis Ruijer. Je hoort hem met de 538 werkdag. En een hele mooie woensdag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4:00 middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijs koffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja?
18: Serieus?
17: Oh,
18: wat een geld!
19: 18.000,
20: wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
22: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
25: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
26: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
27: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
28: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
29: Fijne verjaardag.
30: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
31: 538 Nieuws.
32: 10 uur.
33: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven, 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom. En dat heeft tot nu toe ongeveer 39 bekeuringen opgeleverd. En ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een wisselvallig en frisse dag bij maximaal 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Florentien, dank. Dan 538 verkeer A4 Rotterdam, Amsterdam en Leidschendam. 16 minuten vertraging. En de A59 Zonzeelos bij Hoijpolder ben je 6 minuten langer op de weg. Voorzichtig met de bankrekening. A1 Hengelo Deventer, controle bij Holten, 125.6. A1 Naarden Amsterdam bij Muiden, 10.5. En de A2 de grens van België Maastricht bij IJsden, 271.2. A6 Lelystad Emmeloord, Nagelen, 99.2. En ook op de A9 Amstelveen Haarlem bij Leinden, 36.5. De 5 van het bedrijf, onder andere Calvin Harris, Ellie Goulding zo meteen. De gast is VBT.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.

0: Dark Before the Dawn van Sommieux. Die nog een geweldige ode hebben gebracht aan de mannen van Direct 2000.
1: Ja,
0: dat was echt mooi. Dat was tijdens de uitreiking van de Buma Awards. Daar heeft Direct een oeuvre award in ontvangst mogen nemen.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: ik, wanneer je partner zegt, zo'n doos chocola mee naar huis heeft genomen, dat je denkt, oh, ik eet vast één hazelnootreepje aan, nog één hazelnootreepje aan, nog eentje dan. 538, de 5 van het bedrijf. Ja, Terry Swims, Guilty in de 5 van het bedrijf. Vandaag bij ons de gast, VBT, aannemers. Ja, en een man met een naam als een wereldster, Gias Giaro in de show. Gias, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent stratenmaker bij VBT.
1: Ja, klopt.
0: Waar ben je aan het werk vandaag, Gias?
1: Wij staan voor het Olympisch Stadion in Amsterdam.
0: Kijk, gezellig. Oh, daar komt Arie van de mop van Arie komt daar zo langs.
1: Oh, nou dan zullen we opletten of we nog zien.
0: Ja, precies. Hij rijdt in een Qashqai en je moet even oppassen dat je niet in de weg staat, want dan toet het hij meteen wel. Dus dat...
1: Heel goed.
0: Hey, Gias, met hoeveel mensen werk je?
1: Wij zijn nu met 3 man bezig.
0: Oké, wat goed. En met hoeveel man werk je bij VBT in je team meestal?
1: Hoeveel man werken wij? 20 man meestal.
0: Oké, hartstikke goed. Even voor de chef taart natuurlijk, want wij sturen de slagroomtaart zo snel mogelijk naar je toe.
1: Lekker dan.
0: Dan kun je voor het werk of tussen het werk even lekker een stukje taart bij een bakkie pakken.
1: Dat wel, ook lekker.
0: Lekker man, lekker man. Een grote klus bij het Olympisch Stadion, kleine klus?
1: Ja,
0: 30 vierkante
1: meter.
0: Oh, dat is overzichtelijk hè?
1: Ja.
0: Ah, lekker man. Hé, hey, werkt eruit Jas. Gezellig dat jullie bij ons zijn in de 5 van het bedrijf vandaag.
1: Geen probleem.
0: Later. Hoi hoi.
1: Heel.
0: Ja, wil je ook gratis slagroomtaart? En gezellig te gast zijn in de 5 van het bedrijf? App dan nu met de 538-app naar de studio. Even je naam erbij, de naam van het bedrijf. Dan bellen we je zo snel mogelijk even terug. Dus app hem maar met de 538-app voor de 5 van het bedrijf.
2: Op een

In de vijfde bedrijf de stratenmakers van VBT. Even toeteren, als je bij het Olympisch Stadion rijdt in Amsterdam, dan zijn ze aan het werk. Altijd gezellig natuurlijk. Inmiddels kijk ik naar de live beeld van de Erasmusbrug Rotterdam. Daar regent het, donkere wolken boven de stad. Nog nooit zo rustig gezien op de Erasmus ook. Kortom, wisselvallig weer in Nederland. Hier in Hilversum nog een schraal zonnetje. En soms voelen alle dagen in de week een beetje hetzelfde. Je komt op dezelfde tijd aan op je werk, voert dezelfde taken uit, omringd door dezelfde mensen om dan uiteindelijk op hetzelfde tijdstip weer te vertrekken. Herkenbaar, dan is dit je kans om die sleur een beetje te doorbreken, want je trekt je collega's even aan de mouwen en je zegt, yo, welke liedjes moeten wij even uitzoeken voor de vijfde bedrijf voor 538? Dan stuur je ze op naar 538 en dan begint je dag binnenkort totaal anders. Dan kunnen alle bureaus aan de kant staan, je reef op Paul Elstak. Met je muziek de 538 werkdag in en natuurlijk gratis slagroomtaart. En die verzorgen wij met de 538 5 van het bedrijf Taarten Express. Je kan gewoon even appen met de app van 538. Zet er meteen even 5 liedjes bij, dat is handig. Voor de 5 van het bedrijf dus appen met de 538 app. En je kan ook naar 538.nl/bedrijf. Tot zover deze bedrijfshuishoudelijke mededelingen. Oh, ik heb een Spaanse Casanova nog voor je in de 5 van het bedrijf. De zoon van de beroemde Julio Iglesias. Zijn naam is Enrique.

0: zoiets heel belangrijks ga vertellen. Geloof je me dan? Ja, er is een reden waarom ik je dit vraag. En wat die reden dan is, dat hoor je binnen nu in een paar tellen. En net als de feiten over Philia Taylor Swift en Blackstreet en Dr. Dre.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En morgen
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
11: Oranje. Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
16: Aldi. Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
17: Aldi.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: 538, Dennis Ruijer.
20: Goedemorgen helden en heldinnen van de werkvloer. Taylor Swift is hier.
19: Radio 538.
20: The Fate of Ophelia.

0: like the way you work it.
1: De koffiegong, daar komt hij.
0: Ik kreeg namelijk al een gifje van een gong. De koffiegong is bij deze op de radio, of de theegong, net waar je zin in hebt natuurlijk. 5 jaar, Black Street, Dr. Dre, no diggity. Ja, iemand geloven op zijn of haar blauwe ogen. Het is toch een spreekwoord wat wel een beetje met uitsterven bedreigd wordt. Vooral omdat wereldleiders ons constant toch voor de gek houden. Dat doen we nog maar weinig, mensen geloven op de blauwe ogen. Onderzoekers hebben dit uitgepluist. Deelnemers van het onderzoek kregen de keuze om onopgemerkt te liegen. En daarna moesten ze dan gokken hoeveel mensen dat hadden gedaan. Wat bleek? Gemiddeld dachten mensen dat bijna de helft zou liegen, maar dat bleek maar 30%. We zijn dus allemaal een stuk eerlijker dan we denken in eerste instantie. Dat is toch leuk? Mocht je thuis iets te verbergen hebben, bijvoorbeeld een vaderdagcadeau, zoals mijn dochter, die kwam van een knutselclub, mocht die kijken, werd helemaal bedekt. Doe hiermee wat je wil. En tijdens de 5 jaar werkdag stuurde Jade een appje. Dennis net heerlijk, 4,5 kilometer gerend, 5 jaar in de oortjes. Zo fijn was dat. Ik zeg ja, speel me even die 5 jaar ochtendrun volgend jaar. Die speel je zo uit.

0: Hoe is Joost daar?
1: Ja, de sfeer is super. Ja. Ik voel ons geweldig.
0: Ja, geweldig man. Lekker dat de Pinot Grigio al open is natuurlijk rond dit tijdstip. En somber, niet somber, 12 tot 11. Ik had de weersvoorspelling even erbij gepakt. Voor volgende week woensdag, donderdag, vrijdag. Maar dat ziet er potjandorie partij lekker uit. Woensdag gewoon een graad of 24. Dan 25 en dan vrijdag volle zon. Volgende week en 26. Maar eerst nog even wat water voor de tuin. Misschien luister je nu ook net als somber in die lange shift, 12 tot 12. Een dienst die misschien bijna eindeloos voelt. Het kan ook zomaar zijn dat je nu juist lekker in de chillmodus bent. En vanavond nog aan de bak moet. Maar ook dan ben je bij 5 jaar gewoon aan de juiste adres. Want vanaf deze week, dat is wel leuk, kreeg net een appje van Dylan van de avondshow. Kaarten bij de avondshow voor festivals. Op donderdag, tickets voor de dikste festivals. Festival Donderdag, als je vanavond luistert. In de latere avond Solar Weekendkaarten, Hullabaloo en ook Tomorrowland bij Bas en Dylan te winnen. Natuurlijk alleen op 58. Met Lionel Richie, All Night Long.

0: slechte marketing voor Donald Trump?
1: Ja, er is een nieuwe video opgedoken van hem en die zorgt weer voor woede.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door...
7: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller!
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
12: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Pick it to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
27: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde explosie in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De Belastingdienst moet stoppen met het verwerken van je burgerservice-nummer in hun betalingskenmerken. De privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het BSM-nummer niet nodig is. En dat mag ook niet in verband met de privacywet. De Belastingdienst belooft beterschap en gaat binnenkort zelf voor iedereen speciale nummertjes bedenken. Uit de appgroep waarin mannen verkrachtingsvideo's van hun vrouwen deelden, zit niemand meer vast. Ook de man uit Horst aan de Maas in Limburg is weer vrij. Hij blijft wel verdachte, zegt justitie. In totaal zijn er 4 verdachten. De politiek wil dat dit soort appgroepen aangepakt worden als criminele organisaties. En Donald Trump heeft liefhebbers van manga boos gemaakt. Dat zijn van de Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. En dat pikken de manga-fans niet. En daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. En die is al 20.000 keer ondertekend. Het weer, het is vandaag 14 tot 17 graden. En op de meeste plaatsen gaat het regenen. Alleen aan de kust is het droog vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Ja, dankjewel S. Dan 538 verkeer A7 Groningen hier bij Drachten. 11

0: 92.9. A6 Lelystad, Emmeloord, Nagelen 99.8. En op de A15 Maasvlakte, Rotterdam. De hoogte van Rotterdam bij 40.4.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Casino.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis

0: talent Bruno Mars. En zijn laatste wapenfeit op Radio 538. Je hoorde Risk It All.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Daar krijg je zelfs een Somalische scheidsrechter die niet met mee en doet met het WK weer rustig van. Zo mooi dat liedje. De Dance Smash Classic van vandaag. Speciale, want dit is de favoriet van onze eigen Julia van Rijendam. Dat is wel grappig. Die appt mij af en toe als ze in de auto zit. En ze gaat goed op Galantis met Runaway You and I. Daar komt ze helemaal uit haar aardelijk schakelaar binnen. Maar deze mag er volgens haar ook zijn. Rechtstreeks uit de zomer van 2006. Al gaat het liedje over iets wat net zo goed in de zomer van 2026 zou kunnen gebeuren. Het is de Zweedse Beethunter. Die schrijft deze mega-hit. Na een rare ervaring die hij had met een vriend. Die vriend was namelijk bezig met het programmeren van een chatbot. Hij was zeg maar een early adapter. Toen niet veel later ene Anna in de chat verscheen. Dus dacht Beethunter daarom dat dit de bot in kwestie was. De chatbot Anna. Het duurde oprecht maandenlang voor het kwartje viel. Anna was niet de chatbot van zijn vriend. Anna was een doodgewone dame. Ik zou me overigens wel ontzettend beledigd voelen als iemand mij zo saai vindt dat hij me aanziet voor een chatbot. Kan ik u helpen? Heb ik u goed geholpen? Maar goed, Anna was dus geen bot. En dus ook geen boot. Want dat is niet meer dan een verkeerde vertaling van deze Dance Smash Classic. Basehunter.

0: Jacht passenger Alex Warren, de hele week de favorite. De 5-dag werkdag kent het spel Stop or Go. Ja, je kent het principe misschien al een beetje. Maar goed, je kan 100 euro verdienen door 5 vragen goed te beantwoorden. Sport, topografie, algemene kennis, showbiz, muziek en geschiedenis. Dat zijn de categorieën die in de aanbieding zijn. Wil je meespelen? App dan even je voornaam en go met de 5-dag-app. Voornaam en go met de 5-dag-app.
1: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
10: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
13: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
21: Binnen één minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
24: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
25: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
24: Dus?
25: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
24: Ah, met superkorting.
25: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
24: Prijsvrije vakanties.
26: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.
2: 538 Dennis Ryan.
3: Laat de leeuw niet in zijn happy staan. Zo is het ook.

0: Tim, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je runt een eigen bedrijf samen met een maat, Angel Tech.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Is dat de techniek van de engelen?
1: Ja, zo noemen wij het wel.
0: Ja, wat leuk. Wat doen jullie?
1: Nee, we verkopen voornamelijk kinderproducten. Zo kinderelektronica, zoals kindertablet en kindersmartwatches en koptelefoons en zo.
0: Nou, wat goed. Dus eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat je als ouder geen last hebt van je kind.
1: Ja, dat kun je het ook wel doen, maar dat is ook gewoon voor het leerzame.
0: Nou, leuk man. Wat goed, wat goed. Hey, en hoeveel mensen werken daar?
1: We zijn nu ongeveer 5 mensen die helpen elke dag.
0: Ja, leuk man, leuk. Hey, je krijgt zometeen 1 minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Je hebt gekozen voor algemene kennis. Iedere vraag €20 waard. Stop or go na iedere vraag. Ja, op een gegeven moment als die vraag fout is, ben je wel alles kwijt. Dat is het spel.
1: Ja, dat klopt. Ik ken het spel, dus ik ben helemaal klaar.
0: Oh, leuk man, leuk Tim. Dan gaan we dan met vraag nummer 1. Wie schilderde het beroemde schilderij De Nachtwacht?
1: Dat was...
0: Ja.
1: Rembrandt van Rijn.
0: Ja, Rembrandt van Rijn, dat is het juiste antwoord. Klaar voor vraag 2, ga je door of stop je?
1: Ik ga door, go.
0: Vraag 2, op het embleem van welk luxueus Italiaans automerk staat een chargerende of aanvallende stier?
1: Dat is Lamborghini.
0: Lamborghini, juist. Stop or go?
1: Go.
0: Hoeveel dozijn past er in een gros?
1: Dat is wel lastig, hè. 144.
0: Ai, nee, dat was 12.
1: Ah, 12.
0: 12 dozijn in de gros, ja. Hey, maar ja, als troostprijs, voor de Angel Tech hebben we natuurlijk wel een heel mooi 50 tosti-ijzer.
1: Kijk, dat is altijd leuk.
0: Dus dan kun je lekker bammetjes maken. We hebben gisteren gezien, luister, Ferry doet er ook zo'n ijzerbroodjes in.
1: Oké, dat is een goede tip.
0: Kan allemaal. Dus geniet ervan en dank voor het meespelen.
1: Ja, geen probleem.
0: Hoi man, later. Hoi Tim, groetjes.
1: Hoi.
0: Tim speelde mee met Stop or Go op Radio 58. Tostijzer uit de kast en die gaat die kant op richting Kessel. Nog steeds actueel deze plaat van Tears for Fears. Nu op 58. Everybody wants to rule the world.

Eigenlijk zou het wel tof zijn dat iedereen die ooit iets heeft gewonnen bij 538... met een naam in de Hall of Fame komt. Misschien moeten we dat een keer oproepen, of een digitale Hall of Fame. Ja, we hadden net natuurlijk een nieuwe ronde Stop or Go. Was er wat opheffen in de appbox van 538... vanwege de ronde van Tim in de Stop or Go. Onder andere Hans, Tim en Kenny die appten, die sturen... Ja, het antwoord was goed, maar dat is niet zo. Tim zat met 144 wel in de juiste richting, hè, met het antwoord. Ja, hoeveel dozijn zit er in een gros? Dat was de vraag. Niet hoeveel stuks. Ja, klein beetje strikvraag, maar goed, die troostprijs is natuurlijk ook waanzinnig, hè, dat 538 tostijzer. Lekker scherp, hou het vast, want ook bij Lindo zometeen een nieuwe ronde. Stop or Go. Huishoudelijke mededeling nog van Roberto. Die zegt, Dennis, hoe meld ik me aan voor de vijf van het bedrijf? Even met collega's vijf liedjes verzamelen. Wij sturen taart, dan meld je aan via de 538-app. Met het bedrijf waar je werkt en regelen wij de rest. Dus meld je aan via de 538-app voor de vijf van het bedrijf. Media hoor je naar Shakira. Gezellig uit met z'n allen in de zoo.

0: Ja, gaat niet helemaal goed. Moet je vandaag met de trein naar huis, dan kan je wel eens een probleem hebben.
1: En bij Lidl word je getrakteerd op Martin Garrix en Jax.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker! Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
9: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
13: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle AH schoonkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
16: Boeie.
17: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
18: Albert Heijn. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 12 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht. Komt door blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker een uur geen treinen rijden. En op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt erop neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen worden. En ook werk aan viaducten zal blijven liggen. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-zorgminister Van Ark bij de enquêtecommissie.
23: Code zwart hebben we gelukkig niet bereikt, maar dat was wel het grote doemscenario.
0: Ja, code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kiele-kiele, zei ze. En oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert de Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur... voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. En ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. In ieder geval, hij ontkent. Het weer. Aan de kust is het droog, terwijl in het binnenland de komende uren buien ontstaan. En vanavond en vannacht zijn verspreid over het land opnieuw buien. En het is vandaag maximaal 17 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
24: Dankjewel Esther. Even kijken naar de weg. Het is niet zo heel druk. Ja, via de A1 of de A12 naar Duitsland. Je bent het inmiddels wel gewend. Heb je grenscontrole, 10 minuten plus. Dan de A7 Groningen-Heerenveen voor Drachten, 11 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem. Daar staat bij Arnhem Centrum een vrachtwagen met pech. 10 minuten vertraging. Controles, A1 Barneveld, Apeldoorn 84-2. De A2 België-Maastricht 271-2. Ook de A2 Eindhoven-Den Bosch 134-7. A6 Lelystad, Emmeloord 99-8. A7 Drachten-Heerenveen 152-0. A15 naar de Maasvlakte 46-0. A28 Amersfoort-Zwolle 80.2. En de A50 Zwolle-Apeldoorn 210.9.
25: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
26: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
25: Sorry Bo, het is Beauty.
26: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
28: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
29: Hak je dag!
30: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
31: Lineker! Ja, Gary Lineker!
30: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
32: 538. Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
24: En die wordt belangrijk, hè? Ja. Lindo de Vaal. Eerst even winnen van Japan zondag. Wordt al moeilijk genoeg. Hey, Miles Smith.

Martin Garrix, supertalent. Martin Garrix told you so. Het is wel één ding mis met Martin Garrix, vind ik. Hij eet zijn pizza met ananas erop. Nooit meer doen, Martin. Dat moet niet eens in de buurt staan van elkaar in de keuken, vind ik. Dat het ook niet per ongeluk bij elkaar kan komen. Ananas op een pizza. Nee, moet je maar niet doen. Goed, genoeg over mijn lunch. Hoe is jouw lunch? Ik hoop dat je lekker geniet van 538. Taylor Swift komt eraan. Elizabeth Taylor ook. De Dance Match, die is van Baker, Matt en Rani. Na deze classic van de Google Dolls. Dit is Irish.

0: Dani. I love life.
1: Hey.
0: Bij 538. De dance special voor deze week. Hey, de Goo Goo Dolls, die je net nog hoorde met de Iris, zij begonnen ooit onder de naam The Sex Maggots. Snow Patrol, die band ken je ook wel, die heette in het begin Polar Bear. Vond ik ook wel leuk, Polar Bear, ja, had ook wel gekund. En de rockers die je zo gaat horen, die waren van plan om de wereld over te nemen als The Genius Sex Poets. En toen zei de platenmaatschappij, we zien toch maar wat anders. En dat hebben ze gedaan. Een hele gezellige naam hebben ze nu. De Killers.
1: Is ook leuk.
0: Ja, ik kan het maar kiezen. Hier zijn ze met Human bij 538.

0: even een high five de jacht uit als je wil aan een collega bijvoorbeeld. Is er een collega die jij jouw high five de jacht gunt op dit moment? Waarvan je zegt, ja, die kan er wel even gebruiken deze woensdag. Misschien wil je het hele bedrijf even noemen waar je werkt. Kan ook. Of je beroepsgenoten. Kijk, zo werkt het.
1: Hey, goedemiddag. Ik wil alle collega's van Makkedam, Nederland, een high five de jacht geven. Groetjes Raymond, hoi.
0: Hoi. Hoe spreek je dit in? Pak even de 538-app erbij op je smartphone en dan ga je rechtsboven naar het WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, heb je rechtstreeks verbinding met de studio. Daar kan je even in WhatsApp even een berichtje inspreken, zo'n spraakberichtje. Een high 538. Maak hem even, hoor je hem zo hier. En Teddy Swims komt er ook aan.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
9: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
19: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen.
9: juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
20: Boost yourself.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen door...
22: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
22: Sneller!

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: 538. Lindo Duval.
7: Wat een hit weer voor Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Komt-ie.

0: Onze collega's en goede vrienden Lucas en Steve hoorden je End of Time. En ik heb altijd met die jongens, ik versta ze nooit zo goed. En dat is niet, niet omdat ze uit Limburg komen. Nee. Ze hebben de muziek alles zwaar staan.
1: High 538.
0: Nou, niet horen, weet je. Wat zeg je nou allemaal? Even een paar door de reestel. Ik pak er een paar bij. Paulien?
2: Hoi, met Paulien hier. Ik wil graag een hele dikke high 538 geven aan mijn collega's van het Amsterdam Ziekenhuis Amstelveen.
0: Hartstikke goed. Kees?
3: Ik wil heel graag een high 538 geven aan Frank de Bie van Progi in Nederland, PV. Die vandaag helemaal in zijn uppie op kantoor zit.
0: Oh, zou dan naar binnen gaan met het onweer, joh. Kimberly?
4: Ik wil graag een high 538 geven aan alle toppers van kinderdagverblijf de ontdekking. Jullie zijn echt harde werkers en mijn allerliefste collega's. Groetjes Kimberly.
0: Nou, het is lief. Ineke!
5: Goedemiddag, een high 538 voor schildersbedrijf H. Postuma uit Snee.
0: Heel goed. En Roy?
6: Voor onze productiemanager Rob een high 538 wensen, omdat hij zo lekker op vakantie is vandaag. Eindelijk rust.
0: Eindelijk rust, ja. Roy, het levert jou wel een 538 tosti-ijs erop. Die komt naar je toe, dan kan je tosti's bakken met het logo van 538 in. Dat is toch mooi, zeg. Harry Styles, of Stijl

0: Timbaland. The Way I Are bij 538 vanochtend, de 538 ochtendshow, was Joling was er echt aan.
1: Vanmorgen in de 538 ochtendshow.
0: Ja, en als Joling aan de lijn is, is het altijd leuk. Gerard Joling, voor de volledigheid hebben we het dan over. Hij zit in tv-opnames samen met Jutta Leerdam. En dan moeten ze ook daar blijven slapen en zo. Dus ze zien elkaar dag en nacht, ook in het bubbelbad. En ja, daar krijgt zelfs Gerard het warm van.
2: Super sportieve instelling. En ze is ook heel lief. Helemaal gaaf, is gezellig. Ja, het is prachtig. Dus gisteren zaten we in het bubbelbad en dan staat ze op en dan heeft ze zo'n heel klein, ja, wat zou ik nou zeggen, een soort stringetje aan. Er was zelfs een homoseksueel nog helemaal in de buik, zeg maar.
0: Ja, ik kan me voorstellen, Gerard.

0: Esther heeft zo nieuws over jouw zomervakantie.
1: Ja, waar je het meeste kwijt bent als je met een tent of caravan op vakantie gaat.
2: Nee, niet nog fijn. Nee.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
11: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
20: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
21: 538 Nieuws.
22: 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De NS heeft last van blikseminslagen. Daardoor zijn treinen stil komen te staan. Maar volgens de NS zouden de treinen tussen Utrecht en Breukelen nu weer moeten rijden. De problemen begonnen om 11:00. De NS waarschuwt dat je ook nu de treinen weer gaan rijden nog vertraging kan hebben. En ook kunnen de treinen extra vol zijn. Nog 4 jaar en dan is er al niet meer genoeg elektriciteit om altijd aan iedereen te leveren. Dat zegt netbeheerder Tennet tegen RTLZ.
24: Het zou kunnen dat dan een aantal uren per jaar er mogelijk niet genoeg stroom beschikbaar is voor iedereen in Nederland. En dat dan een klein deel van Nederland mogelijk een paar uur per jaar zonder stroom zou komen te zitten.
23: Ja, angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Maar de vraag stijgt steeds sneller en bedrijven schakelen over van gas naar stroom. En we leiden ook meer elektrisch. Rijkswaterstaat stopt de komende 2 jaar met groot wegonderhoud in Noord-Nederland, dat meldt de Telegraaf. Door geldgebrek worden werkzaamheden in Friesland, Groningen en Drenthe uitgesteld. De bouwsector reageert geschokt en waarschuwt voor zogenoemde Italiaanse toestanden. Ze verwijzen daarmee naar de instorting van de Morandi-brug in Italië in 2018. En kamperen in Europa is de afgelopen jaren flink duurder geworden. Volgens campingspecialist ACSI liggen de prijzen bijna 25% hoger dan in 2020. Het zou komen door meer luxe op campings en kamperen is steeds populairder geworden. Kroatië is ruim 78 euro per nacht, moet ik het goed zeggen, is het duurste. En Turkije is goedkoopste met 13 euro per nacht. In Nederland betaal je voor 1 campingnacht 39 euro. Het weer dan nog. Vanmiddag ontstaan er steeds meer buien en daarmee is onweer, hagel en ook veel wind mogelijk. Code geel is daarvoor afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. Morgen eerst zon en daarna weer regen en een graad of 18. En tot zover het 538 Nieuws.
25: Okay, ben je van kamperen, Esther, of niet? Vind je dat leuk?
23: Nou, ja, met een campertje.
25: Echt?
23: Ja, ja, dan vind ik het leuk.
25: Ik vind het vreselijk. Weet je wat, kamperen, als ik in een hotel zit en de roomservice verstopt om 10 uur, dan vind ik het ook al kamperen. Ik zou, nu kan ik niks meer bestellen. We zijn echt aan het kamperen. Ja, nee, echt. Nee, ik hou er niet van. Even kijken naar het verkeer. Het is niet zo heel druk. Een paar korte vertragingen langs de voor de grens met Duitsland via de A12. Iets maximaal 10 minuten. Dus valt mee. Even controles langs de weg. A1 Hengelo-Deventer 125.6. A2 Eindhoven-Den Bosch 122.9. A7 Drachten-Heerenveen 152.5. A16 België-Breda 71.0. En de A28 Assen-Hogeveen 158.1.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
27: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
28: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
27: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
29: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
30: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
31: Jij bent mijn kampioen.
29: ANWB Zomeralert. nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
0: Jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
1: Goedemiddag. Calvin Harris komt eraan zijn blessings. En nu Somber. Home record.

Ja, van Harris, Clementine, Douglas en Blessings op deze woensdag, toch? Ja, woensdag. Ja, ik leef in een hotel deze week. We zijn dan verbouwen thuis namelijk. Dus ik leef in een hotel. Dan kun je denken, oh, wat vervelend, wat verschrikkelijk voor je. Nee, normaal niet, joh. We hebben elke ochtend croissantjes aan het ontbijt. Ze hebben een zwembad. Ik vind het dan prima, weet je wel. Dus, woensdag dus. En dat is Weggeef Woensdag bij 538. Deze hele week wordt er al gestrooid met televisies van 55 inch. En een extra kans op zo'n Big Ass TV voor het WK voetbal heb je vandaag op de Instagram pagina van

0: Drop Dead.
1: Drop Dead. Olivia Rodrigo topper. Is een topper, inderdaad. Ja, je hoort het. Het gaat over haar ex. En je weet meteen hoe zij over hem voelt als het liedje Drop Dead heet. Ik zou dat toch niet kunnen. Als je een liedje maakt over je ex en dan zo uit de school klappen, weet je, word je toch een beetje de Taylor Swift van 538, weet je. Dat is ook niet echt de bedoeling. Nee, altijd aardig blijven. Altijd vriendelijk blijven. Afrojack, 10 feet tall, hoor je nu.

0: Project. De rijdende rally, gek. Avond, je had een stuk metaal door zijn vooruit van de auto, hè, tijdens een rally. Wauw. Dat scheelde niks, zeg, hé. Het zal je gebeuren. En die rallyauto's rijden ook niet voorzichtig, valt me altijd op. Weet je, er gebeurt van alles. Tijd om even stop or go te doen zometeen. Wil jij de kandidaat zijn in dit spelletje?
1: Stop or go.
0: Meld je dan even via de app met je naam en het woord go. Stop or go, waarbij je 1 minuut de tijd krijgt om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie. Heb je ze alle 5 goed, heb je 100 euro. Per vraag dus 20 euro. Je mag stoppen wanneer je wil, maar bij elke keer go zet je alles op het spel. Durf je het aan? Ik hoor het graag van je. App je naam en go in de app nu.
2: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
9: Kippie.
10: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense. Everyone from left to right, van Holland
6: komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: 538.
17: Linda Duval. Tattoo Lorraine komt er zo aan. En Alex Warren, die komt er nu aan. 4 voor 3.

0: or go.
1: Danny uit Roosendaal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent onderweg naar de fysio, en je hebt dit heel ernstig. Je hebt je voorste kruisband afgescheurd.
2: Ja, dat klopt.
1: Oh, het doet al pijn als ik het hoor zo.
2: Ja, zo voelde het ook.
1: En hoe is dat gebeurd?
2: We hebben lekker gevoetbald.
1: Met voetbal, toch niet met voetbal kijken, want dan heb ik een probleem de komende maand.
2: Ik ging een keertje mee naar voren en heb toen, had vannacht in moeten blijven.
1: Oef, en hoe lang gaat het duren voordat het allemaal weer werkt?
2: Ja, na mijn operatie nog 9 tot 12 maanden.
1: Jezus, nou Danny, zit je lekker dan, hé?
2: Ja, alle tijd om 2K te kijken.
1: Ja, precies. Ja, je kan alles gewoon s'nachts kijken zo nu. Maakt allemaal niet uit. Je moet toch rusten. Heel goed.
2: Ja.
1: Danny, we gaan stop or go doen. Die jouw gekozen categorie is algemeen. Je krijgt zo 1 minuut de tijd voor maximaal 5 vragen. Heb je een vraag fout, ben je helemaal af. Maar na elke vraag mag je stoppen en het geld pakken wat je tot dan toe hebt verdiend.
2: Oké, top.
1: Als jij go zegt, beginnen we.
2: Go.
1: Wie is de presentator van het populaire Nederlandse tv-programma Miljoenenjacht?
2: Linda de Mol.
1: Ja. Stop or go.
2: Go.
1: Hoe heet de trouwe viervoeter en hond van stripheld Kuifje?
2: Bobby.
1: Bobby, zeker. Ja. Gaan we door?
2: Nee.
1: We gaan stoppen. Dat is heel goed. Dan heb jij gewoon €40 in de pocket.
2: Ja, top.
1: Heel goed gedaan. Danny, dankjewel dat je er was. We gaan het geld weer overmaken. En ik wens je een spoedig herstel en een fijne WK. Nog even de vraag, dan waar gaat Nederland eindigen op dit WK?
2: Als eerste natuurlijk in de finale. Gaan we positief in.
1: Ja, heel goed. Heb ik ook. Danny, dankjewel dat je er was en sterkte.
2: Graag gedaan, dankjewel. Stop for go.
1: Bij Mark vanmiddag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor €100 of €40 als je zegt, ik geloof het wel. Moet je gewoon pakken wat je pakken kan. Aan Vogue.

0: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
0: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranjesterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
16: Lineker! Ja, Gary Lineker!
15: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL-packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
21: Goedemorgen.
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
23: 538 Nieuws.
24: 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs. En ook de invoer van chemicaliën. Bij aanvallen werd onder andere contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant worden niet vervolgd. Het OM gaat er geen zaak van maken. Toen een bestuurder er vandoor ging, trokken de 2 hun wapen. De agenten mochten schieten, vindt het OM, omdat de auto op een van de agenten inreed. En de man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade, dat werd bekend bij de rechtbank. Die heeft besloten dat de verdachte langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten die helemaal uit de hand liepen. En een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. Het weer, ja, vanmiddag ontstaan buien en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. En hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. Morgen af en toe zon, later weer veel regen en rond de 17 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
26: Dankjewel Esther. Dan de 3 grootste files. A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen de brug over het Zijkanaal Zee en Velsen. 15 minuten doe je langer over. Dan de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. Vrachtwagen met pech veroorzaakt een kwartier ook. En ook een kwartier voor de A208 Haarlem naar Velsen tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Wilp, Deventer en Apeldoorn 93.1. Dan de A6 Lelystad Emmeloord bij 89.8. A15 Maasvlakte Rotterdam 40.0. A15 Rotterdam naar de Maasvlakte bij Rotterdam bij 46.0. A28 Assen-Hogeveen bij Bijlen 157.4. En de laatste de A28 naar Zwolle vanuit Amersfoort bij Wezep. Opgepast bij 80.1. En wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
27: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
28: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
27: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
29: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
30: Jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
26: Yes, hallo! Ja, op veel plaatsen buiten standje herfst. Hier gewoon standje meeste muziek. Tim Berg en Bruno.

Nou, weer een hit joh voor Taylor Swift. En dan hangt ook de nieuwe Toy Story film er nog aan. Weet je, op een gegeven moment zou je denken, is een bankrekening een keer vol groot, toch? Wel echt supermooi liedje over, dat herkennen we allemaal toch, dat mensen uit je leven verdwijnen, maar zodra je ze terugziet, sommigen voelt het alsof er geen dag voorbij is gegaan. De grappen zijn nog hetzelfde, alleen soms gewoon wat meer pijn in je rug. Ik werp even mijn blik uit de studio. Of blik even mijn werp, kan natuurlijk ook. Uit de studio. Het weer is niet altijd best, hè? Nee, dat geef ik toe. Maar mijn dochter Vida van 6 is helemaal gek van dino's. En ik zat laatst een docu met haar te kijken. En 234 miljoen jaar geleden regende het hier op aarde ongeveer 2 miljoen achter elkaar. Jaar, hè? Ja. Die bui hangt nu gecentreerd boven Schotland. Maar wij zitten dus nog redelijk op schema. Echt, dames en heren, jongens en meisjes, geloof me, het komt goed nog even door bij dit weekend. Brengt zon, daarna loopt de temperatuur langzaam weer op. Kijk, lekker. 538 en de hits. Hallo mee.

Niall Horan bij 538. Zo zit je er een beetje lekker in voor het WK. Heb je vertrouwen? En toch een beetje de stemming in Nederland dat het niks gaat worden op dit moment. Maar let op, hè, als we zondag één keer winnen van Japan, dan gaan mensen al voorzichtig kijken voor hotels voor de finale. Voor de thuisblijvers, goed nieuws, want het is 538 Weggeef Woensdag. Elke woensdag win je bij ons een super dikke prijs, alleen via ons Instagram-account. Dat is dit keer een 55-inch tv. 55 inch, dat is ongeveer een flinke eettafel voor 4 personen. Hoe win je? Volg 538 op Instagram, check de Weggeef Woensdag post en drop een voetbal-emoticon in de comments. En wie weet staat binnenkort die gloednieuwe grote tv bij jou thuis. 538 met Ray zometeen en nu Hanna May met Maxime.

0: waarschijnlijk waar die even 5 minuutjes zou zijn. Ray, Where's My Husband, hoorde je bij 538. Hey, en trouwens, ik had het net over die weggeef woensdag, hè, dus dat je een dikke tv wint op ons Instagram-account, maar uiteraard ook op de radio. Ja joh, misschien heb je helemaal geen tijd om naar ons Instagram-account te gaan, dan hoef je alleen dus, nou ja, lekker te genieten van de hits van onder andere No Doubt en Damiano David zometeen. En de scheidsrechters fluiten. Als je die hoort fluiten op de radio, dan bel je met 0909-3000-538. En kom je in de uitzending als beller 538, win je een gloednieuwe tv.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijs koffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
16: 538 Festival Onderdag.
17: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
18: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
19: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
20: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
19: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
16: binnen 1 minuut.
5: Meer muziek.
16: Tijdens de 538 werkdag.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
23: Hebbes.
22: Kijk op Ben.nl.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Hey, werk ze!
25: 538! Maak je brand!
0: Leuk dat we meedraaien met je met zometeen Alex Warren en Justin.

0: Wat een heerlijke deun. De nieuwe Alex Warren, the favorite, you're the passenger.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Ja, maar dan wel eerst eventjes goed mikken. Bellen 538 worden. Anne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Even een WK-dilemmaatje. Of naast een vuvuzela spelende buurman, of naast iemand die de uitslag al weet van de wedstrijd.
3: Oh, dat is een hele goeie. Ah. Dan maar die vuvuzela dan.
0: Ja? Oh.
3: Ja.
0: Dapper hoor.
3: Irritant het ook is.
0: Ja. Nou, en daarover gesproken. Jij hebt eigenlijk echt een van de meest irritante dingen meegemaakt die je maar mee kunt maken zo vlak voor het WK.
3: Ja.
0: Want wat is er stuk thuis?
3: Onze tv. Nou, moest de kleine van boven naar beneden gezet worden. Ja, hij doet het, maar het is toch wel een stukje kleiner dan wat we gewend waren.
0: Ja. Oké, okay, ja, dat wil je natuurlijk gewoon echt niet voor het WK.
3: Zeker niet.
0: Nee, nee. Eens even kijken. Bellen 538 wint een 55-inch tv. Ik denk dat het jou er wel lekker uitkomt. Dus je bent ook gewoon bellen 538.
3: Daar zijn ze thuis heel blij mee.
0: Is dat even lekker?
3: Ja,
0: ja, want dat vroeg ik me af. Doe jij dit nou voor jezelf of voor de rest van het mannelijke gezin?
3: Ja, voor allemaal, want okay. Ik ben ook heel erg fan van voetbal.
0: Ja, ja, ja. De man blij, jij ook blij natuurlijk.
3: Ja, ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Je wint een 55-inch tv en een 58 voetbal. Deze prijs wordt verzorgd door Hisense.
3: Hey.
0: Hey, blij thuisfront, dat horen we graag.

0: dan maar even wat vitamine D via de radio. Matthijs uit Dwingelo ging hier helemaal goed in. Appte hij terwijl hij lekker buiten aan het werk is. Je hoorde de Bauza Magnetic. En Matthijs trouwens ook superleuk dat je luistert. Dit is 538. Het nieuws komt eraan zometeen met Iris. Wat heb jij zometeen?
1: Wie er in de toekomst waarschijnlijk legaal pepperspray bij zich mogen hebben.
0: En je hoort de Police met Every Breath You Take. Jennifer Lopez komt eraan. En ook zometeen Jonas Blue zijn nieuwste.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met

0: Ziggo Zakelijk.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
10: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
11: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sport.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: 538 Nieuws.
8: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Sommige vrouwen mogen straks legaal pepperspray bij zich hebben als het aan justitieminister Van Wil ligt. Hij heeft daarbij gekeken naar hoe ze dat in omliggende landen doen. Dat vertelt hij bij RTL Nieuws.
9: In Denemarken zijn ze uiteindelijk uitgekomen op een vergunning voor die vrouwen die bijzonder risico lopen om slachtoffer te worden van femicide. En daar dan pepperspray beschikbaar voor te stellen. En dat spreekt me erg aan.
8: Het gaat dan om vrouwen die bij instanties of de politie al melding hebben gemaakt van stalking of bedreiging bijvoorbeeld. De minister gaat nu kijken hoe hij dit kan gaan regelen in ons land. Er waren spanningen in het kabinet tijdens de tweede coronagolf in het najaar van 2020. Dat zei oud-minister Koolmees net tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Er zijn pittige discussies geweest over de aanpak en de maatregelen. Maar het kabinet kwam wel altijd tot breed gedragen beleid, zei hij. De Israëlische premier Netanyahu gaat zich kandidaat stellen voor de verkiezingen die eind dit jaar in Israël zijn. Amerikaanse president Trump had daar twijfel over gezaaid, maar dat is onzin, dat zei de partij van Netanyahu. In de peilingen staat Netanyahu er niet goed voor. En de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit blijft voorlopig vastzitten. Een verzoek van Marius om vrij te komen is door het hof afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ernstig ziek is en wacht op een longtransplantatie. Marius gaat niet in hoger beroep. Hij zit vast voor onder meer verkrachting en mishandeling. Maandag hoort hij zijn straf en er is dik 7 jaar cel geëist. Krijg je nog het weer, buien en maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht wordt het wat droger en is het 9 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Dankjewel Iris, dan de 3 grootste files. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 9 minuten. Ook 9 voor de A4 Amsterdam naar Den Haag. Dat is tussen Rijzenhout en Nieuw-Vennep. Dat komt door een pechgeval over 6 kilometer. En de A12 over 2 kilometer Arnhem-Oberhausen tussen Zuid-Dijk en Duitsland. 11 minuten doe je er langer over. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor doorgeven A1 richting Barneveld bij Apeldoorn. 83,9. Dan de A1 Amersfoort-Eemnes bij 31,0. A7 richting Den Oever vanuit Amsterdam, 17,7. A16 Dordrecht-Breda, 39,1. A16 bij Breda vanuit de grens met België, oppassen bij 72,1. En de A35 Wierden naar Hengelo bij Bornerbroek, 51,2. Alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
11: Ah, oh, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, of jij even?
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Wat? Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Kick it to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
22: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis

538, we zijn in het jaar dat Motorola kwam met de eerste mobiele telefoon. Die woog bijna 800 gram. Dan betaal je bij Transavia gewoon 25 euro voor tegenwoordig. 1983, ook het jaar van deze prachtige hit.

0: alles blue. Ik heb het in mijn Bumble-tijd een paar maanden geleden één keer meegemaakt. Dat een vrouw zei, maar wacht even voordat we gaan afspreken. Ik wil wel weten hoe groot die is. Nou ja, ja, weet je, als je daarvan houdt, ja, boeiend dat je dat dan wil weten. Ja, vind ik prima. Een andere bekende dame, die is ook van dit soort vragen. Mocht je ooit met haar hebben gedate, dan herken je dit. Zij zei, ja, ik wil niet zoveel tijd erin steken en erachter komen dat hij niet gewoon groot geschapen is. Iedereen wil af en toe door de kamer geknald worden. Nou, wie zal dit gezegd hebben? Nou, zal ik nog een andere quote van haar laten horen?
1: Ik wil gewoon postbode worden. Of alcoholist.
0: Nou ja, het een sluit het ander niet uit, toch? Nee. Liefdesbrief naar de Belastingdienst. De naheffing bij je ex. Prima, toch? Ja. Anu.

0: Je hebt fans, Glenn. Heeft iemand naar de appbox, wie is toch die gozer die op de achtergrond altijd zo hard loopt te lachen? Elke show weer, elke dag, dat zegt Chris in de 50e appbox. Is misschien leuk om te weten, die vraag komt vaker binnen. Dat is Glenn, mijn beste maat, waarmee ik dit radioprogramma ook mag maken. En ja, voor Werkend Nederland, leuk om te weten. Iedereen die aan het werk is in Nederland, die gun je een Glenn. Iedere bouwval, werkplaats, trein, vliegtuig zou eigenlijk een Glenn moeten hebben voor een betere wereld. Glenn is nooit chagrijnig, stapt altijd met goede benen uit bed, is altijd aardig. En het allerleukste aan Glenn is, hij moet altijd overal om lachen. Dus al start je een flauw geluid, let op.
1: Stop for now.
0: Glennie. Nou, wil je Glenn aan de telefoon krijgen? Want daar draait het radioprogramma om natuurlijk uiteindelijk. Dan kun je nu jezelf opgeven voor Stop or Go. Hoe werkt het? Bij elk goed antwoord krijg je 20 euro. Dan heb je de keuze Stop or Go. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, superleuk, dan kan het bedrag alsmaar hoger worden tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat het geldbedrag aan je neus voorbij, maar wil je wel een superleuk 58 tostiijzer. Wil je meedoen? Nou, gezellig. Kom in de 58 app, stuur het woordje Go, dus G-O en dan alleen je voornaam. Dus Go en je voornaam en maak kans op 100 euro. En Teddy Swims komt er ook aan.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!

0: Kees.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: De laatste keukentrend. Keukeloos heeft het.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hey, goedemiddag.
14: 538. Maak La Brand.
13: Zometeen kans op €100 in Stop or Go en je hoort een nieuwe bakenmat.

0: en Ronnie. Heerlijk. Hey, zometeen Shakira, Zoo. En ook Samber met Homewrecker komt eraan. Stop for now. Hey Monica, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat voor werk doe jij?
1: Ik werk in de zorg, in de wijkzorg met dementerende thuis.
0: Zo, wat knap zeg.
1: Ja, ja.
0: Ja, voor jou is het waarschijnlijk heel normaal.
1: Ja, ja.
0: Nee, ik weet niet. Ik zat deze week aan mijn vader te vertellen. Mijn oma was op het eind niet meer helemaal fris in haar hoofd. En mijn moeder ook vlak voor de overlijden. Had niet met dementie te maken. Maar ik ben daar mijn hele leven bang voor geweest. Dat er een punt komt dat iemand uit je familie je niet meer herkent.
1: Ja.
0: Ik kan daar niet mee omgaan. Ik vind dat zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk verdrietig.
1: Dat is het ook. Maar dat staat natuurlijk dichterbij. Hè?
0: Ja. Maar hoe gaat dat bij jou? Hoe kom jij na een normale dag werken thuis?
1: Ja, gewoon. Want je wordt heel erg gewaardeerd.
0: Ja.
1: De mensen zijn blij.
0: Ja.
1: En er zijn erbij die zijn wat verder in hun dementie.
0: Ja.
1: Maar er zijn er ook bij die zijn nog best wel goed. Wat jij zei, dat je oma ook een goede dag hebt. Dat hebben wij natuurlijk ook.
0: Ja. En ik denk dat je automatisch de kleine dingen in het leven nog meer gaat waarderen. Hè? Daar word je echt wel in getraind.
1: Ja, ja, zeker. Maar ook de waardering van die mensen. Weet je, als ze jou herkennen, je komt binnen. En de ene weet het wel. Er zijn er ook bij van, hey, leuk dat je er weer bent.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, en wij hebben alle tijd. Omdat wij ik werk in de wijk en niet in een verzorgingshuis. Dus wij kunnen de tijd aan de mensen geven die ze nodig hebben.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja,
0: dat is hier niet het geval. Je krijgt hier maar echt 1 minuut. Dan stopt de klok en we gaan spelen de categorie muziek. Die heb je buiten de uitzending uitgekozen. 5 vragen, voor ieder goed antwoord €20. Als jij go zegt, dan ga ik het klokje stoppen, starten. Laten we beginnen met starten voor je.
1: Ah ja, go.
0: Oké. Hey, welke Amerikaanse acteur en rapper ken je van de 90s hits zoals Gettin' Jiggy Wicked, Miami en Summertime?
1: Oh, baby, de rapper, hè?
0: Ja, en een beetje zanger ook. Soms, voornamelijk rapper. Maar acteur ook.
1: Weet je, ja. Nou, ik moet nu wel stoppen. Ik weet het.
0: Nee, helaas. Oh, ja.
1: Wie?
0: Will Smith.
1: Oh, shit, ja.
0: Ja.
1: Ja, mijn zoon die had hem geweten. Maar goed, die heeft hem niet. En, ik ben super blij met de tos die hij heeft.
0: Gelukkig. Ik ga ook geen grappen maken over je geheugen. Dat zou zeer ongepast zijn.
1: Dat mag hoor.
0: Je krijgt een hartstikke mooi tosti-ijzer en toch leuk om je even gesproken te hebben.
1: Ja, nou jou ook. En heel veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel, hoi. Stop for now.

0: 2026. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
6: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
7: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat

0: Iemand zoekt die het werk echt goed doet? Maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Tot verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, bank of the free.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
16: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
17: 538 Nieuws.
18: 4 uur.
19: Ik ben Iris Schut. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich hebben, zegt justitieminister Van Deel. Die vraag werd groter na de moord op Lisa, gevallen van eerwraak, en er zijn meer voorbeelden waarbij het nodig is, zegt hij tegen RTL.
20: Vrouwen die uit een gewelddadige relatie komen, nog gestalkt worden door hun ex, dat zijn allemaal signalen waarvan je zegt, ja, dan weten we dat het risico op een fatale afloop gewoon groter is dan bij gemiddelde mensen, en dan moet je dit mogelijk kunnen maken.
19: In Denemarken mag het al met een speciale vergunning, en de minister gaat nu kijken of dat hier ook kan. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden nog uren minder treinen door de blikseminslag vanmorgen in de buurt van het station Utrecht Centraal. De treinen lagen daardoor een tijdje stil. De meeste rijden inmiddels weer, maar dus nog niet allemaal. Morgen begint het WK en Oranjefans vertrokken vandaag ook die kant op vanaf Schiphol. Zo'n 5000 Nederlanders gaan het Nederlands elftal aanmoedigen en ze zijn van plan om vooral lang weg te blijven.
21: 42 dagen. Ik hoop helemaal tot het einde. En we hebben grote koffers mee.
19: Zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Japan. En het Nederlandse onderrondje op het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door Tellen Griekspoor. De partij tegen Botik van de Zandschulp werd gisteren stilgelegd vanwege het slechte weer. Griekspoor stond toen al 2-0 voor en daar maakte hij net 3-0 van. De 17-jarige Thijs Bogaert heeft zijn eerste partij ook gewonnen. Hij doet voor het eerst mee via een wildcard. In de tweede ronde moet hij tegen de Rus Medvedev. krijg je nog het weer. Lokaal nog kans op een bui. Vanavond en vannacht is het droger en 9 graden. Morgen af en toe zon, later op de dag dan weer regen en maximaal 18 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
8: Lukt het?
17: Of vliegers?
8: Nou, echt ja. Probeert hier iemand een jas uit te doen? Alsof het zo'n dwangbuis is, weet je wel?
17: Het is warm.
8: Het is ook nog warm?
17: Ja.
8: Oh, joh. Ach, jeetje.
18: Ja. Dat is veel, hè?
8: Ja. En niemand luistert.
17: Maar het is niks vergeleken bij het verkeer, moet je wachten.
8: Ja. Verkeer, Jelt.
22: 27 files. De langste nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Deil staat 24 minuten. Op de A27 Gorkum Utrecht voor Lexmond door een ongeluk 3 kwartier. En de A27 Utrecht Gorkum tussen Hagestein en Noordeloos ook daar 3 kwartier. Flitsers op de A1 Hengelo Deventer 122.2. Nog één op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 6.6. Op de A7 van Amsterdam richting Den Oever bij 27.5. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 32.7. A28 Zwolle-Meppel bij 105.3. En nog eentje op de A28 tussen Assen en Hogeveen bij 148.9.
23: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
25: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
28: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

0: Smit, Niall Horan en Drive Safe. Op 538 in de middagshow.
1: Zo, dan gaan we eens even alle verhalen verzamelen.
0: Dit is niet het goede muziekje.
1: Zit er iemand? Nee. Oh, ja. Oh, wordt het zo'n dag?
0: Ja, het wordt zo'n dag.
1: Wat heb jij gedaan?
0: Nou, ja.
1: Ja, er is dus iets waardoor jij een beetje van de leg bent.
2: Ja, dat is iemand anders.
0: Ja, dat is iemand anders.
1: Oh, we moeten iemand anders ontslaan.
0: Ja, dan ga koppen rollen. Ja. Ga koppen rollen. Nee, ja, ik ben zo lui dat ik dat niet zelf klaarzet.
2: Ik heb het erin.
0: Ja, maar ik moet dat dus wel natuurlijk checken. Ja, want anders krijg je fiasco's zoals dit. Kijk hoe pijnlijk het
1: dus
0: is.
1: Dus we gaan kijken of Jelte er morgen nog
2: is. Het had iets veel ergers kunnen zijn, dat is waar.
1: Dat is,
2: ja,
1: dat
2: ja
1: is waar.
2: Weet je wel, voor hetzelfde geld, ja, weet jij veel.
0: Erger dan dit?
2: Nou, het is wel heel erg hoor.
0: Ik zou echt de kut muziek. Ja, nee, sorry, ik start het verkeerde muziek.

0: een blikseminslag heeft overleefd.
1: Ja, als je hem niet hebt overleefd, hoef je niet te bellen.
0: Dat is, daar ben je...
1: Laten we daar duidelijk over zijn, die hoeven we niet.
0: Ik vind dat ook al best wel spannend.
1: Het was vandaag lekker te keren.
0: Ja,
1: ik hou er wel van. Hij is bij mij ergens ingeslagen.
0: Nee, hou op.
1: Ja, want dat,
0: nee, wel dan.
1: Nee, niet bij mij thuis. Nee, ergens in de buurt. Want je kent dat toch als hij inslaat ergens.
0: Nee, dat heb je nog nooit gehoord.
1: Dat heb je nog nooit gehoord?
0: Nog nooit gehoord.
1: Dat is dubbel en dwarshard. Dan denk je echt dat de aarde even vergaat. Weet je wel? Dat is dubbel en dus dan zie je een flits en zo'n knal tegelijkertijd. Bam!
0: Oh ja.
1: Hard is dat? Ik vind het heerlijk. Ik vind het zo'n moment dat je weer even je realiseert dat je het niets voorstelt.
0: Maar echt als hij je inslaat, dat vind jij.
1: Ja, hoe harder, hoe beter. Ja. En vannacht was het weer zover. Maar ja, zit daar iemand te luisteren die wel eens echt een inslag heeft meegemaakt? Misschien, ja. Maar echt in het lijf of in het huis?
0: In het lijf eigenlijk. Maar gewoon dus niet dat je op, in een weiland staat en je dan geraakt bent. Want dat lijkt mij...
1: Dat kun je overleven. Ja, er zijn mensen die dat overleven.
0: Zeker?
1: Ja, zeker. Natuurlijk. Als jij de goede schoenen aan hebt.
0: Nou, bel dan als het jou zou overkomen. Nee, dat is helemaal spannend.
2: Of misschien in je auto. Dat gebeurt ook. Hè?
1: Dat kan ook. Hij kan ook in een vliegtuig inslaan trouwens.
0: We hebben veel vragen, merken. Want ik heb het idee als je in een auto inslaat dat je daar helemaal niks van merkt.
1: Nee, ik denk dat je het wel merkt, maar er gebeurt niks.
0: Nee.
1: Ja, dat. Ja. Je hoort, wij zijn snel tevreden. Als hij gewoon is ingeslagen bij je, kan een auto zijn, vliegtuig, maar ook gewoon op in je lijf. Ja, dat zou ik echt heel bizar vinden.
0: Wel een moment dat je echt dacht, wow, wat was dat?
1: Ja, zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij het wel, die een blikseminslag heeft overleefd, daarover wil vertellen. Nou, wij hangen aan je lippen, hoor. Wil je ons bellen? 0909 30538 of het even laten weten in de 538.

0: get what you give. Op 538 in de middagshow zit er iemand te luisteren die een blikseminslag heeft overleefd.
1: Ja.
0: Brenda?
2: Ja?
0: Hey, leuk dat je het inbelt. Ja, geweldig. Welkom bij de middagshow.
2: Ja, goedemiddag.
0: En ik ben blij je ook in levende lijf aan de telefoon te
1: dat
0: hebben.
1: Dat vooral.
0: Want wat heb jij meegemaakt?
2: Ja, ik lag met mijn man in bed en het begon te onweren. En we zeiden tegen elkaar, hè, shit. Misschien handig als we de stekker van het zwembad er even uittrekken. Want straks slaat het in. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En op het moment dat ik de stekker uit het stopcontact trek, slaat die in en vliegen de vlammen uit het stopcontact.
0: Nee.
2: Ja.
1: Oh, wat heftig. Oh, dit is dood.
2: Ja, dat was...
0: Wat zie je gebeuren? Je ziet echt gewoon zo'n lichtflits jouw zwembad ingaan.
2: Nee, hij kwam in het stopcontact van de woning. Want daar zat boven in onze slaapkamer zat de stekker van het zwembad met een verlengsnoer.
0: Ja.
2: En hij is dus in de muur geslagen in het elektra. En toen kwam de vlam uit het stopcontact.
0: Wow!
2: Ja.
1: Oh, en heb jij iets gevoeld? Of zag jij het alleen maar? Of voelde je nog iets?
2: Nee, ik heb het alleen gezien. Ik heb niks gevoeld, gelukkig. Maar bij ons is er ook verder niks kapot gegaan. En we spraken buren dagen later. En die zeiden van, volgens mij was er van de week ergens bliksem ingeslagen. Ja, dat was bij ons. Hij zegt, ja, bij ons doet niks het meer. DVD-speler, alles kapot. Ik zeg, oh, ook raar. Bij ons doet alles het nog.
0: Hey, en zit daar ook een geluid bij? Hoor je ook echt een knal?
2: Nee, je ziet alleen een vlam.
1: En ben jij sindsdien...
2: Alleen een vlam, maar weet je, het gaat zo immens snel.
1: Ja.
2: Je hebt het gewoon in de eerste instantie, weet je niet wat je meemaakt.
1: En ben je dan bang nu voor onweer?
2: Ja, maar ik was, en dat is het ergste, ik was altijd al bang voor onweer. Maar dan voor de klap en niet voor de bliksem. Maar nu is het voor allebei. Ja.
0: Brenda, dankjewel voor het inbellen.
2: Ja,
0: en pas op
2: gedaan.
0: Met zwemmen.
2: Fijne uitzending. Ja, zeker. Fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Joe.
0: Er komt nog van Iwona ook een appje binnen. Ze wil niet op de radio. Ik heb als kind van 5 jaar een blikseminslag overleefd. De bliksem sloeg niet direct in mij in, maar in een boom achter ons. Door een open raam is er een soort spiraal van vuur naar de koelkast gegaan. Ik liep daar toevallig langs op blote voeten op beton. En dat heeft mij geraakt. Ik ben een paar uur bewusteloos geweest, met de ambulance afgevoerd. Daarna had ik heel veel pijn aan mijn benen. En de koelkast was trouwens kapot. Ja.
1: Oh, wat heftig.
0: En die wonen is oké, want het is lang geleden.
3: Wat een verhalen.
0: Dank voor het reageren.

0: van 538. Morgen de grote dag. Schrijf het weer overal op waar je kan schrijven. Dan gaat er weer een trip uit naar Amerika. Mag je naar het WK, hè?
1: Ben je gewoon aanwezig bij een wedstrijd, wordt er van alles voor je betaald. Je krijgt nog wat zakgeld van ons mee. Overnachtingen, wordt één groot feest.
0: Dat is morgen. Alleen bij 538 maak je kans op WK-tickets.
1: Ja.
0: En zometeen maak je kans op die televisie van 55 inch. Ja, mocht je thuis blijven en je wilt toch met heel veel mensen kijken, moet je een hele, hele grote tv hebben natuurlijk. En zo eentje kun je straks winnen. Als je de scheidsrechtersfluit hoort, dan klim je in de telefoon en dan bel je ons op. En dan maak je kans op die tv. En morgen dus, hebben we dat wel gezegd. Nog niet vergeten. Morgen, mensen, schrijf het op. Lekker luisteren naar 538, weer WK-tickets. Ga je naar Amerika. En het nieuws van 16:30 komt er zo aan, Iris. Wat heb je mee?
2: Waar ineens heel veel naar gezocht wordt op Marktplaats.
3: Pas je eindelijk

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oeh, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
4: Ja! 538 Festival Donderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
14: Lineker! Ja, Gary Lineker!
13: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 21:30 op 6.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
24: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
25: Altap.
24: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: 5-3 weerbericht met een code geel in heel het land tot 6 uur vanavond vanwege onweer. Vanavond en vannacht later wat droger en zo'n 9 graden. Dan het weer van morgen, af en toe zon, later op de dag weer wat regen en is het morgen zo'n 18 graden. En dan verkeer graag, Hilton.
2: Er staan 39 files en de langste staan nu op de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel 35 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht voor Lexmond 36 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos, daar staat 38 minuten. Flitsers op de A1. Als je rijdt tussen Hengelo en Deventer, pas dan op bij 122.2. Op de A1 tussen de grens en Hengelo bij 166.7. En op de A7 als je gaat van Den Oever naar Amsterdam bij 32.7. De A16 Breda richting België, 68.1. En de A73 Venray bij 54.5.
1: Het is 5:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. Er komt een uitzondering op het pepperspray-verbod. Vrouwen die bedreigd worden kunnen een vergunning aanvragen. Dat wil minister Van Wil gaan regelen. Hij heeft naar Denemarken gekeken en daar werkt het al zo. Bij München is een ongeluk gebeurd met een schoolbus. Die botste op een stilstaande bus waar alleen de chauffeur in zat. Er zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, gaat niet in beroep tegen het besluit van het Hof om hem niet vrij te laten. Hij wilde naar zijn zieke moeder toe. Die wacht op een longtransplantatie, maar dat mag dus niet. Marius zit vast voor onder meer verkrachting en mishandeling. Maandag krijgt hij zijn straf te horen. Er is 7 jaar en 7 maanden cel geëist. Een knappe zegen voor tennistalent Thijs Bogaert van pas 17. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen, van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. Bogaert moet in de volgende ronde spelen tegen de topper Daniel Medvedev.
1: Wauw, dat is een tegenstander.
3: Echt, hè?
1: Ja, die kan nog boos worden ook, hè? Dat is wel een rekkersmijter.
3: Oh ja?
1: Echt? Ja. Oppassen in Rosmalen dus nu.
3: Het was vandaag weer zover, hè? Code geel geldt nog tot 6 uur. En die weerwaarschuwingen die gelden nu nog per provincie. Maar het KNMI gaat daar volgend jaar mee stoppen. De kleurcodes gaan dan alleen nog gelden in een specifiek gebied waar de risico's gelden. Vandaag gold het bijvoorbeeld echt in een heel groot deel van het land, terwijl het lang niet in alle gevallen voor de hele provincie gold, zeg maar.
1: Ja. Maar zijn gebieden dan makkelijker dan provincies?
3: Ja.
1: Wat voor gebied zeg je dan?
3: Nou, bijvoorbeeld Noord-Gelderland.
1: Ja.
3: Anders zit heel Gelderland in de rat.
1: Ja, die zitten dan in de schuilkelders, terwijl het helemaal niet hoeft.
3: Precies.
1: Ja.
3: En iedereen wil de krant hebben waarin Harry Styles een boodschap achterliet. Na zijn concertreeks in Amsterdam liet Harry op de achterkant van de zaterdageditie van Het Parool een bedankje plaatsen. En die kranten worden nu dus massaal aangeboden op Marktplaats. De afgelopen weken is er al ruim 25.000 keer naar gezocht. En er wordt flink op geboden en ook voor gevraagd, soms wel tot 200 euro.
1: Mensen kunnen beter een psychiater zoeken, toch?
16: Nou, ik heb dus die krant, dus ik zag dit bericht. Ik app even naar huis.
1: Money!
16: Ik zeg, schat, hebben wij het
1: gratis geld,
16: zaterdag nog.
18: Maar die lag al in de kattenbak.
16: Ik ben net met aan het papier geweest.
18: Ja,
1: maar dat is respectloos.
16: Zonde, hè?
1: Ja, joh, dat is gewoon geld weggooien.
16: Jammer.
1: Ja.

0: Vaak heb jij nog aan Lulu gedacht.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon de hele tijd maar door mijn hoofd blijven gaan. Ja. Wat een verhaal was dat gisteravond om 7:15.
0: Ja, ja. Lulu vertelde hoe zij iemand betrapt heeft op vreemdgaan. En ik kan het je wel vertellen, maar je gelooft het toch niet.
1: Hij kwam echt uit verderfelijke hoek.
0: Nou, echt dat, ja. Hoogverraad zou ik willen zeggen.
1: Ja, en het was puur lust.
0: Ja, ook dat, ja.
1: En bezwangering.
0: Ja, die zat er ook nog bij. Ja. We laten het zo meteen wel even aan je horen. Lulu, fragmentje van gisteren in Betrapt op een scheef om 7:15. Het is de middagshow van 538. SBS die heeft vanaf morgen een nieuwe speler in de basis.
1: Prachtig.
0: Ja, echt te gek hoor dat dit gaat gebeuren. Sam van Rooyen die is vanaf morgen dagelijks te zien om 17:00 met het Oranje Café op SBS6. En ik kan mij niet herinneren dat daar iemand zo'n grote kans in de televisiewereld heeft gekregen. Je krijgt gewoon je eigen talkshow elke dag om 17:00.
1: Oké, als ik dit zou horen, zou ik echt bloedzenuwachtig worden. Nee.
0: We hebben hem aan de telefoon. Sam van Rooyen!
2: Ja, mooi. Dat het van lust naar Sam van Rooyen gaat. Mooi bruggetje.
0: Ja, dat gaat snel. Dat gaat heel snel. Maar ben je zenuwachtig, man?
2: Nee, 0,0. Echt, iedereen vraagt het aan me. Maar weet je wat het is? Ik maak me al 2 jaar live televisie. Ja, ik zit niet als iets heel anders. Of moet ik spanning gaan voelen? Zeg het maar.
0: Nou, het is meer dat zo vaak krijgt iemand toch niet zo'n kans als die jij krijgt, Sam. Ik wil je niet nerveus maken, hoor. Maar het is best bijzonder, toch?
2: Nee, kijk, ik herken onmiddellijk dat het onwijs bijzonder is. Een eigen talkshow tijdens het WK als gevoelsmatig het hele land bezig is met het WK. Dus ik heb er heel veel zin in. Alleen ik heb ook zelfvertrouwen in mijn kunsten en van de mensen waar ik mee werk en de mensen die ik aan tafel ga hebben. Dus dat omarm ik. Ja, en ik ga niet twijfelen aan mezelf of dat het mis zal gaan.
0: Even over dat zelfvertrouwen. Heb je naar Boulevard gekeken dit weekend met je moeder, Helene van Rooyen?
2: Misschien. Wat dan?
0: Nou, die werd gevraagd, jouw moeder Helene, naar jouw zelfvertrouwen. Dat ging zo.
3: Moet je nog je best doen om een beetje in zijn schoenen te houden? Heeft hij al capsones?
4: Hij heeft...
5: Ja, dat heb ik niet.
4: Hij gelooft wel dat hij het kan.
2: Wat zal ik zeggen? Kijk, ik vind dat je moet omarmen waar je goed in bent. De maximale versie van je persoonlijkheid moet zijn. En dingen doen waar je goed in bent. Nou, ik ben ervan overtuigd, mede door het feit dat ik veel mag werken in de tv-voetbalindustrie. Dat ik er kennelijk goed in ben. En ik kan nog beter worden, veel beter worden. Er zijn heel veel imperfecte details. En daar zijn we mee bezig. Maar ja, om nu te gaan zeggen, ik twijfel een beetje.
0: Ik hou er wel van. Nee joh.
1: Maar kijk, het grootste publiek en Nien van Op de Hoek, die gaat jou allemaal nu echt leren kennen. Want je gaat heel vaak op televisie zijn dan de komende tijd. Maar ik wil een beetje een gevoel bij je krijgen. Want wat zijn de dingen waar jij van houdt? Dat ken je eigenlijk helemaal niet.
2: Oh, maar wat wil je precies weten?
1: Nou, gewoon een beetje meer van wie is Sam?
0: Hoe laat word je wakker? Wat eet je op een dag? Heb je...
1: Kijk, nu heb ik een beetje een beeld van een hele beide handen player. Als dat zo klopt, dan...
2: Je bent niet de eerste vrouw die mij een beide handen player noemt. Maar wie ik ben, ik weet niet of je dat ooit echt gaat ontdekken. En ik denk ook dat je dat niet helemaal moet onthullen aan de wereld als je op televisie bent.
0: Als je beide handen player bent, moet je dat niet doen, nee.
2: Nee, oké, ik zal het kort voor je omschrijven. Ik ben gewoon iemand die heel erg houdt van tv maken. Ik zie het als kunst. En ik hou ook van andere kunst. Dus muziek, film, series, dat soort dingen. Ik hou ervan om daarnaar te kijken.
1: Oké, laatste serie die je hebt gekeken waar je laaiend enthousiast over was.
2: Oeh, dat vind ik een goede vraag. Industry, sowieso. Dat is net, daar is net seizoen 4 van klaar op HBO Max. Heel erg goed.
1: Oké, een nummer wat ik echt absoluut opzet en dat je echt gaat raken. Dan denk je, wat is vet.
2: Come to Life, Kanye West.
1: Oké. Oh, Kanye.
0: Met hoeveel meisjes tegelijk ben je nu bezig?
2: Ik ben nu met 1 vrouw bezig. Okay.
0: Sam, wat gaan we morgen zien? Wat ga je eigenlijk doen om 17:00 op SBS?
2: Om 17:00 beginnen we met onze eerste uitzending van het Oranje Café. Te gast Nicky van der Gijp, Johnny de Mol en ook Ronald Koeman junior. We gaan het hebben over het WK, maar we hebben eigenlijk nog geen beeld. Want de eerste wedstrijd is om 21:00. Maar we gaan alvast even opwarmen, voorbereiden, heel veel bespreken. We hebben er heel veel zin in. En dan daarna gaat de trein elke dag door.
0: Wat het toffe is, SBS heeft ook de rechten om wat herhalingen te kunnen laten zien. Hè? Dat is best bijzonder.
2: Ja, het is vrij krankzinnig. Ja. En het is allemaal te danken aan 1 man, jullie kennen hem vast, Chris Woerts. Ja. Toen iedereen had opgegeven, is hij ervoor gegaan en heeft hij die rechten binnengehaald. Het is heel bijzonder en ik denk, wat misschien lichtelijk gaat verschuiven de komende jaren, is dat wie weet bij een volgend eindtoernooi dat er ook wedstrijden live te zien zullen zijn. Bij Talpa, bij RTL, misschien ook bij Ziggo Sport, bij wie weet, ESPN. Maar ik denk dat het gaat verschuiven. Dus nu mooi om hier bij het begin te zijn voor het eerste commerciële dit soort beelden.
0: Man, daar rest ons nog 1 ding en dat is jou ongelooflijk veel succes wensen morgen. Geniet ervan.
2: Dat waardeer ik heel erg. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik hoop dat mensen inzien dat we het op een frisse, leuke manier gaan proberen te doen.
0: Sam van Rooyen vanaf morgen te zien. Het Oranje Café, SBS6. Dat is om 17:00. Thanks, Sam.
2: Top, dankjewel.
5: You

0: Go in de middagshow op 538, waar het nu tijd is voor Lulu. We gaan Lulu doen.
1: Ja.
0: Lulu.
1: Nee, Lulu. Ja, ik ben nog steeds in shock van Lulu. Lulu begon...
0: Lekkere naam ook, Lulu.
1: Ja, we begon heel enthousiast haar verhaal te vertellen, maar dat werd steeds erger en erger.
0: Ja, gisteren betrapt op een schreven, 7:15, vertelde Lulu hoe zij ooit haar vriend heeft betrapt op vreemdgaan. Het was een bizar verhaal. Dit is wat Lulu gisteren vertelde.
2: Oké, ik heb 2 jaar lang een relatie gehad met mijn eerste liefde. En daar heb ik ook mee samengewoond. Ik heb ontzettend veel van deze man gehouden. Maar in het begin ging de relatie heel goed. Maar op een gegeven moment, ja, ik was gewoon niet echt gelukkig meer. En mijn beste vriendin, die was er echt voor mij in die periode. En die heeft mij heel erg goed geadviseerd en ja, inzicht gegeven over dat dit voor mij niet meer iets is wat ik kon volhouden. Dus met heel veel verdriet heb ik toen besloten om de relatie met mijn ex-vriend te beëindigen. En gelukkig had ik mijn beste vriendin in die periode. Ook al was zij zelf ook zwanger geraakt in die periode, zij was gewoon echt de rock voor me. Ze was er voor mij, ze deed alles voor mij en ze luisterde naar me en al mijn verdriet, dat kon ik bij haar loslaten. Dus dat was echt heel erg fijn en ik denk dat we 8 maanden verder zijn in het verhaal en ik ben op een feestje en we hebben dezelfde vriendengroep, alleen zij was er zelf die avond dus niet bij. En ik zit buiten en ik heb het met een vriend over mijn beste vriendin, over ja, hoe geweldig ze mij heeft geholpen in deze periode in mijn leven en hoe belangrijk zij voor mij is en dat ik door het vuur zou gaan voor haar. Ze luisterde naar me en al mijn verdriet, dat kon ik bij haar loslaten. Dus dat was echt heel erg fijn. En ik denk dat we 8 maanden verder zijn in het verhaal. En ik ben op een feestje en we hebben dezelfde vriendengroep. Alleen zij was er zelf die avond dus niet.

0: ik wist meteen genoeg. En vanuit daar bleek dus...
1: Ook het kindje?
0: Mijn hele... Ja, als je blijft luisteren, inderdaad. Ah. Dat klopt. Mijn hele vriendengroep wist hier vanaf.
2: Oh nee.
0: Hebben het me nooit verteld. Maar mijn beste vriendin is gewoon vrijwel meteen nadat ik het heb uitgemaakt met mijn eerste liefde. Terwijl ik het bij haar dus aan het uithuilen was over hem. En ze gewoon heel veel seks met hem gehad. Niet eens met liefde of iets dergelijks, maar gewoon omdat het kon.
1: Ja, ik heb weer een open mond hier.
2: Ja, die vriendin die was er dus gewoon voor beide.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar dit is echt... En heb je dan nog contact met die vriendengroep?
1: Nou, dat ja, ik hoop het niet eigenlijk, toch?
2: Ja, maar dan ben je echt alles in iedereen is dan weg.
1: Ja, hier waren we erg van onder de indruk. We hebben het elke dag 6:15 betrapt op een scheve. Mocht jij nou een keer iemand betrapt hebben op vreemd gaan... en het hoeft echt niet zo krankzinnig te zijn als bij Lulu, hoor.
3: Ja, het kan gewoon de buurman zijn, hè?
1: Ja, dat ook, ja. Of een collega, of je kwam gewoon ergens achter... en je was net op tijd. Laat het ons eventjes weten. Als je iemand betrapt hebt op vreemd gaan, laat het ons weten, want wij... hangen aan je lippen.
2: Ja, en dan spreken we je gewoon om 6:45.
1: Ja, heel graag. Laat het ons eventjes weten als jou dat is overkomen. Als je een verhaal hebt, kun je dat heel simpel achterlaten in de 538-app. Door even een berichtje te sturen. En straks om 6:45, mis hem niet. Weer een gloedje nieuwe betrapt op een scheven. Om 6:15. Zometeen, als je de scheidsrechtersfluit hoort, pak de telefoon.
2: Bellen, snel zijn.
1: Voor die 55-inch TV.

0: maximumsnelheid op sommige snelwegen waarschijnlijk omlaag gaat.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Getallen horen is centen scoren.
17: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
4: Kenneth Smit.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: 538 Nieuws.
14: 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Pepperspray blijft toch een verboden wapen. Het kabinet overwoogt het legaal te maken, zodat vrouwen zich kunnen verdedigen. Maar het is te gevaarlijk, vindt justitieminister Van Wil.
16: Je kunt je voorstellen dat niet alleen degenen die ze willen beschermen pepperspray kunnen gebruiken, maar ook degenen die mensen willen belagen. Het kan ook tegen de politie worden ingezet, bij overvallen, tegen goedwillende burgers.
15: Wel gaat hij kijken naar een vergunning voor vrouwen die al gevaar lopen, zoals dat ook in Denemarken gebeurt. Het gaat dan om vrouwen die worden bedreigd of gestalkt. Oud-minister Koolmees had buikpijn door de invoering van de avondklok. Dat zei hij tijdens het coronaverhoor vandaag. Koolmees was bang dat het voor polarisatie in de samenleving zou zorgen. Hij noemde het invoeren dan ook een duivels dilemma. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in Nuenen moeten uit de handel worden gehaald. Dat zegt de waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven. De kans dat mensen er ook echt ziek van worden is trouwens niet zo groot. Maar het is niet de eerste keer dat de NVWA ingrijpt bij dat bedrijf. En dikke kans dat je straks minder hard mag op bepaalde snelwegen. Meerdere stukken moet eigenlijk het asfalt worden vervangen, maar Rijkswaterstaat heeft er geen geld voor. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar waarschijnlijk gaat de maximumsnelheid wel omlaag. Krijg je nog het weer? Lokaal nog kans op een bui. Vanavond en vannacht is het droger en 9 graden. Morgen af en toe zon, later op de dag dan weer regen en maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
17: En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 40 files. De langste nu op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 41 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum daarvoor Lexmond 28 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar staat 17 minuten. Flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij 122. Op de A7 Groningen-Drachten bij 181,6. En de A50 Apeldoorn-Zwolle, daar staan ze bij 204,7.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle AH schoonkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
22: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
14: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
24: Welkom bij de 50 jaar middagshow. 5 uur geweest. Miley Cyrus en Cheerio zo direct.

0: Risk It All, 538 in de middagshow. Scheidsrechtersfluitje komt er zo meteen aan.
1: Oh, ik zat al helemaal klaar.
0: Waar zit je voor klaar?
1: Ja, voor die scheidsrechtersfluit.
0: Nee, dat doen we toch zo?
1: Ik zat al helemaal zo op 11:35.
0: Nee, dat doen we zo.
1: Oké.
0: Okay. Kan het ook nee doen, maar dan gooi ik wel alles in de war.
1: Nee, niet nu.
0: En als ik iets niet wil, is het in de war.
2: Nee, dat, ach, dan zou het rommelig
0: worden. Want eigenlijk doen we het voor één iemand heel gestructureerd. En dat is voor jou. Ja. En dan, ja. We doen het zo meteen. De scheidsrechter sluit. Pak dan de telefoon, bellen. Als je beller 538 bent, krijg je die televisie 55 inch groot is. Maar nu eerst met uw goedkeuring. De baannaam.
1: Ja, graag.
0: Baanaam. Er wordt weinig overlegd in dit programma. Baanaam.
3: De baannaam.
1: Waar het de een na laatste is.
0: Dat klopt. Vanaf maandag gaan de stembussen open. Vind ik misschien minstens zo spannend.
1: Ik ook.
0: Ik ben zo benieuwd wat mensen nou de leukste baan
1: hebben. We zijn een beetje zo gaan vragen, ook onder collega's, klopt. Van wat vind jij nou leuk? En eigenlijk zegt iedereen wat anders.
0: Ja, dat is ook zo leuk eraan natuurlijk. Maar uiteindelijk moet er een winnaar komen van de baannaam 2026. Allemaal mensen met dezelfde naam als hun werk. Bas, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, jij hebt ook zo'n baannaam.
4: Dat klopt zeker.
0: Ja, je bent de ene laatste kandidaat. Dat is echt heel leuk. Ja, hoor je het elke dag? Van, hé, wat heb jij een bijzondere naam?
4: Nee, dat hoor ik niet elke dag, nee.
0: Okay.
1: Hoe kwam je daarachter? Dacht je zelf, kom, toevallig?
4: Ik ben er eigenlijk mee geboren, zo'n beetje. Hè?
1: Ja, maar kwam je zelf achter, want het is toevallig, want ik ga dit werk doen, of ik doe dit werk, of zeiden mensen tegen jou?
4: Het is echt bij ons thuis in de generatie.
0: Dus je hebt meerdere familieleden die dit werk doen?
4: Ja, klopt.
0: Oh, wow.
1: Dus het was geen verrassing, het was meant to be.
4: Ja.
0: Wat doe jij voor werk dan, Bas?
4: Ik ben elektromonteur.
0: Oké. Okay.
1: En dan is dan, als het al generaties is, dan is dat dat bedrijf. En dat zit ook in de naam verwerkt van het bedrijf, of in de slogan.
4: Ja, klopt.
1: Ja, maar mensen moeten dan toch reageren, wat leuk dit!
4: Ja,
1: toch? Zeg wel. Ja, dus je wordt er wel blij van.
0: Goh, ja, ik ben altijd geneigd om een beetje te gaan raden dan.
1: Ja?
0: Denk aan Bas Snoer?
4: Nee.
1: Bas Stroom?
4: Nee, ook niet.
1: Bas Blauw Draadje? Aardlek?
2: Bas Aardlek?
4: Nee. Nee.
1: Is deze stopper?
0: Van de stopperkast?
4: Nee, ook niet.
1: Oh, stopperkast.
2: Bas 220?
4: Nee,
0: Volt, Bas Volt!
4: Je zit er tegenaan.
1: Oh, voltage!
4: Nee, ook niet.
0: Ampère!
4: Nee, ook niet.
1: Maar is het dat een beetje? In de stroomhoeveelheid?
0: Hoe heet je, Bas? Bas is elektromonteur. En hoe heet je?
4: Ik heet Bas Voltman.
0: Voltman!
1: Ja. Heel dichtbij, zeg je.
0: Nou.
4: Staat er heel dichtbij.
0: Ja, en hoe heet het bedrijf dan?
4: Installatiebedrijf Gerard Voltman.
0: Ja, geweldig.
4: Opgericht door mijn opa.
0: Bas Voltman is elektromonteur. Welkom bij de baannaam, Bas.
4: Ja, dankjewel.

0: Heartbreak Melody in de middagshow van 538.
1: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909 30538.
2: Oh, dit is het moment. Dit is het moment. Pak je telefoon en bel meteen, want er zijn veel bellers. Zorg ervoor dat je beller nummer 538 wordt.
0: Succes!

0: Miley Cyrus in de middagshow en Wrecking Ball. Arno?
1: Ja?
0: Hoor ik nou dat jij 45 inch televisie thuis hebt?
1: Ja, die is wel erg klein, hè?
2: Armzalig. Kan je de bal wel zien, joh?
0: Ja, jij moet echt met je neus op dat scherm zitten, of niet?
1: Ja, maar heel dichtbij, heel dichtbij.
0: Want als jij dan een 55 inch tv krijgt, ga je die 45 inch dan weghangen? Of zeg je voor het WK wil ik er twee naast elkaar hebben, zodat ik meerdere wedstrijden tegelijk kan kijken?
1: Nou, ik zou je zeggen, we hebben een overkapping. Ik denk dat die kleiner dan naar de overkapping gaat. We kunnen daar kijken en we kunnen in huis kijken.
0: Die hoorden wij dus gisteren ook al. Maar ik word hier wel op ideeën gebracht. Want wat een fantastisch om buiten een televisie te hebben.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Helemaal met kleine kinderen.
0: En ik vind het ook zo Hollands om te denken dat je deze zomer buiten kan zitten.
2: Hoezo helemaal met kleine kinderen?
1: Ja, die vinden het heel erg leuk om lekker in de overkapping televisie te kijken.
0: Wat dacht jij dan?
1: En als er dan spelers zijn, dan kunnen ze of muziek aan hebben of wat op de achtergrond.
2: Oké. Nee, ik dacht de kinderen zijn al binnen, dan kan jij buiten relaxed kijken.
1: Kan ook.
0: Ja.
2: Weg van de kinderen.
0: Even rust, zeg jij.
2: Ja, dat dacht ik.
1: Even rust. Ja.
0: Arno, je bent beller 538.
1: Super!
2: Oh, er zijn meer mensen blij.
0: Oh, iedereen is blij.
1: Toppie, ja.
0: Je wint een 55 inch tv en ook een 538 voetbal. En de prijs die wordt verzorgd door Hisense.
1: Super, helemaal.

0: Zometeen hier dus hebben wij natuurlijk weer het nieuws. En wat heb je mee voor ons?
1: Wat Max Verstappen verwacht van de race in Barcelona.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
12: 538 Festival Onderdag.
13: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
14: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
15: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
18: 10 tenders, alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan €8.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
22: Kan het ook sneller?
21: Ondernemers pakken meteen door...
22: Ik voel dat doorpakken niet.
21: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
22: Sneller!

0: naartoe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Er is een code geel in het land tot 6 uur vanavond. Vanwege onweer is dat. Vannacht is het droger, is het een graadje of 9. Morgen is er af en toe zon. Later op de dag wel weer kans op regen. En de temperatuur morgen is maximaal zo'n 18 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
11: Er staan 32 files. De langste nu op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam voor Rijswijk 19 minuten. Op de A12 tussen Lunette en Den Haag op de parallelbaan staat voor de Meren 20 minuten. En op de A12 Lunette Oude Rijn op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn 22 minuten. Flitsers zijn er ook nog. Op de A1 Hengelo-Deventer, pas op bij 122.2. Op de A2 Utrecht en Bos bij 64.1. De A6 Muidenberg-Lelystad 53.1. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 32.5. De laatste op de A30 Barneveld-Ede bij 10.2.
10: Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
12: Goedemiddag. Kritiek op het pepperspray-plan van minister Van Wil. Die wil het legaal maken voor een bepaalde groep vrouwen die gevaar loopt. Maar actiegroepen vinden dat geen goed idee. Het is geweld met geweld bestrijden, zeggen ze. En het voorkomt of het stopt het geweld niet. Dus eigenlijk is het schijnveiligheid.
7: Ik weet niet.
13: Ja, dat weet ik ook niet zo. Ja. Want nu is het geweld zonder dat je iets kan doen.
7: Ja,
13: dan maar een gelijk spel.
14: Het idee is dan inderdaad dat ze dan denken dat mensen die kwaad willen ook bewapend op straat opgaan, ja, omdat ze bang zijn voor pepperspray. Maar ja, dat...
12: Er is geen geld voor onderhoud van snelwegen in onder meer het noorden van het land. En daar zijn ze daar verbijsterd over. Ze voelen zich achtergesteld en zijn bang voor onveilige situaties. En het zou kunnen dat de maximumsnelheid op sommige plekken ook omlaag gaat. Bill Gates is aangekomen in het Huis van Afgevaardigden voor zijn verhoor over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het gebeurt achter gesloten deuren. De naam van de medeoprichter van Microsoft valt in de vrijgegeven documenten over Epstein. En ook staan ze samen op de foto. Morgen begint het WK en Oranje fans die vertrokken vandaag ook die kant op. Zo'n 5000 Nederlanders worden er verwacht bij de wedstrijden van het Nederlandse elftal. En ze zijn van plan om vooral lang weg te blijven. En dus hadden ze grote koffers bij zich. Vol met
15: schoenen, sjaals, petten, oranje onderbroeken. De BH is oranje.
10: Nou, en morgen gaan er nog meer mensen, he, richting het WK. Want dan geef je bij 538 weer tickets weg.
12: Precies.
10: En verblijf ook, alles erop en aan.
12: Zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Japan. De Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, zonder bewijs overigens. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. De scheids is inmiddels weer terug in Somalië.
16: Zo schraal dit, toch? Als dit je droom is en je hebt goed gepresteerd in het verleden. Ja, ik denk dan, doe iets andere scheidsen. Gewoon even een statement of iets, laat iets van je horen.
12: En Max Verstappen kijkt uit naar de race in Barcelona op het circuit waar hij in 2016 zijn allereerste race won. Hij wil zich ook herpakken na de teleurstelling in Monaco. Hij viel zondag namelijk al in de eerste ronde uit. Barcelona is een heel ander circuit, zegt hij, met snelle lange bochten en een lang recht stuk. Veel meer kans om in te halen dus, want in Monaco is dat natuurlijk bijna onmogelijk.
10: Iris, dankjewel.
12: Graag gedaan.
17: 538. De 538 Middagshow.
10: Met Sabrina Carpenter naar Justy en Turn.

0: buitenspeeldag vandaag.
1: Lekker, code geel.
2: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Kinderen lekker naar buiten sturen.
0: Potverdikkie, ja. Vandaag.
2: Dan gaan we lekker onder de boom spelen.
3: Maar
2: ga
3: maar tot
2: ijzeren hek zit.
0: Oh, ja, wij willen alle verhalen verzamelen. En eigenlijk vragen, hoe is jouw kind wel eens thuisgekomen naar het buitenspelen?
3: Ja, of met wat?
0: Ja, of met wat? En wat heeft hij wel eens geflikt met het buitenspelen? Je bent natuurlijk een kind even kwijt als hij buiten gaat spelen. Ja. En dat is ook hartstikke goed en prima.
3: Heb je nul zicht op en dat doet maar gewoon zijn eigen ding.
0: Maar wat heeft dat kind voor jou wel eens gedaan bij het buitenspelen?
3: Het is ook heerlijk als je kind dan thuis zit, dat er na 10 minuten zo ting ding. En dat dan iemand even verhaal komt halen.
0: Ja, zeg. Is dit jouw kind? Ja, is die van jou? Zou je ons willen bellen? 0909-3000-5308. Of even een berichtje achter willen laten in de 538-app.
3: Of
0: dus
3: tegenwoordig ook in die buurtappen natuurlijk. De buurtapp tot zo. Ja, is hier een kind dat...
0: Ja, en wat nou als het niet in de buurt is? Weet je, een paar dorpen verderop.
3: Ja, dat kan ook nog.
0: Je belletje krijgt. Jouw kind is hier waar, precies. Wat heeft jouw kind wel eens geflikt met buitenspelen? Ja. Als je verhaal hebt, we willen van alle luisteraars de verhalen verzamelen. Geef hem even door. 0909-3000-538. Of laat het even weten in de app. Gaan wij ze verzamelen. Louis Capaldi nu.
4: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: één leuke plaat. Sabrina Carpenter in en Taste op 538 in de middagshow.
1: Ja, we gaan even alle verhalen verzamelen. Wat heeft jouw kind nou geflikt tijdens het buitenspelen?
0: Tony!
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat heeft jouw kind wel eens geflikt bij buitenspelen?
2: Nou, er zijn er twee ook nog eens. Ze hebben tijdens een onbewaakt ogenblik alles wat vloeibaar is uit mijn koelkast buiten in de zandbak gedaan. Dus van de yoghurt, de melk, de cola, de... Ja, verzin het maar. Alles zat buiten in de zandbak. En ze hebben er ook in.
0: Ach, mooi Tony, dankjewel.
1: Wat een goeie.
0: Sylvia?
3: Ja, hoi.
0: Hey,
3: hoi.
0: Wat heeft jouw kind bij het buitenspelen wel eens gedaan?
3: Nou, mijn zoontje die ging best wel met een heel stout buurjongetje om. En,
0: tuurlijk,
3: die...
0: het was altijd het buurjongetje.
3: Ja, nee, maar het is echt zo hoor.
0: Ja, ja.
3: Ik had echt een heel lief zoontje, nog steeds trouwens. Maar die had dus lekker waterblonden, warm weer. En hij kwam op een gegeven moment de poort in rennen en hij was heel bang. Maar ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Toen kwam er een hele boze buurvrouw en die zei, ja, niet normaal wat ze nu hebben gedaan. Ze hadden waterballonnen over de schutting gegooid. Heel de cavia's zijn nat, want de cavia's die stonden in de tuin.
0: Ach,
3: ja, was echt heel zielig. Ja.
0: Ach, Sylvia. Ja. Wat een kaartje,
1: dat wil je niet.
3: Oh. Nee, maar hij heeft het echt nooit meer gedaan.
0: Dankjewel, hè.
3: Alsjeblieft, doei, fijne uitzending.
0: Doei. Jeffrey.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat heeft jouw kind wel eens gedaan bij buitenspelen?
4: Nou, die was een keer buiten aan het spelen en midden in de zomer hartstikke droog. En op een gegeven moment gaat mijn telefoon, onbekend nummer, ik denk wat is dit, politie aan de telefoon. Dus die, hij zegt, ja, ik sta hier naast jouw zoontje en ja, klopt het dat hij een vuursteen heeft? Dus ik zeg, een vuursteen? Ik zeg, ik weet van niks. Maar had een of ander survival pakket dat hij gehad voor zijn verjaardag. Ja, daar zat schijnbaar een vuursteen ook in. En die stond op zijn gemak, stond hij het park, stond hij proberen de brand te steken.
1: Wat goed. Oh, ook daarmee beginnen zo. Deze ga ik even in de fik steken.
4: Ja.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Jeffrey, dankjewel hè. Pardon.
5: Ja, hoi, goedemiddag. Hoi.
0: Wat heeft jouw kind wel eens geflikt met buitenspelen?
5: Nou, ik kwam op maandag een keer op school, einde van de dag. En toen zei de juf, ja, wil je even komen? Jesse heeft midden op het schoolplein geplast. En ik zag mijn kind dus midden op het schoolplein tussen alle spelende kindjes staan te plassen. Maar het was helemaal aan de rand. Er is een soort taluut met een, bosjes en zo. En het was daarachter. Maar het bleek dat die vrijdag voor het weekend hadden we een soort einde schooljaarfeestje gehad. Maar toen had zijn vader daar geplast. Dus hij dacht gewoon, ja, dat kan ik ook. Alleen ja, tijdens schooltijd was dat niet de bedoeling.
1: Wat een goeie.
0: Oh, mooi Madelon, dankjewel. Gerard!
6: Ja, hoi.
0: Hey, je bent de laatste. Wat heeft jouw kind wel eens geflikt met buitenspelen?
6: Nou, dat gaat niet echt over mijn kind, want die zijn verstandiger als ik, denk ik. Maar... toen ik heel klein was, woonden wij tegenover een parkje. En daar waren natuurlijk een heleboel insecten en een heleboel slakken met huisjes. Maar ook een heleboel slakken zonder huisjes. En ja, die hadden geen thuis. Dus daar propte ik mijn zakken vol mee. En nam ik ermee naar huis. Maar ja, goed, mijn moeder had het niet in de gaten. Dus die gooit die broek in de wasmachine. En ja, er zat elke keer zo smurrie in. Dat ze erachter kwam dat ik elke keer als ik thuis kwam... gewoon al mijn zakken vol had gepropt met naaktvlakken.
1: Oh, dus
6: ja, dat doe ik nu niet meer trouwens.
1: Ja, gelukkig.
6: Ik ben daarmee gestopt.
0: Ja, voor jaar geleden ben je daarmee gestopt, Gerard.
6: Ja. Dat is vorige... even kijken. Ja, maar het was wel een bende. Ja. Dat weet ik wel.
0: Hey, leuk dat je even inbelde. Dankjewel.
6: Helemaal prima, dankjewel.

0: 5, 3, 8.
1: Gaan we nog een kroeg hebben die gevuld moet worden, mag worden, met leuke mensen? Dus als je zit te luisteren en denkt, dat ben ik. Ik ben goed in voetbalwedstrijden kijken. Ik wil erbij zijn. Blijf luisteren.
0: En het nieuws van 6 uur, Iris, wat heb je mee?
2: Veel supporters bij de openbare training van het Nederlands elftal in Kansas.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld... Morgen juichen.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, lees slim. Spoticar.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
21: 538 Nieuws.
22: 6 uur.
23: Goedenavond.
9: Naast ik ben hier een schut. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Dat is het plan van justitieminister Van Wil.
21: Dat zijn mensen die een verhoogd risico lopen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die een eergerelateerd conflict met een familie hebben. We hebben hier in Nederland natuurlijk het geval van Rian gehad, die uiteindelijk door haar eigen familie om het leven is gebracht. Die wist dat ze risico liep.
9: Maar de organisaties vinden het ingewikkeld dat vrouwen dan moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld dus met eerwraak, maar ook met stalking of een andere vorm van bedreiging. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. Dat gaan de inwoners ook merken, dat zeggen de provincies. Bill Gates wist niks van de misdaden van Jeffrey Epstein. Dat heeft de miljardair gezegd in zijn verhoor van een onderzoekscommissie. Ook zegt hij dat hij weinig contact had met Epstein. Die oefende druk op hem uit door te dreigen met informatie over Gates' zijn privéleven, waaronder overspel. Hij zegt dat hij nooit naar een huis of eiland van Epstein is geweest. En lutscherel Geertruida is met het Nederlands elftal net begonnen aan de eerste training in Kansas City. Dat is de thuisbasis van Oranje tijdens het WK. Geertruida werd maandag opgeroepen toen bleek dat Jurriën Timmer nog te veel last heeft van een liesblessure. Het is een openbare training en er zitten 1500 in oranje geklede inwoners van Kansas City op de tribune. Krijg je nog het weer? Lokaal nog kans op een bui. Vanavond en vannacht is het droger en 9 graden. Morgen af en toe zon, later op de dag weer regen en maximaal 18 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
22: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
23: Er staan nog 15 files. De langste vind je nu op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar staat voor Waardenburg 12 minuten. De A10 Koenplein Watergraafsmeer voor de Zeeburger Tunnel. Een kwartier en op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug 21 minuten. Flitsers zijn er ook nog op de A1 richting Amsterdam bij 6.0. En nog eentje op de A1 tussen Hengelo en Deventer bij 122.2. En pas op de A7 als je rijdt van Groningen naar Drachten bij 182.0.
24: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Kick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
10: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538. En reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
11: Middagshow, 6 uur geweest. Enrique Iglesias hoor je zo direct naar Max en Eddie.

0: show.
1: De 538 Oranje Kroeg.
0: Ja. En kom je mee? Dat is eigenlijk onze vraag. We gaan voetbal kijken in de Oranje Kroeg. We hebben het hier over de wedstrijd tegen Zweden, die het Nederlands elftal volgende week speelt. Het is onze Oranje Kroeg, dus er is eten en te drinken. En het goede nieuws is, Eigen en ik zijn eters.
2: Jazeker.
0: Wij zijn eters, dus ja. Er is heel veel drank over.
2: We hebben gezorgd voor entertainment, dus Walter Kroes komt optreden.
0: Hé, Bart, dat is luxe, toch? Luxe. Even FIFA Hollandia vlak voor de wedstrijd, joh. Gewoon helemaal speciaal voor jou.
2: Ja,
0: toch?
2: Fantastisch. En oud-internationals zijn ook nog aanwezig, dus ook heel leuk.
0: Leek ons namelijk leuk om voetbal te kijken met gewoon oud-internationals.
2: Ja, toch anders.
0: Ja, toch anders, ja. Ik weet zeker, dat heb je thuis allemaal niet.
2: Nee. En stel, je bent nu nog met vrienden aan het overleggen van waar gaan we nou naartoe? Deze kroeg.
0: Ben je een beetje snel met bier halen?
2: Oh, zo rap. Ja? Vaak missen er één of twee dan wel onderweg, maar... Ik doe mijn best.
0: Ja, wij staan gewoon helemaal tot jouw service. Hè? Hoe heet dat? Wij zijn helemaal tot jouw beschikking. At your service, zou ik willen zeggen.
3: En heb jij thuis een keeper die een WK-finale heeft gespeeld? Waarschijnlijk niet. Dus je moet naar de kroeg komen. Dan ben je erbij.
0: Precies. We hebben een Oranje Kroeg. En zou het echt te gek vinden als jij samen met ons voetbal wil komen kijken? Hoe kun je daarbij zijn? Nou, je moet even een WK-quiz met ons spelen.
2: Ja, en om mee te doen, stuur je even je naam met kroeg in de 538-app.
0: En dan bellen we je terug. Gaan we het spelletje zo met je spelen. En dan ben je erbij. Volgende week in die Oranje Kroeg bij die wedstrijd Nederland tegen Zweden. Dus even kroeg en je naam in de 538-app in een berichtje. Bellen we je terug. En hopelijk ben je er dan snel bij. Arie!

0: Iglesias, Bailamos in de middag.
1: De 538 Oranje Kroeg. Tijd om een quiz te spelen. En er zijn veel mensen die willen komen. Dat is al een goed teken.
0: Jochem.
2: Goedemiddag.
0: Ja, kunnen we jou erbij hebben in die Oranje Kroeg?
2: Ja, zeker weten.
0: Ah, fijn. Fijn. Heb je leuke vrienden die je mee kan nemen?
2: Ja, ook dat nog.
0: Huppakee. Ben
1: je een beetje luidruchtig? Maak je sfeer?
2: Ja, ja, zeker. Met de voetbalwedstrijden.
1: Ja, ja, ja. Ja, goed.
0: We gaan kijken in de Oranje Kroeg. Ik denk dat het een te gekke avond gaat worden. We zijn er zelf natuurlijk bij. We hebben genoeg kaas. We hebben genoeg te drinken. We hebben oud-internationals die erbij zijn. Walter Kroes komt nog een liedje live spelen. Het wordt heel gezellig.
1: Je houdt wel van kaas, hè?
2: Ja hoor, ook.
1: Ja, top, top.
2: En bier.
1: Ook, helemaal goed. We gaan jou zo meteen een vraag stellen. Heb je hem nou niet goed, dan ontvang je sowieso een borrelpakket van Old Amsterdam.
2: Helemaal goed, leuk.
0: De vraag heeft te maken met een opgave, met een fragment. Goed luisteren, Jochem, komt-ie.
3: Het is Robert die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er nu in!
4: Ja!
3: Het is 1-1! Het is 1-1! Het is 1-1 met een wereldgoal! Danny Blind! Danny Blind! En het is geen geintje natuurlijk! Het is gewoon 1-1! Wat een ongelofelijke, lekkere goal! Robin van Persie!
0: Ja, die was, dat was die luchtvlieger, toch?
2: Ja, dat klopt.
0: Dit was die Flying Dutchman.
1: Komt de vraag. Je hoorde de 1-1 tegen Spanje, dus uit die legendarische wedstrijd op het WK 2014, die Nederland dus met 5-1 won. Robin van Persie kreeg natuurlijk naar aanleiding van dit doelpunt de bijnaam de Flying Dutchman. Maar wie gaf de paas?
2: Danny Blind.
0: Wat goed voor jou!
1: Lekker scherp, heel goed!
0: En wist jij dit, Jochem?
2: Ja, dat wist ik, maar ik moet natuurlijk ook eerlijk bekennen dat ik het net hoorde op het fragment.
1: Heel goed.
0: Ja, maar dat is goed
1: heel
0: voor jou.
1: Goed.
0: Wij hebben hem namelijk hier een paar mensen laten horen en niemand hoorde het in het fragment. Maar het zat er inderdaad in, dus dat heb jij goed gehoord. Lekker, man.
2: Ja, helemaal goed, leuk.
0: Jij wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Je krijgt ook een borrelpakket en deze prijs wordt verzorgd door onze goede vrienden van Old Amsterdam.
2: Helemaal leuk, dankjewel.
0: Gezellig, we zien je daar.
2: Oké, doei.

0: the Prick en Prayer in de middagshow. Van 538 werd betrapt op een scheve 6:15. Zo direct en natuurlijk ook. Het nieuws, Iris. En wat heb jij mee voor ons?
1: Keeper Bart Verbrugge traint nog apart bij het Nederlands elftal.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Do, do, do, do.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hé, hey, bedankt.
10: Merci.
12: Thanks.
10: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
14: FOMAR, voordeelmarkt.
0: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
16: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
17: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
19: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
20: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Vanavond en vannacht is het droger. Het is een graad of 9. Morgen af en toe zon. Later op de dag wel weer wat regen morgen. En de temperatuur is dan zo rond de 18 graden. En dan het verkeer, Jilte.
25: Het is rustig. Nog maar één file. Die staat op de A27 Utrecht-Breda voor Avelingen. 8 minuten. En flitsers zijn er ook op de A1 Hengelo-Deventer bij 122.2. De A4 Schiedam-Delft bij 56.8. En op de A7, dat is de laatste, Amsterdam-Den Oever bij 17.8.
0: Het is 1 minuut over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste.
26: Goedenavond. Als wegen in het noorden van het land niet meer worden onderhouden, dan heeft dat grote impact op de bereikbaarheid. Dat zeggen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Rijkswaterstaat heeft geen geld meer voor het onderhoud. De KNVB hoopt dat zondag 10.000 oranje supporters meelopen in de fanwalk naar het stadion in Arlington, waar het Nederlands elftal dan tegen Japan speelt. Ongeveer 5.000 Nederlandse fans hebben ook een kaartje voor de wedstrijd.
0: Ja, en morgen komen daar een paar fans bij, hè? Want dan wil je bij 538 toegang tot, tot die wedstrijd.
26: Een warm welkom voor het Nederlands elftal in Kansas City. Ze trainen daar nu voor het eerst. En er zitten 1500 inwoners van de stad op de tribune. En zijn allemaal in het oranje.
27: Oh.
26: Geert Ruida is er ook bij als vervanger van Jurriën Timber. Keeper Bart Verbrugge die liet zich ook even zien op het veld. Maar trainde apart van de groep. En
0: hoe is het
26: snel weer naar binnen met een fysiotherapeut.
0: Oh, okay.
26: Nou, de bondscoach geeft straks na de training een persconferentie. Waarschijnlijk krijgen we dan een...
0: Ik zag ook niet zo goed wat met hem gebeurde.
27: Nee, wat een soort heup of
0: rug. Wat was dat nou?
26: Ja.
0: Hij viel op de grond. En pijn in zijn zij en toen was het weer zijn heup.
25: Maar je komt gewoon lelijk terecht, dat is het waarschijnlijk. Daar hebben keepers veel last van. Een auw. Dat is echt lelijk. Op je heup of op je schouder. Je bent natuurlijk continu aan het vallen. Dus ik hoop dat dit de rest van het toernooi niet doorgaat.
26: Nou, we horen vanavond waarschijnlijk meer. En ook de FIFA geeft een persconferentie. Gianni Infantino zal onder meer bevraagd worden over de Somalische scheidsrechter die Amerika niet inkwam, net als Iraanse toeschouwers. De Duitse bondspresident is nog steeds op staatsbezoek in ons land. Ze is al de hele dag op pas geweest, hoor. Met ons koningspaar. Ze ging bijvoorbeeld naar het Internationaal Strafhof in de haven van Rotterdam. En als dank voor de gastvrijheid van het koningspaar biedt de bondspresident vanavond een contraprestatie aan. In het residentie van de Duitse ambassadeur in Den Haag is er een receptie met ook muziek.
0: Een contraprestatie?
26: Ja, zo heet dat.
0: Heet dat zo? Dat is gewoon een borreltje eigenlijk. Een bedankje terug.
27: Iets bijzonders wat je dan geregeld hebt. Contraprestatie.
26: Ja. Okay. Morgen gaat hij trouwens ook nog naar ASML en een NAVO-kantoor en dan vertrekt hij weer naar Duitsland. En vanavond is de laatste aflevering van de Oranje Zomer vanaf Curaçao. Morgen zijn namelijk Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen weer terug met vandaag Inside Oranje en dan gewoon weer vanuit Hilversum.
0: Weet je waar ik nou toch graag bij had willen zijn? Toch, zijn toch vaak wel van die momenten dat je ergens een vlieg op de muur had willen zijn. Ik had wel bij Wilfred Gené en bij Johan willen zijn het moment dat zij die hete studio inkwamen in Curaçao voor het eerst.
26: Ja.
0: Nee, maar het lijken mij toch, het lijken mij klagers. Mm-hmm. Toch?
26: Ja.
0: Mensen die niet snel
27: het hart op de tong.
0: Mensen die niet snel tevreden zijn, weet je wel. Die vinden altijd wel iets te zeiken. En dan ben ik gewoon benieuwd, weet je wel. Zo'n heel productieteam heeft zijn best gedaan om ze naar Curaçao te halen. En dan staat die tafel daar. En die gasten komen binnen. En het is daar heet. Iedereen zweet.
25: Johan in driedelig pak.
0: Precies. En dan ben ik benieuwd wat toen daar op dat moment gezegd is.
27: Kleine bommetje, denk je.
0: Dat denk ik.
26: Nou, Johan heeft ook al gezegd, dit doe ik echt nooit.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Iris, dank.
26: Graag gedaan. 538.
1: De 538 Middagshow.
0: Betrapt op het schreven om 6:15 zo direct. Eerst

0: De mooiste van Raccoon. I love you more, more, more. Hier op 538 in de middagshow.
1: Ah, hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Bianca.
2: Goedenavond.
0: Betrapt op een Scheve om 7:15. We hangen aan je lippen.
2: Ja, het was wel 15 jaar geleden, zo'n beetje nu. Ik was een beetje gezellig. Kwam met een jongen aan het praten. En hij vertelde dus in dat gesprek dat hij dus al 2 jaar vrijgezel was. Dus we hebben eigenlijk uiteindelijk nummers uitgewisseld. En daarna nogal het een en ander afgesproken. Maar we konden nooit bij hem thuis afspreken. Want zijn huis stond in de steigers. En er was asbest gevonden. En er waren mensen met witte pakken. Heel spannend allemaal. Ik ben heel naïef. Ik denk, nou ja, weet je, dat kan. Uiteindelijk na weken, maanden ben ik daar wel thuis geweest. We zijn op vakantie geweest. En toen ik terugkwam van de vakantie, toen belde zijn moeder mij op om te vragen of ik een keertje wilde komen praten, want er waren toch wel dingen die ik moest weten. En het feit dat zijn huis stond helemaal niet in de steigers, maar hij had gewoon een vriendin op de bank zitten.
0: Ah. En zijn moeder, ging dat verraden bij jou?
2: Ja, gelukkig wel. Want ik heb 2 kinderen en die vonden hem natuurlijk ook helemaal geweldig. En het klikte ook gewoon hartstikke leuk. En vooral mijn dochter vond hem echt helemaal geweldig. Die kon echt vreselijk met hem lachen. Op dat moment ben ik wel heel erg boos geworden. Ik ben naar hem toe gegaan en hij stond eten te koken. En ik had mijn auto achter zijn auto gezet. Dus ja, ik wist dat hij weg ging lopen, want hij ging mij ontlopen. Toen ging hij dus de deur uit, want hij wilde dus het gesprek niet met mij aan. En hij heeft heel veel gelogen en ik had alles met hem dus willen delen.
1: Ja, want dit was dus al echt heel lange tijd gaande.
2: Dit was al een aantal maanden, ja. En echt heel veel leugens, echt heel veel leugens. Waar die moeder dus alles vertelde, dat alles op een, ja, als een puzzeltje in elkaar valt. Dat ik echt dacht, oh, ik ben echt bedrogen waar ik bij sta. Maar die vriendin die hij dus toen de tijd had, net zo.
1: Ja.
2: Dus ik voelde me echt zo verschrikkelijk schuldig. En ik was ook heel erg boos. Maar doordat hij wegging, was ik nog bozer. Toen wilde ik eigenlijk eerst zijn banden lek steken. Maar die waren gewoon zo groot. Ik kwam er niet doorheen.
1: Je hebt
0: daar echt met een mes gestaan.
1: Ja, want hij wilde weg met de auto. Zeker. Maar dat kon niet, want jouw auto stond achter
2: mijn
1: die van hem.
2: Mijn auto stond erachter. Ja, dus hij kon niet weg. Dus hij ging lopend. Ja, hij ging lopend weg.
1: Oh.
2: En ja, dat lukte dus.
1: Nee.
2: Ja, dat lukte niet. Dus toen heb ik uiteindelijk maar gewoon zijn waterbed lekker gestoken.
0: Nee! Had het mes toch in je hand?
2: Ja. Ik heb allemaal scheuren in zijn waterbed gemaakt.
0: Maar dat levert de troep op.
3: Daar zit veel water in.
2: Toen ik wegging nog niet. Want op het moment dat het waterbed stilstaat, dan komt dat water er nog niet echt uit. Zodra hij erop gaat liggen, komt het eruit.
1: Oh, wauw. Dat is toch wat je dus, een keer meegemaakt te hebben.
2: Ik heb nog meer gedaan, hoor. Ik heb ook nog even een fles cola over zijn grote televisie gegooid die aanstond.
1: Okay.
2: Dus toen begon het wel een beetje te vonken. Toen dacht ik, laat ik de stekker er maar uittrekken. Want ik ga zo weg en dan staat het huisje in de brand. Dat wil ik ook
0: dat
2: niet.
0: Dat ging jou te ver.
3: Ah, dat had het waterbed weer goed gemaakt, hè?
1: Ja.
2: Dat wel, ja. En toen heb ik uiteindelijk eigenlijk een berichtje gestuurd dat hij dus zijn regenjas aan moest trekken als hij naar bed toe ging.
0: Wauw, Bianca.
2: En toen werd hij heel boos.
1: Ja.
0: En jij blij?
2: Ja, toen werd hij... Ja, mijn kinderen vinden het nog steeds een geniaal gesprek.
0: Ja, want don't fuck met mama.
2: Don't fuck met mama, inderdaad. Maar die kinderen vinden het fantastisch om dit te vertellen. Want ze liggen nu al in een deuk.
1: Oh, wat grappig. Jeetje, joh. En daarna was het over en uit. Nooit meer gezien.
2: Jazeker. Nooit meer gezien. Ik heb nog wel contact met zijn ouders gehad. En ik heb ook gelukkig nog wel zijn toenmalige vriendin kunnen spreken. Om in ieder geval mijn kant van het verhaal te vertellen. Want ik vond het wel heel erg wat haar natuurlijk ook is overkomen.
0: Ja, maar nog even over die moeder dan. Waarom heeft ze dat gezegd tegen jou?
2: Om het feit dat hij vertelde eigenlijk dat hij dus een hele warme band met zijn ouders had. En zijn moeder vertelde dus eigenlijk op het moment dat hij met mij aan kwam zetten, bleek zijn moeder hem al jaren niet eens gezien te hebben. Oh. Dus het feit dat hij in één keer bij mij voor de deur stond, dat vond zij al heel gek.
0: Bianca, geweldig verhaal.
2: Ja, dit moet ik echt
0: niet
2: zijn.
0: Met jouw sollen. Ontzettend bedankt.

0: jij gezien wie er binnen is gesneakt?
1: Ja, nou, heel, heel zachtjes neemt hij plaats.
0: Ik had hem niet gezien.
1: Beetje ding aan het regelen.
0: En opeens zit hij er.
1: Floris!
0: Hey, ja, mooi dat, dat eerst bij mij de vraag kwam, waar is Floris? En toen zat hij er al. Floris, welkom.
2: Ik kom niet altijd zo geruisloos binnen.
0: Nee, hoe deed jij dat?
2: Ja, gewoon, ja, maar jullie waren ook in gesprek, hè? Dus dan, soms
0: wij waren in gesprek.
2: Als je in gesprek bent, dan, en het is niet netjes om dat te onderbreken.
1: Och,
2: dat jullie in gesprek zijn, jongen. Denk ik maar, hallo! Hoe is maar,
3: wat heb jij gehoord?
2: Dat is voor jou een vraag.
0: Hey, en de volgende keer gewoon onderbreken.
2: Ja, dat is...
0: ze was al een uur bezig.
3: Wat een gelul.
2: Ik doe het voor Frank.
0: Hey, is hij open?
2: Hij is open.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
9: Ja, de leeuw komt eraan.
10: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.

0: één op de vijf postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
5: Kenneth Smit.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check Swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid door.
7: Sneller.
8: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
14: 538 Nieuws.
15: 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Door geldgebrek heeft Rijkswaterstaat het onderhoud uitgesteld aan een aantal wegen in het noorden en in Utrecht. Onder andere de A7, de A28 en de A12. Er wordt voorlopig geen asfalt vervangen op stukken waar dat niet direct nodig is. Misschien gaat daarom op sommige stukken wel de maximumsnelheid omlaag. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij undercover een reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Bij busongeluk in München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. De schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. En de Nederlandse elftal is zonder keeper Bart Verbrugge begonnen aan de eerste training in Kansas City. Verbrugge raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan toen hij hard op zijn heup viel. Hij trainde individueel en ging snel weer met de fysio naar binnen. Bondscoach Ronald Koeman geeft straks waarschijnlijk een update over hem tijdens een persconferentie. Krijg je nog het weer? Later vanavond en vannacht is het droger en 9 graden. Morgen af en toe zon, later op de dag dan weer regen en maximaal 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
17: Iris, dankjewel. Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, de woensdagavondspits is voorbij. Het is geen vertragingen, wel 3 controles op snelheid gemeld. Eerst op de A1 Hengelo-Deventer, hectometerpaal 122.2. A2 Den Bosch-Eindhoven 123.7 en de A7 de laatste. Groningen in de richting Drachten op de rem bij 181.9.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Inchecken doe je in de trein.
14: Maar ook met de 538-app.
5: Luister altijd en overal naar Radio 538.
14: En WhatsApp rechtstreeks met de DJ's.
5: De 538-app.
14: Download hem nu.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
17: Het zou wat zijn, hè? Oké, heb je een verzoekje waar je zin in hebt vanavond? De hotline is open, dus spreek hem in via de...

0: Cyrus, End of the World bij Radio 538. Ik ben Floris en de hotline is open. Wat wil je horen vanavond? Stuur je verzoekje in via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je hem inspreken, zoals Nina al heeft gedaan.
1: Hey Floris, Nina hier. Ik zou graag de enige van Antoon willen horen. Dankjewel.

0: Joris Molenaar en Rijk aan de telefoon.
1: Hallo.
0: Hey, goedenavond. Jij bent lekker bezig, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben aan mijn brommer aan het sleutelen, de carburateur schoonmaken.
0: Wacht even. Je bent aan je brommer aan het sleutelen en wat ben je aan het schoonmaken?
1: De carburateur.
0: Oké, ja, ik heb dus echt 0% kennis van brommers. Dus wat is dat?
1: Nou, dat regelt de benzine een beetje. En hij was heel vies, waardoor hij weinig benzine kreeg. Dus ik moest hem schoonmaken.
0: Oké, maar dat is. Okay. Maar ben je vaker aan je brommer aan het sleutelen, dat je het allemaal weet?
1: Ja, best wel vaak. En vaak met vrienden.
0: Oké. Maar dus, je onderhoudt je brommer echt op een hele goede manier.
1: Ja, klopt.
0: Maar hoe heb je dat allemaal geleerd dan, hoe dat werkt?
1: Ja, zelf een beetje uit elkaar halen en dan kom je er vanzelf wel een keer achter.
0: Oké. Nou, ik weet niet of dit nou een verstandig advies is, want ik denk dat niet iedereen het talent heeft dat je het zeg maar ook weer in elkaar weet te krijgen. Maar gewoon uit elkaar halen, ja, dat zou mijn laatste ritje zou geweest zijn, hoor.
1: Ja.
0: Oké, lekker bezig, man. En, maar dat is even snel schoonmaken en dan kunnen we weer mee door.
1: Ja, klopt. Dan kan je weer crossen.
0: En met welke track op 538 ga jij nog even extra hard crossen dan zo meteen op die brommer van je?
1: You Don't Know Me van Jack Jones.
0: Gaan we die voor je draaien. Wens ik je een mooie avond, jongen.
1: Ja, hetzelfde.

0: Stil champagne. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik las een verhaal vandaag over een vrouw uit Engeland. Haar hondje is overleden. Dat is natuurlijk heel sneu. Maar ze heeft haar hondje laten tatoeëren. Ze heeft haar hondje laten tatoeëren, maar niet op een manier die je zou denken. Detail sowieso.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid.

0: Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Eén ijs koffie voor mevrouw. Mm.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
6: 538 Festival Onderdag.
7: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo en deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
6: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
8: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
9: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: 538. Floris Molenaar.
19: Over 6 minuten het verhaal over een tatoeage van hele bijzondere...

0: Martin Garrix en Mad.
1: Moet je wel eens huilen door dieren?
2: 538.
0: Ja, misschien heb je wel een hekel aan dieren, trouwens. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je eigenlijk alle vormen van huisdieren om te janken vindt. Ja, dat je er niet blij van wordt, dat kan natuurlijk. Ja, of dieren zijn echt jouw zwakke plek. Ik weet, collega van 538, Eva, van de avondshow van 538. Ja, dit is echt, dieren zijn haar zwakke plek. Hè, dat je geen filmpjes kan zien van zielige dieren of je begint te huilen. Ik heb dat op zich ook wel. Of dat je juist, hè, dat kan natuurlijk ook, dat je heel blij wordt van hele schattige foto's van dieren. Ja, ik kreeg vandaag nog een foto van mijn ouders van hun hond Teddy, zo'n golden retriever, en hun kat Boomy. Die zitten dan zo voor de deur zo heel zielig te kijken of ze alsjeblieft eventjes de deur open willen maken, dat ze naar de tuin kunnen. Oh, dat vind ik leuk, dan krijg ik direct een lach op mijn gezicht. Misschien heb je het ook. Minder leuk is als je huisdier overlijdt. Heb ik ook al de nodige tranen omgelaten, jij misschien ook wel. En dat geldt ook zeker voor Claire uit Engeland. Ik las daar vandaag een verhaal over. Haar hondje was overleden, dat is natuurlijk super zielig. Maar ze wilde absoluut geen afscheid nemen van dat beestje. Dat moest en zou voor altijd bij haar blijven. Wat deed ze nou? Ze verwerkte de as van haar overleden hondje, wat gecremeerd was, in de inkt van haar eyeliner tattoo. Dat is zo rondom haar ogen. He, op die manier was haar beestje eigenlijk altijd, dat hondje was altijd bij haar. Ondanks dat het overleden was. En dan heb je eigenlijk dus een beetje van je eigen hond, ja, in je zitten. Lijkt me wel grappig. Apart gezicht dat je dan wat leuk ziet en dat je dan je wimpers beginnen te kwispelen.
2: 538.
0: Favorite. Alex Warren.

Martin Solveig en Dragonet 538. Hello. Nou, hallo hé. Hey. Morgenochtend in de ochtendshow. Heb je het meegekregen? Hoor je de scheidsrechtersfluit? Dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op tickets voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Op het WK voetbal. Ja, we sturen je dus die kant op. Hoor je de fluit morgen? Dan bel je 0909-3000.

0: bij 538. Woensdagavond, ik ben Floris. Lekker dat je erbij bent. Ik las een verhaal vandaag over Paul uit Engeland. Er is een pakketje bij hem bezorgd. Maar het pakketje is iets te laat bezorgd. Laat ik het zo zeggen, het had eigenlijk geen zin meer. Hele verhaal, hoor je zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Getallen horen is centen scoren.
15: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
16: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker! Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: 538 Nieuws.
11: 8 uur.
12: De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modderplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiase olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. En dit was het nieuws op 538.
13: Oh, mooi man. Amerikanen in de optocht met Nederland. Here is the snallebalkes. Het wordt gezellig. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Een kleine optocht op de A1 gemeld richting de Duitse grens. Door de controles 6 minuten. En controle op snelheid gemeld op de A1. Hengelo richting Deventer. Hectometerpaal 122.2. En de laatste de A2. Amsterdam-Utrecht op de rem bij 39.1.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000. Tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
18: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
13: En het verhaal over een pakketje dat 19 jaar te laat werd bezorgd, hoor je over 6 minuten.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup...

0: Floris hier bij 538. Heb je wel eens dat je een pakketje hebt besteld en dat het echt veel te laat bezorgd wordt? Dat schijnt dus, ik heb het even opgezocht, het schijnt bij 1 op de 3 pakketjes in Nederland mis te gaan. Dat het te laat komt of dat het überhaupt niet bezorgd wordt. 1 op de 3, dat vind ik veel, joh. Bij mij is het ook wel vervelend. Ja, ik woon op nummer 130 bijvoorbeeld. En bij mij valt heel vaak de 0 van het verzendlabel af. Dus dan wordt dat bij nummer 13 bezorgd. Helemaal aan de andere kant van de straat. Dat gaat heel vaak mis. Dat is echt heel vervelend. Dan zit je echt te wachten op het pakketje. Komt het maar niet. Ik las nu ook weer een verhaal over Paul uit Engeland. Die is vader geworden een tijd geleden. En om toch een beetje hulp te krijgen, hè, hoe hij het allemaal moest doen, had hij een ouderschapsmagazine besteld. Een magazine waarin een beetje wordt uitgelegd van zo moet je het een beetje aanpakken. Dat werd bezorgd. Alleen 19 jaar later, zeg maar. Mosterd na de maaltijd. Of zeg maar melk na de baby in dit geval. De kinderen waren al lang het huis uit, waren al lang volwassen. Toen werd dat magazine nog een keer bezorgd. Maar hij kan nu natuurlijk wel rustig lezen of hij het allemaal goed heeft gedaan.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Christina Aguilera, Feel This Moment bij 538. Ben je aan het aftellen naar morgen? Het begin van het WK voetbal? En heb je enig idee wat het allemaal gaat worden? Wat worden de uitslagen van de wedstrijden? Geef het door via 538.nl/scorito. We hebben namelijk onze eigen voorspelpool. Je maakt daarbij kans op een exclusieve Nederlands elftalprijs. Nou, ik zou het wel weten. 538.nl

0: Pink en Trustful bij 538 Floris hier. Ik zag een bericht vandaag over een gozer uit Canada. Die heeft een wereldrecord, maar dat heeft hij overgehouden aan een operatie aan zijn hand. Wat daar aan de hand is, hoor je zo.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Samen delen we Oranje.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
20: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar Showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: 538, Floris Molenaar.
1: En een buitenaards wereldrecord hoor je over 6 minuten.

0: voor Jack in My World. Ben jij een Lego-liefhebber?
1: 538.
0: Ja, weet je hoe dat bij jou zit? Ik was daar niet goed in. Ik kon er niet zo goed mee bouwen. Ik had er vooral het geduld niet voor. Als ik, zeg maar, als ik met Lego ging spelen, misschien herkenbaar voor je hoor. Ik was vooral heel bang waar ik liep. Want ja, op een Lego-blokje gaan staan. Nou, dat hoef ik je niet uit te leggen. Op een Lego-blokje staan is mijn partij vreselijk. Nou, dat Lego niet alleen speelgoed is trouwens, dat bleek. Ik las een bericht over Frederick uit Canada. Die is ooit geopereerd aan zijn hand. En ja, om daarna tijdens zijn herstel van die handoperatie zijn fijne motoriek in zijn hand en met zijn vingers en zo, om dat weer een beetje terug te krijgen en te trainen, is hij dus met Lego aan de gang gegaan. Dus het is niet alleen speelgoed, het was echt een soort van therapie voor hem. Maar in zijn geval was het dan specifiek Star Wars Lego. Van die, ja, dit is die films, hè, over wat er in de ruimte allemaal rondvliegt. Ook niet mijn passie trouwens, maar Star Wars, wereldberoemd in de ruimte. Maar dat herstel aan die hand is dus ook wat uit de hand gelopen, die hobby. Inmiddels heeft hij 993 Lego sets van Star Wars. Dat zijn zeg maar bijna alle Star Wars Lego sets die er op de wereld zijn. Hij heeft daarmee dus ook het wereldrecord voor de grootste Star Wars Lego collectie. 993 dus. Ik hoop dat hij daar genoeg ruimte voor heeft.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Shakira en Burna Boy.

0: 538. Zometeen na 9 uur een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. En ook een nieuwe ronde kip of ei. Spelen ze elke dag in de avondshow twee opties met elke dag ook de vraag welke van die twee opties was nou eerder? Gisteren was het de beurt aan luisteraar Danny met de vraag, ja, wat was er eerder, de eerste helikoptervlucht of de eerste vliegtuigvlucht? Het antwoord.
1: De eerste vliegtuigvlucht komt uit 1903 en de eerste helikoptervlucht uit 1907. Dus de vliegtuigvlucht was eerder.
2: Dekkerman.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, jongen.
1: Het betekent dat jij van ons het 538 strandlaken krijgt.
0: Ja, en ook vanavond weer kans dus op dat 538 strandlaken. Nieuwe 538 avondshow en dus ook een nieuwe ronde.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, nieuwe muziek bij 538. Repeat It, hoorde je. Zometeen een nieuwe ronde van de 538 Avondshow met Bas, Dylan en Eva. En misschien herken je dit wel, dat je iemand om je heen hebt. Of misschien ben je zelf wel zo iemand dat je zwanger bent. Eva is zwanger en je bent alvast even aangeschoven in de studio.
1: Ja, ik ben gegrepen door het virus.
0: Je bent gegrepen.

0: Bij zwangerschap horen ook kwaaltjes, zwangerschapskwaaltjes.
1: Heb ik dus geen last van.
0: Ja, geen last van, dan ben je gezegend.
1: En dan ben ik ontzettend gezegend mee, maar iemand anders in mijn omgeving heeft er wel last van.
0: Oké. En dat is iemand die heel dicht bij jou staat.
1: Die staat zeg maar het allerdichtst bij het proces naast mijzelf.
0: Oké. De alternatieve zwangerschapskwaaltjes, zometeen in de avondshow.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Inbouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
7: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Getallen horen is centen scoren.
10: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De oorlog tussen Amerika en Iran escaleert steeds verder. President Trump zegt nu dat Amerika het land heel hard gaat aanvallen als er geen vredesakkoord komt. Amerika beschuldigt Iran van het neerhalen van een gevechtshelikopter afgelopen maandag. Amerika nam daarop wraak met raketaanvallen. En Iran valt op hun beurt weer Amerikaanse doelen aan. Een man die op een afgelegen Brits eiland woont in de Atlantische Oceaan heeft het Hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen zijn overleden aan dat virus. Mensen die met het Hantavirus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. De SP dient vanavond een wetvoorstel in waardoor het makkelijker moet worden om zelf een woningcorporatie op te zetten. Daardoor kunnen gelijkgestemden samen een woonplek huren of kopen. Nu lopen ze dan nog tegen van alles aan.
8: De wet erkent nu nog niet die wooncoöperaties die zelf woningen willen bouwen. En dan wordt het heel moeilijk, want dan zegt de bank, ja, dat kennen we niet. En de verzekeraar zegt, staat niet in de wet.
7: Ja, dat zegt de SP tegen de NOS. En het Nederlandse elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij er nu al naar uitkijkt om mee te doen aan de Oranjemars. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in Limburg is er nog kans op pittige buien. Morgen begint de dag nog zonnig, maar later gaat het wel weer regenen. Het is dan 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Van het verkeer zijn 3 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo bij Borne West 6 minuten. En op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Akersloot 5 minuten. A35 tussen Almelo en Enschede bij Borne West 7 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
10: Het zijn er 5 op dit moment. Te beginnen op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 8,6. Op de A8 tussen Amsterdam en Beverwijk bij 3,6. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 61,6. A15 Gorinchem-Rotterdam 74,7. En de laatste voor nu op de A31 tussen Leeuwarden en Harlingen bij 21,3.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu, 30 dagen gratis via Bol.
14: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
16: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
17: Bas en Dylan.
9: Zijn we, het is 4 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier.
10: Met zometeen The Script en The Last Time.

0: Calvin Harris en Blessings bij 538.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Ik moet zo lachen om Eva. Eva is zwanger.
3: Dat zal lachen op zich.
2: Maar kijk, ik had eigenlijk verwacht, Eva komt hier in de eerste weken van haar zwangerschap. En dan is ze misselijk. En oh, ik vind het zo zwaar. Niks.
3: Nee,
2: een hele sterke vrouw.
0: Nou ja, maar met ook geluk, hè? Geluk dat je lichaam het...
3: Ja, dat is gewoon geluk of pech, inderdaad. Ja. Maar...
2: Ik denk, ik geef je een compliment. Dus ja, nee, maar
0: je steekt dan ook naar andere vrouwen dat ze zich aanstellen.
3: Nee, daar kan je niks aan doen.
0: Nee, kan je
3: maar goed,
0: doen.
3: Toch gaat het bij mij thuis veel over zwangerschapsklachten. Want... hadden we het niet door dat het zwangerschapsklachten waren. Maar mijn man, sinds ik zwanger was, had hij wat vaker zin in een dutje. Nou, als ik zei dan, want ik kan wel extra lekker eten. Als ik zei, nou, na het avondeten, ik lust eigenlijk nog wel een bordje van het een of het ander. Zei hij, oh ja, nee, dat lust ik ook wel. Onrustige darmpjes, oh. Hij heeft het allemaal. En toen kregen wij van de week een mailtje van de verloskundige. En daar stond een soort bijzinnetje in. Wist je dat mannen ook zwangerschapsklachten kunnen hebben? Dit heet het couvade-syndroom. En dat zijn dus gewoon hele invoelende mannen... die dan, omdat hun vrouw zwanger is, ook dat soort kwaaltjes kunnen krijgen.
2: Sorry, maar wacht even. Jouw man heeft meer last van zwangerschapsklachten dan jijzelf.
3: Daar komt het wel op neer, ja.
2: Nou, toch wel, dat kan toch niet?
3: Ja, het
2: is een serieuze aandoening, maar ik heb het ook met het idee dat ze het allemaal maar verzinnen.
4: Maar jij bent toch ook gezegend, Eva, met het feit dat je er weinig... Een vriend van mij, zijn vriendin is ook zwanger, maar die heeft zulke klote maanden achter de rug al.
3: Ja, nee, ja, ik zie dus,
4: maar
3: het
4: thuis gebeuren. Ik denk dat het ook uitmaakt van... dat dus ook echt vooral gebeurt bij vrouwen die daar dan ook weinig last van hebben. Dat dan ineens de man opvalt.
3: Oh, zou dat zo zijn? Oh. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, als je vrouw er veel last van heeft, dan kan je niet je bek open trekken.
4: Nee, dan is die de hele dag te kotsen. Ja, ik heb ook honger.
2: Schat, het is voor jou zwaar, maar heb je net over mij nagedacht?
4: Ja. Ik wil nog even een dutje doen.
2: Ik heb last van krampjes.
3: Nee, maar hier is echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dit is echt zo.
2: Ja, maar het couvade-syndroom.
0: Maar hoe werkt het? Zeg maar, hoe krijgt hij dit? Hoe,
3: nou ja, dat is dus gewoon uit empathie.
0: Uit empathie. Hij gaat zijn lichaam dan denken van, buikpijn.
3: Nou ja, voor hem gaat er ook een hoop te veranderen, hè?
0: Joh, ik zou even aan zijn hoofd voelen, even vragen hoe het gaat. Ik denk dat hij binnenkort begint te trappen.
2: Wat? Nou, ik zit te lezen.
0: Het bestaat echt.
2: Het bestaat. Ja, maar ja, zeg maar, kijk, het verschijnsel dat mannen met een zwangere vrouw zelf zwangerschapsverschijnselen vertonen. Mannen kunnen zelfs weeën krijgen.
3: Nee.
4: Dat je thuis komt zo, dat hij op de bank zit.
2: Nee, dat kan toch niet?
3: Daar leg ik wel de grens.
2: Nee, hou eens even op. Het staat op 24baby.nl en je weet wat ze zeggen. Al 24baby, het zegt klopt.
4: Ja, dat klopt. Het
1: is alweer tijd.
4: Arme jongen.
1: Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538.
0: Moeten we met hem niet een keer naar de Joni-steamers?

0: 538 Jordan, Yugel en Jamaican. Je hebt niet lang meer, hè?
1: Nee, je hebt niet lang meer. 538.nl/Scorito. Dan kan je meedoen met de WK-pool die we hebben samen met luisteraars van 538. En de DJ's van 538. Dus 538.nl/Scorito. En ik heb slecht nieuws voor jou, Bas.
0: Wat dan?
1: Ik heb vandaag een artikel van de NOS gezien. Ja. Over het voorspellen van WK-pooltjes met je vrienden. Mm-hmm. En dat er heel veel mensen zijn die AI gebruiken. Ja. Maar dat schijnt heel slecht te werken.
0: Hoezo?
1: Omdat er bepaalde dingen zijn. Dus ze houden geen rekening met stunten. Bijvoorbeeld dat Marokko vorige toernooi de halve finale haalt. Daar houdt hij helemaal geen rekening mee. Mm-hmm. Daar is helemaal bijvoorbeeld Kaapverdië. Ja, die zet hij gewoon altijd op 0 punten. Dus geeft hij nooit een punt. Terwijl die kunnen natuurlijk opeens een superdag hebben.
0: Ja, oké. Maar vorige keer heb ik het ook met de AI gedaan. Ja, lange tijd heb ik op plekje 3-4 gezet.
1: Oké, maar dus een hele lange tijd. Maar niet aan het einde van de rit.
0: Nee, maar we gaan het zien. Maar
1: en daarnaast is er een grotere bak met artikelen uit Europa. Uit West-Europese landen. Dus daar heeft hij veel meer data van. Meer dan bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Hm. En dus zou hij meer West-Europese landen hoger inschatten. Dus het is gewoon lekker met het handje invullen. Je eigen gevoel, 538.nl/Scorito. Dan maak je kans op hele vette prijzen.
0: Ja, en sowieso lekker, want dan kun je ook even zien hoe hoog ik ga eindigen. Ik weet het, nee, ik ben er echt zeker van.
1: Oprecht.

0: 538 door de Daft Punk en One More Time. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En we zijn bezig om een shotje te maken voor het feestje van Dylan. Dat is komende zaterdag. En ja, we dachten, gaat dat nog lukken? Kunnen we echt een eigen shotje produceren voor het weekend? Eigenlijk zijn we een heel eind, want het shotje zelf, nou ja, daar zijn we al redelijk uit.
1: Zeker.
0: En de naam hebben we al. Je heet Dylan Boet. Shotje heet het Boetje.
1: Ja.
0: Maar er is een belangrijk onderdeel waar we zo meteen eventjes jouw hulp bij nodig hebben. Want ja, wat moet er op het label?
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Ik wil als dino.
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: 538. Bas en Dylan.
6: De vraag is, kun je in een week je eigen shotje maken? Het antwoord is...

0: 538, Jennifer Lopez, David Guetta in Save Me Tonight. En de nieuwste bente, die ga je zo meteen horen. 3, 2, 1, maar een update hebben we voor je.
1: Nou, inderdaad, de grote vraag was afgelopen maandag: kunnen we voor zaterdag een eigen shotje ontwikkelen?
0: Ja.
1: Heeft te maken met het feit dat ik mijn verjaardag vier komende zaterdag. En jij zei, Bas, nou ja, jij schuwt de spotlight niet.
0: Nee, vind ik leuk.
1: Dus hoe leuk zou het zijn als jij je eigen shotje krijgt.
0: Ja. En dat iedereen dan de hele tijd zo zit te nippen van, hè, een drankje met jouw hoofd erop. Ik zie dat voor me.
1: Kijk, en je kan natuurlijk aan een barman of barvrouw vragen van, joh, gooi dit bij elkaar en dan heeft hij zijn eigen shotje. Maar ja, toen zei ik, ja, dan moet het wel in zo'n flesje. Zo'n beetje zo'n flugelachtig shotje.
0: Ja.
1: Uiteindelijk hadden we het recept. Het wordt een soort jenever amaretto shot.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, een soort. Het wordt een jenever amaretto shot. Ja. Want dat zijn de twee dingen die erin zitten.
0: Ja.
1: We hebben de flesjes besteld. Maar nu is de grote vraag: wat moet er op het etiket komen?
0: Precies.
1: Want we moeten nog voor zaterdag op al die flesjes etiketten gaan plakken.
0: Ja.
2: Nee, ja, ik zou wel sowieso zeggen, jijzelf.
1: Het is een cadeau van jullie.
0: Een cadeau? We hebben een cadeau gehad.
2: Oh, gaan we het geven?
0: Nee, het is geen cadeau hoor.
1: Oh,
0: nee,
1: dat is gewoon een soort surprise. Maar wie betaalt dat dan?
2: Ja, ja, dat was wel echt iets waarvan we dachten van bijvoorbeeld jij.
1: Oh, oké.
2: Maar nou, ik bedoel, jij moet op de verpakking staan.
0: Ja, dat sowieso. Dus we zijn al een beetje aan de piel gegaan. En nou kun je tegenwoordig natuurlijk uren gaan photoshoppen. Maar
1: AI.
0: Ja. Natuurlijk, AI. Dus we zijn eventjes aan de slag gegaan. We hebben wat bij elkaar geprutteld. En er zijn twee hele mooie opties uitgekomen.
1: Twee logo's, die vind je nu op onze social media kanalen. Nou ja, op onze Instagram kan je die vinden in de stories, in het verhaal. Dus ga naar 538avondshow op Instagram. Dat is 538avondshow op Instagram. Druk ook meteen even op volgen en ga dan naar het verhaal. En dan kan je kiezen tussen de twee opties. Druk je op A of B en dan is het meeste stemmen gelden. En dan gaan we als een gekko natuurlijk naar de drukker om die logootjes te laten printen. Want ze moeten op die flesjes.
0: Ja.
1: En dan gaan we die flesjes vullen.
0: Het is sowieso even de moeite waard om eens even te bekijken. Want we hebben er hard aan gewerkt.
1: Ja,
0: we
1: hebben er middag aan gezeten.
0: Ja, en zeg maar, eentje is heel lelijk en de andere is heel vet. En zeg maar letterlijk vet ook. Je moet even checken waarom. 538avondshow en druk daar eventjes op het polletje. Dan stem je mee en de winnaar die gaan we drukken en op de flesjes plakken.
1: Zeker, en als je er dan toch ben, druk dan ook nog even op volgen. Dat vinden we leuk.

Kijk, je voelt aan alles dat het WK eraan zit te komen. Waaronder hier op 538. Want de hele week geven we al televisies weg. Dat is lekker. Als je de scheidsrechtersfluit hoort, dan win je nieuwe televisie om het WK op te kijken. Maar morgen gaan we voor het echte werk. Hoor je morgen de scheidsrechtersfluit? Dan bel je ook met 0909-3000-538. Maar dan sturen we je naar Amerika. Ga je Nederland-Zweden bekijken. Inclusief vliegtickets, hotelovernachtingen, tickets voor de wedstrijd en $538. Toch lekker.

0: Accent Sarah, don't leave for you. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje, heet kip of ei. Twee opties krijg je en de vraag is dan, welk van de twee bestond eerder?
1: Maak kans op een 538 strandlaken met vandaag in de kip of ei waagschaal. Wat was er eerder? M&M's of Smarties? Je kan je antwoord insturen.
0: M&M's of Smarties, wat zeg je nou?
1: M&M's of Smarties.
0: Oké, ja.

0: Je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Potje, open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
3: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
11: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrand.

0: Ja, want na één tos die onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren kruis. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het busongeluk in Duitsland waarbij een jong kind om het leven kwam gebeurde tijdens een schoolreisje, schrijft RTL Nieuws. In de bus zat een basisschoolklas toen hij op een stilstaande stadsbus knalde in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. In Belfast zijn afgelopen nacht auto's en huizen van immigranten in brand gestoken. Het komt door een filmpje van een poging tot onthoofding dat rondgaat. De inmiddels opgepakte dader komt uit Soedan en de relschoppers zeiden dat ze buitenlanders eruit gingen helpen. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan van minister Van Wil om pepperspray legaal te maken voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden het bijvoorbeeld ingewikkeld dat vrouwen dat dan moeten bewijzen. En deze Dolomina heeft er nog wel wat anders op aan te merken.
3: We leggen de verantwoordelijkheid weer bij het slachtoffer neer. En dat vind ik heel jammer.
2: Ja, dat legden ze uit bij de NOS. En de paus is de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona aan het inwijden. Eerst heeft hij binnen een mis geleid en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. Er wordt al bijna 125 jaar gebouwd aan de Sagrada Familia. Het bekendste werk van Gaudi. Maar het einde is nu echt in zicht. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in Limburg is er nog kans op pittige buien. Morgen begint de dag zonnig, maar later gaat het wel weer regenen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Ik zag dat ze hem nu ook van Lego hebben.
2: Oh ja?
4: De Sagrada Familia.
2: Nou, dat zal een bouwwerk zijn dan.
4: Zo, maar dat is ook honderden euro's. Het is gigantisch duur, maar dat is... Ja, ik denk, je bent maanden bezig voordat dat klaar is.
2: Dat, nou, 125 jaar...
4: Ja, precies. Ja. Dankjewel, Eva. Het verkeer, twee vertragingen. Eentje op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Uitgeest, 5 minuten. En op de A27 tussen Utrecht en Breda bij Gorkum, 11 minuten. Weg is daar dicht. Flitsers, die heeft Dylan.
5: Zijn er twee. Eentje op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 23.1. En die andere op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij 107.0.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
15: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Zometeen de uitslag van Kippel 5. Wat was er eerder? M&M's of Smarties? Kom maar door.

0: hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag M&M's of Smarties?
1: Zeker. Aan de telefoon is Vincent.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, hallo. Ben jij een beetje een snoepkont?
2: Sorry?
1: Ben je een beetje snoepkont?
2: Nou, ja, een beetje wel.
0: Oh, oké. Maar echt, ben je dan echt zeg maar de zakken Haribo of wel chocola of zo?
2: Nee, ik ben echt van de chocola, ja. KitKat, M&M's,
3: dat is allemaal.
0: Lekker,
3: ja,
0: man.
3: Ik vond het
1: ik was op vakantie, daar hadden ze een soort chocoladeballetjes met crunch. En die hebben ze niet in Nederland. Maltesers? Echt.
0: Nee, ja. Of M&M's de blauwe?
1: Nee, echt. Nee, want Maltesers zit zo'n grote knapperige bal in. Maar dit was zeg maar een soort eitje. En daar zaten dan allemaal knapperige kleine balletjes in. Nou,
0: lekker.
2: Nou ja, goed. Okay, ja, die blauwe M&M's zijn ook heerlijk.
0: Die zijn mijn favoriet. Maar goed, we willen natuurlijk zo meteen van je horen welke was eerder. Maar laten we eerst even de geschiedenis induiken.
1: Zeker. Laten we dan eens beginnen met M&M's. Rijk tegenwoordig al veel verder dan enkel een pinda of een beetje crunch. Cookie dough heb je, karamel, pindakaas, van alles. Hele repen kun je kopen. Snoepgigant. Mars introduceerde ze als stevige chocoladesnoepjes voor Amerikaanse militairen. Dan Smarties. Eigenlijk een soort M&M's, maar dan ideaal voor kinderfeestjes. In tegenstelling tot de Amerikaanse M&M's komen Smarties uit Engeland. In het begin heten ze chocolate beans, maar later kregen ze de iconische naam Smarties. Ja. Grote vraag is alleen, wat was er eerder? Dus ja, zeg het maar. Wat was er eerder, M&M's of Smarties?
2: Nou, ik kan uit mijn jeugd herinneren, en dat was denk ik een jaar of 4, 5 bij mijn opa en oma, kreeg ik ook al zo'n doosje Smarties. Nou, dat is inmiddels 48 jaar geleden.
1: Oh, even
2: dus
1: terug.
2: Ik denk dat de Smarties er eerder waren dan de M&M's.
0: Vullen we dat in?
1: Oké.
0: En dan is dit de balans. Smarties komt uit 1937. En M&M's uit 1941. De Smarties was eerder!
3: Kijk eens aan.
1: Vincent, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: 538 prijzenpakket. Nee, we hebben een fantastisch strandlaker voor je.
2: Strandlaker,
1: ja, dat is natuurlijk zomer. Ja. Dan doen we de strandlakers de deur uit. Lekker. Komt je kant op, dankjewel.
2: Hey, super, dankjewel. Fijn uitzending.

0: Of, sorry, nee, dat slaat ergens op.
1: Wat een idioot.
0: Je hoort de blurred lines, Robin Thicke en Pharrell.
1: Ja, met Afrojack, Sia en David Guetta binnen nu in 30 seconden na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom is Michelle Cox een eigen condoomlijn begonnen? Omdat ze wilde voorkomen dat er nog meer realitysterren bijkomen. Ja.
2: Het antwoord is...

0: Het is de avondshow met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, weer een pijnlijke blunder bij Zara. Ze hadden natuurlijk al die WK-collectie waarbij Curaçao verkeerd geschreven was. Maar nu is er weer iets nieuws aan de hand.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
10: 538 Festival Onderdag.
11: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister morgenavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
12: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment... waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan... Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
18: oranje. Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help, GWC!
19: Help!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
22: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Pick it to the tribes.
21: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur.
0: Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Zometeen in het nieuws bij Eva. Een pijnlijke blunder bij de Zara.

0: Taylor Swift en Overlight.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over mode en lifestyle.
2: Het gaat niet lekker bij de Zara. Van de week moesten ze al een deel van de WK-collectie die ze hadden gemaakt uit de schappen halen, omdat ze het Curaçao verkeerd hadden geschreven. En nu was het weer raak. Ze hebben een klein zakspiegeltje dat ze verkopen die je kan openklappen. En er stond dan het sterrenbeeld kreeft op. Nou, dat is cancer in het Engels. Toen hadden ze dat gewoon met een automatische vertaalmachine, denk ik, vertaald op de Nederlandse site. En toen stond er kanker, kleine spiegel.
3: Ja, dat is...
2: Ja, sorry, ik vind het echt heel erg.
3: Ja, maar, nee, het is heel erg. Daar mag je niet om lachen. Maar
2: het gebeurt me toch.
3: Toch even een beetje om lachen, want dat is... dat kan niet als groot merk. Dat kan je niet maken.
2: Nee.
4: Maar ja, het laat denk ik wel echt zien wat voor soort van massaproductie de Zara is.
2: Ja.
4: Als je gewoon ook op die site komt. Ik ga nu eens naar de Zara. Dan ga je gewoon naar Zara.com of zo. En dan kom je dus op hun website. En dan moet je een taal kiezen. Nou, dat is, of een locatie. Nou, echt.
3: Nee, ja, ze zitten overal.
2: Ja, je kan ook Togo kiezen.
4: Ja, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu. Overal kan je. Het is gewoon overal copy-paste.
3: Ja.
4: En dat gaat helemaal mis.
3: Ja, kijk, het ding van de Zara is, ik vind dus oprecht, gewoon qua uiterlijk, hebben ze echt leuke kleding. Dat is gewoon zo. Ze varen altijd mee op de hype, ze hebben het altijd. Maar ik vind dat toch een beleving. Want het is, daar werken mensen. Tenminste, ik kom alleen maar die in Hilversum, kwam ik, moet ik zeggen. En nou, de mensen, ja, maar dat is, ja.
4: Die daar werken?
3: Ja, maar het is gewoon, ze doen helemaal niet aardig. Ze doen gewoon echt niet aardig.
4: Waarom niet? Is dat een soort beleid?
3: Zo lijkt het soms. Maar volgens mij is dit ook een bekend ding, want het is op veel plekken zo. Maar ja, ze spreken sowieso al geen Nederlands, over het algemeen. En dan, je vraagt iets. Nou, je wordt aangekeken alsof jij vervelend bent, terwijl, ja, ik kom toch iets kopen?
4: Ja.
3: Weet je wel?
2: Nee, dit is wel een algemeen. Ik zie daar ook echt veel TikToks over. En ik ben in meerdere filialen al geweest. Ik moet de eerste aardige werkende bij de Zara nog tegenkomen.
3: Ze zijn er natuurlijk.
2: Nou, tuurlijk, ze zijn er altijd.
4: Er zit er misschien wel nu eentje te luisteren. En als jij denkt bij jezelf, ik ben wel aardig.
3: Ik ben het.
4: Ik ben die ene persoon bij de Zara die het wel een lekkere lachenbek is. Dan mag je jezelf melden.
3: Heel eerlijk, kijk, als je zwaar betrokken en verantwoordelijke medewerkers hebt, dan kan toch dit foutje er ook niet gebeuren.
4: Ik zit al net die namen op te noemen van al die landen waar ze zitten. Ja, er zit niemand in Djibouti die dingen na te kijken, hoor.
3: Nee, maar dat moet toch ook gewoon in Nederland gebeuren?
2: Gewoon met de autovertaalmachine.
4: Natuurlijk,
2: ja,
4: want die gasten, zeg maar, hoe wat het voor mij, of is het niet goedkoop? Ik weet niet, is dat duur, de Zara?
2: Zara is niet zo duur.
4: Oh ja, dat is natuurlijk, hoe kan je het goedkoop houden? Ja, ergens in Bangladesh 13-jarige kinderen die shirtjes in elkaar laten naaien. Ja. En in plaats van in elk land waar je zit ter wereld iemand eventjes alles op laten loaden. Ja, gewoon één grote kliekbak in donderen. En alles laten automatisch betalen.
3: En dan hou je de kleding wel goedkoop. Dat is wel weer zo. Ja. Dus dat is wel voordelig shoppen. Overigens, ik hoorde laatst, ik luister veel naar die podcast over Nederlandse taal van die gasten van Rundfunk. Echte aanrader. Maar ze hadden dus ook een aflevering waarin ze dus over het woord kanker hadden. En Nederland is dus de enige taal waarin we dat als een scheldwoord gebruiken. En dat is ook niet uit te leggen aan het buitenland.
2: Vinden dat dan ook helemaal niet zo ernstig klinken.
3: Nee,
2: want die denken dan, daar heb ik niks over te zeggen of jij ziek wordt of niet.
3: Ja, precies. Dat was een beetje de strekking.
4: Een rare cultuurshock was dat.
3: Als je dus het woord kanker gebruikt om te schelden, ze zeggen, krijg de. En dan ze zeggen, ja, maar daar heb jij toch helemaal niet voor te zeggen. Zeg maar, dat is een beetje hoe andere mensen erover denken. Dus ja, misschien dat ze er wel naar gekeken hebben, maar dat er helemaal geen belletjes gaan rinkelen. Ja, dat zou ook kunnen. Eva, dankjewel voor het nieuws.
2: Bye.

0: Alex Warren en Passenger is deze week 538 favorite.
1: Morgen is het zover, hè?
0: Ja, dat is echt voor de eerst gaan we doen.
1: Nou, zeker. De festival donderdag.
0: Absoluut.
1: De hele zomer maak je in de avondshow op donderdagavond dus kans op tickets voor de grootste festivals die Nederland rijk is.
0: Zeker.
1: Dus zorg ervoor dat je in ieder geval elke donderdag erbij bent. Hoor je het festivalalarm? Ik heb het festivalalarm gehoord.
0: Is het leuk?
1: Ja. Zullen we hem eens laten horen?
0: Nee, dat kan niet, want dan is het...
1: Maar het is woensdag. Dus het is toch heel logisch als we nu het festivalalarm af laten gaan?
0: Ergens in de voorwaarden dat als we dat doen, dat we dan moeten?
1: Oh, dat weet ik niet. Nou, dan gaan we dan even de voorwaarden lezen en dan draaien we zo.
0: Kan mij het waarschijnlijk gaan doen. Even kijken, waar staat het?
1: Het staat in de Bas en Dylan hoofdmap. Ja. Daar heeft Koen de Jong hem ingezet.
0: Even kijken hoor. Is dit het? Dit is het dan, denk ik. Als je dit op een festival hoort, dat is goed hoor. Dan is er iets aan de hand, denk ik.
1: Ja, nee. Doe het nog één keer.
0: Nog één keer. Even kijken.
1: Ja.
0: Uit welke map is dit gevist, joh?
1: Daar hebben ze er speciaal voor gemaakt.
0: Gemaakt.
1: Is toch geweldig? Doe nog één keer.
0: Waarom nog een keer?
1: Doe nog één keer.
0: Maar hebben zij 2 cb in de yoghurt ochtends? Wat doen ze? Wat maken ze?
1: Festival donderdag. Nou ja, goed. Morgen gaan we terug de hele zomer.
2: Nog een keer.
1: Nou, nog één keer dan. Hey! Mentos.
0: Dat is
1: perfect. Ja, nou ja, morgen dus. Tickets winnen vanaf morgen. Voor alle grote festivals die Nederland rijk is. Nog één keer.
0: Ik ga die grote even laten nakijken.

0: Chesto en Little Industry bij 538. Waar we zometeen 100 euro gaan uitkeren in de quiz over vandaag. Kan voor jou zijn als je eventjes meedoet. Antwoord geven op de kwalificatievraag. Dat is voldoende. Duik in de 538-app en geef het antwoord op deze vraag.
1: De drummer van Queen gaat een nieuw album uitbrengen. Maar hoe heette de zanger van Queen? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus inderdaad kans op die 100 euro. Hoe heette de zanger van Queen? Kom maar door in de app van 538.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl. Van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in.

0: de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
19: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
18: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto.

0: Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De VVD heeft zich nu toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Door die nieuwe dorpen wordt er meer land afgepakt van de Palestijnen en het is ook tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd waren, maar wilden ze het nog niet veroordelen. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jong kind om het leven kwam, gebeurde tijdens een schoolreisje, schrijft RTL Nieuws. In de bus zat een basisschoolklas toen hij op een stilstaande stadsbus knalde in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Dan gaat het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn ook meerdere ingewikkelde stappen verdwenen uit de aanmelding om het proces sneller te maken. Asieladvocaten vrezen dat het ook leidt tot meer fouten en rechtszaken. En ouders moeten met hun kinderen praten over slecht gedrag op fatbikes. Dat zegt minister Karremans. En daarom begint er volgende week een campagne. Jongeren zouden massaal de verkeersregels negeren. Bijvoorbeeld door groepsdruk of door zelfoverschatting. Ik heb het weer nog voor je. Vooral in Limburg is er nog kans op pittige buien. Morgen begint de dag zonnig, maar later gaat het wel weer regenen. Het is dan 16 tot 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
6: Dan een verkeer, 3 vertragingen. Eentje op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Akersloot, 5 minuten. En op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Uitgeest, 5 minuten ook. A27 tussen Utrecht en Breda bij Gorkum, 5. En de Flitsers, die heeft Dylan.
7: Het zijn er 2. Eentje op de A7 tussen Amsterdam en Den Oever bij 18.4. En die andere op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en de A10 Noord bij 3.9.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Bas en Dylan.
5: Ja, zijn we. Met zometeen een quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
6: En dit is Teddy Swims.

0: Jisoo, Zane en Eyes Closed. Het is de avondshow en we hebben Jeffrey aan de telefoon.
1: Hey, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, de drummer van Queen gaat een nieuw album uitbrengen. Hoe heette de zanger van Queen?
1: Freddie Mercury.
3: Dat is inderdaad goed. Bas en Dylan presenteren
4: de quiz over vandaag.
2: Ja, ja, ja. En zit je nu te luisteren en denk je, hè, van dikke me, ik ben niet geselecteerd om mee te spelen. Nou ja, niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11 een nieuwe kwalificatievraag kan je alsnog spelen via de app. En dan zit je er misschien wel bij. We spelen dus in ieder geval vanavond met Jeffrey. Jeffrey, jij krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag die vandaag was. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
1: Ja, skip denk ik maar.
2: Skip.
5: Oh,
6: hele goeie.
2: Ja, mag dat? Je mag niet passen. Skip mag dan wel natuurlijk. Nee, inderdaad. Nou, op dit moment bovenaan Daan. Hij had er 13 goed. Dat is een stevige kluif hoor, wordt dat.
1: Een lat ligt hoog hoor.
2: Een lat ligt hoog, ja.
0: Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Ik zou zeggen go.
2: Jim Bakker vierde zijn 15-jarige huwelijk. In welke talentenjacht werd Jim bekend?
1: Idols.
2: Michelle Cox gaat een eigen condoommerk starten. Noem een ander voorbehoedmiddel.
1: De pil.
0: Jay-Z en Eminem werken na 25 jaar weer samen aan een nummer. Uit welk land komen beide rappers?
1: Amerika.
2: Kinderen spelen minder buiten door aanbelangst. Noem een speeltoestel uit een speeltuin.
1: De Wipwap.
0: Wipwap. Veel kaarten voor het WK worden verkocht via doorverkoopsites. Tegen wie speelt Nederland zondag de eerste wedstrijd?
1: De Japan.
2: Een blikseminslag heeft vandaag het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam platgelegd. Waarover rijdt een trein? Een Italiaans strand verbiedt parasols voor mensen tussen de 10 en 65 jaar. Wat is de hoofdstad van Italië?
1: Rome.
2: De NOS gaat reclames uitzenden in drinkpauzes tijdens WK-wedstrijden. Hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd?
1: 90.
0: Kandidaat Jeffrey heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Skip.
2: Gerard Joling krijgt veel positieve reacties op zijn WK-hit. Hoe heet de groep waarmee hij over 1,5 week in de arena staat?
1: Skip.
0: De Belastingdienst gaat stoppen met het vermelden van BSN-nummers in betalingen. Welke kleur heeft de envelop van de Belastingdienst?
1: Blauw.
2: Twee acteurs uit Stranger Things hebben ruzie. Hoe heet de alternatieve wereld in Stranger Things?
1: Skip.
0: Een Belg heeft een recordbedrag van 175 miljoen euro in een Europese loterij gewonnen. Hoeveel nullen heeft 175 miljoen?
1: 6.
2: De FIFA wil Orgel Joke op het WK op laten treden. Welk festival sloot Joke vorig jaar af?
1: Lowland.
0: Ronald Koeman hoopt dat Verbrugge de eerste wedstrijd op het WK haalt. Op welke positie speelt Verbrugge?
1: Skip.
2: Nee. Zonde.
1: Ja, ik ging er, positie,
2: ja, maar je ging er eigenlijk als een speer doorheen. Ja. Dat dan wel op dit moment bovenaan Daan. Hij had er 13 goed gisteren. En het ging best wel goed even. Hoeveel had Jeffrey er?
5: 11.
2: Oh,
5: ja, wel echt heel goed. Je was heel dichtbij. Ja, ja, ja. Maar ja, die Daan, die Dekselse Daan.
2: Doorgaans wel goed voor de winst. Deze week niet. Een mooie tweede plek tot nu toe. Je krijgt in ieder geval wel het 538 strandlaken.
1: Leuk om mee te doen.

0: Vind ik wel vet, man. Die, van Bakermat heb ik een tijd terug zo'n interview te kijken. RTV Oost of weet ik wel, een of andere lokale of regionale zender. Die gewoon dan bij hem in zijn boerderijtje gingen kijken. Ja, gewoon zo'n doodnormale Nederlandse gozer.
1: Ja, komt gewoon uit Markelo.
0: Ja, volgens ja, mij. Ja. En dan echt, nou ja, gewoon werelds artiest. En echt, ik vind het zo vet wat hij doet.
1: Ja, echt, echt heel vet.
0: Trompetjes, alles erop en eraan. Waanzinnig. Dancebase deze week. En dit is Davino.

0: Goedemorgen, Jordan Lifehouse en Hanging by a Moment. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou ga je iets horen. WK-versiering in Den Haag zou bomenmishandeling zijn. Ga ik zo alles over vertellen.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow, win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal, beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Wat een geld!
13: 18.000.
14: Godverdikken me.
15: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
18: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: 538 Bas en Dylan. Is WK-versiering bomenmishandeling? Je hoort het zo meteen. Radio.

0: 538 Zomer en Homewrecker.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een heel specifiek onderwerp.
2: Ja, is de WK-versiering in Den Haag bomenmishandeling? Het klinkt misschien een beetje als een grap, maar het is echt even de vraag. De Partij voor de Dieren daar, die is het namelijk niet eens met de versiering in, zeg maar, de Haagse Oranjestraat. En daar doen ze altijd oranje plastic om alle boomstammen. Dus dat die stammen helemaal oranje lijken. Nu zegt de Partij voor de Dieren, dat is hartstikke slecht voor die bomen. Want er zitten allemaal insecten in. Die insecten die overleven dat niet. En op lange termijn is het ook niet goed voor de bomen zelf. Dat zie je niet meteen, maar door de jaren heen, als ze iedere keer worden ingepakt, is dat ook niet goed. Nou, dan moet je de versierders hebben. Die zeggen er het volgende over.
3: Ik vind het allemaal gelul. Het is al, denk ik, al 30 jaar zo. Nooit geen ene boom. Kijk hoe die bomen hier staan.
2: Ja, kijk hoe die bomen hier staan. Nou ja, dat zeggen ze dus ook. Je ziet het nu nog niet, maar dat kan wel komen. Maar ik vond het een interessante discussie, want ja, er is vast wat voor te zeggen.
4: Ja, maar
2: het is niet, denk ik, het punt waarmee je de wedstrijd gaat winnen. Nou, dat sowieso niet.
5: Nee, dat denk ik ook niet.
6: Nee, maar er rijden daar elke dag tal van auto's langs. Gasten op brommetjes, weet ik wat allemaal. En ronken de donker, de donker, de donker. En al die uitlaatgassen langs die bomen. En eens in de twee jaar hangen ze een beetje de spul in de boom. Laat lekker gaan.
5: Nou ja, er zitten dieren in, blijkbaar.
6: Ja, laat lekker gaan. Maar zeg maar, dit is ook alweer een klein beetje weerlegd. Het is een beetje de ene wetenschapper tegen de andere.
2: Ja.
6: Want ik hoorde, dit zat gisteren in de Oranje Zomer. En toen ging Chris Woerts, die daar dan zit, die ging, je mag ook niks meer in het land. Nou, dat vind ik al een beetje overdreven als mensen dat zeggen. Maar hou nou eens op, man.
5: Je mag iets onder de loep nemen.
6: Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, als we alle bomen kappen en we zetten er plastic palen neer met flitsende oranje lampen. Ja, dan snap ik dat de Partij voor de Dieren zegt van joh, ja. Of om het Nederlands zelf eens even lekker steun in de rug te geven. Gaan we een hond in de fik zetten midden in de straat?
5: Ja,
6: dan snap ik wel.
2: Dylan, is dat wel wat wij moeten doen.
6: Ja, kom op. Weet je, die ene keer in de twee jaar dat daar. Het is een hartstikke leuk gezicht, man.
2: Ja,
6: Laat lekker gaan. Je kan beter zeggen in de wijk: geen auto's meer.
2: Kijk, het enige is,
5: dit is misschien een beetje een vooroordeel, maar zeg maar precies de mensen die de hele straat helemaal oranje maken.
6: Zijn niet de mensen die op de Partij voor de Dieren
5: zijn. Nee, dat zijn zeg maar net niet de mensen die je mee gaat krijgen met zo'n argument. Dat denk ik gewoon niet.
6: Wel gek, want zeg maar, ik denk dat de mensen die dan daar in de straat wonen, maar die de boel wel versieren, dat zijn dan niet per se de mensen die dan zeggen, ik stem op de Partij voor de Dieren. Maar bijvoorbeeld wel de mensen die dan zeggen, als een pitbull een peuter doodbijt, het ligt aan het baas.
5: Dit waren heel veel woorden. Ja. Maar klopt denk ik wat je zegt.
2: Ik vind het juist misschien ook de mensen met de pitbull.
5: Ja, dat dacht ik eigenlijk.
2: Maar er is natuurlijk ook nog altijd een tussenoplossing.
5: Ja?
2: Je kan het natuurlijk ook, want ze zitten nu heel strak ingepakt. Misschien kunnen ze de volgende keer iets losser inpakken.
5: Of je koopt een paar oranje spuitbussen en je spuit die hele boom.
2: Dat is leuk.
5: Dat zullen ze wel doen.

0: Ik denk wel dat het gieren wordt.
1: Nou, ik weet zeker dat het gieren is geweest.
2: Nou, dat was het sowieso. Maar ik denk ook...
1: Ja, ik denk ook wel dat, dat als je het kijkt, dat je ook wel even... Dan ga je denk ik toch ook wel even lachen, hoor. Wij willen een eigen shotje in het leven roepen.
2: Ja.
1: Dat willen we het liefste voor zaterdag. Dat er dan helemaal in flesjes zit, met een etiketje, een mooi dingetje. En hartstikke leuk.
2: Ja, jij viert je verjaardag, dus we moeten dat even fixen voor die tijd.
1: Inderdaad. Het boetje, mijn naam is Dylan Boet. En het boetje, dat is dan het shotje, zo gaat het dan heten. Alleen, we moesten natuurlijk kijken, nou, wat gaat het shotje worden? Dus nou ja, wij hebben allerlei dranken geproefd.
2: Mm-hmm.
1: En nou, uiteindelijk hebben wij dus een brouwsel gevonden. Maar de weg naar dat brouwsel, dat duurde wel even. Want we hebben veel combinaties geproefd.
2: En ja, dat was dus op kantoor. De meeste mensen waren al weg, dus we hadden wel vrij spel. En we waren gewoon dronken aan het einde. Nee, maar dat is gewoon per ongeluk, was dat zo?
1: Ja, en we hebben dit allemaal gefilmd. En het is zojuist door de montage gegaan. En de video komt morgenochtend online. Dus als je vast naar Instagram en of TikTok gaat, even 538 Avondshow volgt, dan zie je morgenochtend daar de video verschijnen.
2: Zeker, daar wil ik dan ook meteen bij zeggen. We zijn er dus. Kijk, normaal dan zijn we natuurlijk heel behouden. Zijn we niet zo direct. Maar met een kleine borrel op zijn we erachter gekomen dat... laten we zeggen, we zijn achter een intiem detail van Eva gekomen.
1: Dat heeft alles te maken met haar borst.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met ISO.

0: Subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Getallen horen is centen scoren.
11: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
12: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Hola, collega.
25: Hey.
24: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis...
25: Mark?
24: En die prijzen.
25: Mark? Jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
24: Oeh, ja.
26: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
27: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week auto.

0: week. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: 538 Nieuws.
3: 12 uur.
4: De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.